0: de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
2: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
1: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: voor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
0: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
1: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: up your feet. You see,
1: dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
1: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
2: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: De zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
0: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
1: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: do something. Let's make a bet. 'Cause I better have your neck by the end of
1: the night. Yes, is het vrijdagmiddag, dan betekent dat. Met piepende bandjes naar huis.
2: En dan
3: zet je de radio aan.
2: Want dan zijn wij...

0: duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, kei, goedemorgen. Het zou leuk zijn als we eens een keer op de WhatsApp van Omroep Brabant een soort van dat we elkaar allemaal een beetje een goede morgen wensen zonder dat we elkaar een goede morgen wensen. Waarmee ik wil zeggen, laten we nu eens allemaal even 's ochtends de telefoon pakken. Of je nu wakker bent of misschien richting huis gaat. En we sturen nu allemaal massaal even kei goedemorgen allemaal. Naar 06-573-28203. Mag je ook doen als je net al kei goedemorgen hebt gestuurd. Maar stuur even gewoon opnieuw. Dat vinden wij dan leuk. We willen even kijken op deze donderdag. Of jullie allemaal even een beetje scherp zijn. Dus stuur even kei goedemorgen allemaal naar 06-573-28203. Ja, kijk, hoppakee, komen de eerste al binnen. Dan weten we ook een beetje of iedereen wakker is. En dan kan ik ook zeggen van, nou, die stuurt naar die en die stuurt naar die. Weet je, ik zie, even kijken. Och man, dat gaat heel snel. Ik denk, dit komt heel langzaam, komt dit binnen. John die stuurt, kei goedemorgen allemaal. Esther, Annemieke, Mario. Kijk, nou gaan we lekker. Dan moet ik even ook Wim die stuurt, kei goedemorgen allemaal. Twan, Adriaan, Rina stuurt, kei goedemorgen allemaal. Patrick, Peter. Kijk, nou gaan we lekker, jongens. Ook als je nog nooit hebt geappt, moet je dat zeker even doen. Kijk, dit vind ik nou grappig. Anton stuurt, kei goedemorgen allemaal. Jolanda, Twan, Antoinette. Kijk, jongens, we gaan lekker, zeg. René die stuurt, kei goedemorgen allemaal. Nou, dit vind ik nou nog eens gezellig. Doe vooral mee. Dus stuur even kei goedemorgen allemaal naar 06-573-28203. Dan weten we in ieder geval dat jullie allemaal wakker zijn. Dat vinden we kei leuk. Alvast super bedankt.
1: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
2: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
1: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Het is Tears for Fears en Shout.
1: Keigoedemorgen.
0: Keigoedemorgen. Nou, dank jullie wel voor iedereen die heeft gestuurd. Goedemorgen allemaal.
2: Er zijn veel mensen wakker.
0: Niet normaal.
2: Zo op deze mooie donderdag.
0: Echt, ik ben er oprecht verbaasd over.
2: Want ja, en ook het... echt leuk.
0: Nou, wij zeiden tegen elkaar, zullen we eens gewoon eens kijken hoeveel mensen er echt 's ochtends vroeg al om 6 uur gelijk met ons opstarten. Maar dat zijn er echt veel meer dan we denken.
2: Kijk, ik bedoel, heel veel mensen sturen sowieso uit zichzelf vaak al wel een berichtje.
0: Ja, we hebben een hele vaste kliek dat vinden wij superleuk.
2: Ja, waanzinnig.
0: Want zodra wij hier de WhatsApp opstarten, dan lezen we al die berichtjes. Denken we, nou, we doen het in ieder geval ergens voor om 6 uur.
2: Ja, zeker.
0: Is ook zo,
2: ja. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus super bedankt daarvoor. Echt heel leuk om samen met jullie deze dag op te gaan starten. Het is vandaag donderdag 2 juli. De dag begint met veel bewolking. En in de loop van de ochtend en beginmiddag trekt een gebied met regen over de provincie. Ja, schrik niet. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. En zelfs als het gaat regenen, koelt het af naar een graadje of 17. Nou, dat is dus gewoon de helft van wat we afgelopen week hebben gehad.
2: Ja, minder dan de helft. Ja, ja. Ja.
0: Dus het is echt ongekend.
2: Ja, dus het is wel een perfecte dag na de buien straks om even het huis door te luchten.
0: Nou, zet maar rustig open. Ja,
2: klap maar open. Ja. Het is de internationale dag van de coöperaties. Het is de sterfdag van Ernest Hemingway. En de Italiaanse paardenrace in Siena. Ik weet niet of je dat kent. Het is best wel een groot fenomeen. Er is een plein op een berg in Siena. Dat gooien ze dan helemaal dicht, gooien ze zand op. En dan gaan die paarden rondjes rennen op dat plein.
0: Echt?
2: En dat is echt wel een groot ding.
0: Oh, wat vet.
3: Kijk, ja. Opzoeken. De Palio heet dat.
2: De Palio, ja, Palio. Zeker.
0: Hey.
2: Ja.
0: Vandaag jarig Margot Robbie, 36 jaar. Lindsay Lohan, 40 jaar. En deze dame wordt vandaag 43. Cause you're... Branch, helemaal ook nog uit de tijd van de American High School.
2: Jazeker.
0: Dat was altijd fijn. Niek, het nieuws vandaag.
3: België is op miraculeuze wijze ontsnapt aan de uitschakeling op het WK voetbal. De Rode Duivels die stonden 3 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar wisten in 3 minuten tijd nog 2-2 te maken. In de verlenging won België alsnog door een discutabele penalty.
2: Ja, die zijn dus wel door.
3: Ja, ze zijn wel door.
2: Ja, het gevoel is misschien bijna hetzelfde als bij Nederland.
0: Ja.
2: Maar ja, je bent wel door.
3: Zeker. Ja, slecht ook voor mijn pool trouwens. Want ik had, dacht ik, Senegal laten winnen. Maar,
2: come on. Ja, nou, ik had België, dus ik had geluk.
3: Rico Verhoeven en zijn verloofde Naomi van Beem die hebben hun relatie verbroken. Dat hebben ze laten weten op Instagram. In 2024 was er nog een groots huwelijksaanzoek. Maar nu is het 2 jaar later dus toch over tussen de twee. En het grote stembiljet verdwijnt definitief. Het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren waarop niet 1, maar 2 vakjes moeten worden ingekleurd. Ook wordt onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet.
0: Nou ja, in ieder geval iets kleiner biljet is wel handig. Nou, want het is al een hele opgave om dat ding helemaal goed uit te...
2: om het uit te vouwen.
3: Ja. En dan begin te klappen.
2: Ik denk wel, ik heb wel eens op zo'n stembureau gezeten als medewerker. En hoeveel ongeldige stemmen je dan al voorbij ziet komen, waarvan er een paar een penis hebben getekend in een vakje, zeg maar, bij wijze van spreken, en bewust het ongeldig hebben gemaakt. Maar waarvan sommige mensen ook nog steeds het vakje omcirkelen of er iets bij zitten wat niet mag. Ja, en als je nu... Het wordt een iets ingewikkelder systeem. Want je moet 2 vakjes aankrijgen. 1 voor de partij en 1 voor het nummer op die partij.
0: Partij, ja.
2: Waardoor je inderdaad een kleine formulier geeft, want je hebt al die namen niet meer nodig. Maar A, je moet weten precies waar jouw kandidaat dan is.
0: Ja.
2: En je moet 2 vakjes inkleuren. Ja, ik zie het ook wel in dat het meer zal misgaan.
3: Ja, dat is toch vergeten een van die vakjes in.
2: Ja, CDA, ja. Hoppa, zo, en inleveren.
0: Nou, het enige wat we kunnen doen bij dit idee is erop stemmen. Of we het een goed idee vinden.
2: Zeg, toch doen.
0: Ja, toch doen.

0: Maxine Nightingale and Right Back Where We Started From. Wil jij koffie? Of thee? Ja, koffie of thee, dat is de grote vraag. We gaan dadelijk weer twee fragmentjes laten horen. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. Nou, we hebben net al gezien dat er heel veel mensen wakker zijn en ook gezellig met ons meedoen. En daarom vinden wij het alleen maar leuk om deze twee fragmentjes te laten horen. Dus zo makkelijk als je net stuurde koffie of goedemorgen, zou ik nu zeggen, stuur ook even koffie of thee. Dan maken wij er met z'n allen daar een feestje van. Want na 6:30 ga je horen wat de uitslag is. En dit zijn de twee liedjes waar je uit kan kiezen.
1: Wil jij koffie?
0: Boy, Don Henley en The Boys of Summer horen vandaag bij koffie.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, Danny de Munk, Vrienden voor het Leven.
3: Kameraden tot de laatste dag. Vrienden voor het leven. Als het kan, als het lukt, als het mag.
0: Superleuk, want het zijn twee totaal verschillende liedjes, maar wel twee hele herkenbare liedjes. Nou, laat vooral weten wat jij wil horen. We hebben net, wat ik al zei, massaal elkaar allemaal kei goeiemorgen gewenst. Dan moet het toch ook wel lukken om met elkaar even flink te gaan stemmen. Ga je voor Don Henley, The Boys of Summer, dan ga je voor koffie. Dus dan stuur je koffie naar 06-573-28203. Zeg je nee, ik wil graag Danny de Munk met Vrienden voor het Leven. Dan zit je goed bij thee. En dan mag je even thee sturen naar 06-573-28203. Ja, wij zijn er eigenlijk helemaal klaar voor. Je mag nu gaan appen en dan gaan wij zo meteen stemmen tellen.

0: Smit, Daalhoorn en Drive Safe in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie was vandaag Don Henley en The Boys of Summer.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, dan kom je uit bij Danny de Munk en Vrienden voor het Leven. Welke van deze twee zou je zo meteen willen horen over een paar minuten? Dat mag je nu laten weten door te appen naar de studio 06-573-28203. Dus koffie is Don Henley, Danny de Munk is thee. Laat het weten binnen nu en een minuutje of twee door even te appen en naar de studio 06-573-28203. En het enige wat je hoeft te sturen is koffie

0: Het is exact 6:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Robert Vriezen van de ANWB, goedemorgen.
1: Jordi, goedemorgen. Relatieve rust nog op de Brabantse wegen, maar toch al 25 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt het namelijk al langzaam over 13 kilometer. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten vertraging daardoor. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken ook al wat vertraging. Voor knooppunt Gorkum 5 kilometer, 20 minuten oponthoud.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint met veel bewolking en in de loop van de ochtend, begin middag, trekt een gebied met regen over de provincie. Dat gaat nog even duren, dus nu is het gewoon nog droog met een zonnetje en dan zo richting het einde van de ochtend, begin middag, komt er wat regen over. Betekent dat het vandaag 20 tot 24 graden wordt, maar tijdens, je kan bijna niet geloven als je kijkt naar afgelopen weekend, maar tijdens de regen kun je rustig een jasje aandoen, want dan daalt de temperatuur eventjes naar 17 graden. Wij gaan naar het nieuws, dat krijg je van Nick de Vries.
3: Bij het Golden Tulip Hotel in Helmond is vannacht een gewapende overval gepleegd. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij door een man met een wapen werd bedreigd. Het is niet bekend of hij iets heeft meegenomen. Er is niemand gewond geraakt. 10 kinderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg zitten sinds gisteren zonder vaste logeerlocatie. Dat komt door de sluiting van de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en het Utrechtse Vleuten. Volgens de inspectie was de zorgkwaliteit onvoldoende en werd het zelfs onveilig. Bij de zorgvilla's werd gespecialiseerde zorg geboden aan ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen. Het nieuwe Tilburgse gemeentebestuur heeft tijdens de onderhandelingen over een nieuw akkoord besloten om een deel van de plannen voor de ringbaan West terug te draaien. De plannen voor de wegversmalling zorgden eind vorig jaar voor flink wat politieke onrust. Ook komen er tot 2050 35.000 woningen bij. Dus een kwart van alle huidige woningen in de stad. Een feestnacht in België. In het hele land gingen mensen de straat op naar de winst van de Rode Duivels op het WK voetbal. België stond 3 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte toch nog gelijk. En in de slotfase van de verlenging maakte België de 3-2. Die laatste goal kwam uit een penalty.
4: De Jury. En de goal! O, dierbaar België. We staan plots in de 8e finales.
3: Want België die was ook niet zo goed bezig op dat WK. Ze gaan het nou in de 8e finale opnemen tegen Amerika. Wilde je de afgelopen jaren eigenlijk naar de Formule 1 kijken, darts of Engels voetbal, maar werd het je allemaal te duur omdat je dan weer een abonnement moest afsluiten, namelijk voor Viaplay, dan is dat toch wel goed nieuws. Want de sportrechten die zijn gekocht door het bedrijf achter de streamingdienst Videoland. De verkoper wordt in de komende maanden afgerond, zo is allemaal gemeld gisteravond. Kan wel dat het platform daardoor wat duurder wordt, maar daarover wordt nu nog niks gezegd.
0: Ja, dat vind ik dus het vieze eraan. Dus dan ben je al jarenlang zit je bij Videoland voor, weet ik het, een eurotje of 11, 12. En nou komt dat erbij, heb ik helemaal niet om gevraagd.
5: Nee, precies. Maar ik denk dat er een soort splitsing moet komen wel, toch?
3: Ja, dat je een sportgedeelte krijgt binnen de
0: Dan, als je zou zeggen, dan pak je, ik noem het maar even, Videoland Plus. Dus dat jij voor een eurotje of 2, 3 kun jij zeggen, je pakt Plus erbij en dan zit precies. Dat vind ik het prima.
5: Ja, maar ik denk eerder dat dat dan 10, 15 euro extra gaat zijn.
0: Maar
5: Disney doet dit bijvoorbeeld ook. Die hebben Disney Plus.
0: Ja.
5: En je hebt Disney Plus met ESPN.
3: Ja, HBO Max doet dat ook, hè?
5: Ja.
3: HBO Max betaalt
0: dat
3: ook een paar euro.
0: Want dan kun je zelf kiezen.
5: Ja. Dus okay. Zoiets gaat wel gebeuren. Want zij, dit moet ook 140 miljoen gaat het om.
0: Ja, dat moet terugverdiend worden.
5: Dat moet ergens vandaan komen ook weer. Dus
0: ik ben razend benieuwd. Maar goed, ik vind het allemaal prima.
5: Ik ook, want Viaplay is echt een kut app.
0: Ja. En voor mij is het belangrijkste dat Bas Chinadia erop blijft staan.
5: Ja, dat komt wel goed.
0: Kijk, goedemorgen. 5 minuten over 6:30. Wij gaan de stemmen tellen voor koffie of thee. En dan ga je zo meteen horen wat het geworden is. Eerst...

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gaan we doen vandaag? Wat staat er in de agenda?
2: Ik ga dadelijk even 3 uurtjes werken.
0: Oh, waar werk je ergens?
2: Ik werk bij Sender.
0: Bij?
2: In Helmond.
0: Wat is dat dan?
2: Dat is voor mensen... Ja, nou is het helemaal veranderd. Maar dat is ook voor mensen met een die niet in de gewone bedrijfsleven kunnen werken.
0: Oh, wat leuk. Dat lijkt me leuk, zeg. Want die mensen die zijn natuurlijk kei enthousiast.
2: Ja.
0: Ach, wat gezellig. Nou, kijk. En verder nog plannen?
2: Nee, want ik heb gisteren zware gesprekken gehad. En dan doe ik het vandaag rustig aan.
0: Goed zo. Nou, kijk. Ik zal jou heel eerlijk zeggen, Esther... degene, de plaat die jij gekozen hebt, je mag het zo zelf zeggen... die heeft letterlijk met 1 stemverschil gewonnen.
2: Oh.
0: Dus dat was wel een beetje... dat tot het laatste moment dat het best wel spannend was.
2: Ja.
0: Wat zou jij graag willen horen? Koffie of thee?
2: Thee.
0: Thee, ja. Danny de Munk, Vrienden voor het Leven. En dan vroegen wij ons natuurlijk meteen af... heb jij die serie ook gekeken? Want dat was natuurlijk een iconische titelsong.
2: Ja, dat was leuk, ja.
0: Ja, met Peter Lubbeet, die man volgens mij. En die blonde vrouw...
3: Lussen.
0: Peter Lussen, sorry.
2: Peter Lussen en Loes.
0: Ja, Loes nog. Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat was echt
2: ik
0: een...
2: Ja, ik vond die ouders altijd leuk.
0: Ja, klopt. Ja. Klopt, ja. Oh ja, Marilou van Steenis. Dat klopt, ja. Dat was het. Ja. Och man, nou. Wij gaan met alle liefde weer eens even helemaal terug naar die tijd. Dankjewel voor het stemmen en maak er een mooie dag van.
2: Jullie ook.
0: Houdoe, hè.
2: Houdoe.
0: Ja, jongens, echt waar. 1 appje maakte het verschil. En daarom komen we nu uit bij T. Danny de Munk, Vrienden voor het

0: Where is my husband? In een kei goeiemorgen. Ja. Waar we ook altijd vragen over stellen is... waar is het laatste berichtje van het blokje om 7:10? Want dan worden wij weer bijgepraat met het laatste nieuws... door onze eigen Niek. En Niek die kan ons dan vertellen wat er allemaal gaande is... onder andere in de wereld. Maar die heeft ook altijd één berichtje waar wij niet bij kunnen komen... En dat irriteert ons maatloos.
1: Ja. Maar goed. Nul punten was het, hè? Tenminste, maar
2: ja, wrijf het even in.
0: Gisteren was ook, nul punten.
2: Ja, nul.
0: Ja, we zaten ook echt compleet ergens op een andere... Nou, laat ik zo zeggen, het spoor waar we op zaten... had ook echt niks te maken met wat het uiteindelijk was.
2: We zaten er niet eens op dezelfde snelweg.
0: Oh, waar gingen we daar nat, zeg?
1: Nou, ik geef je nu wel een locatie. Let maar op. Dit had niemand verwacht op de Empire State Building.
2: Oh...
0: Dit had niemand verwacht op de Empire State Building.
2: Ja, de gebouw in Amerika en New York. Hoog.
1: Ja,
2: dus ze projecteren er daar heel vaak dingetjes op.
0: Ik denk dat ze er een... ik denk dat ze er een achtbaan op gaan bouwen.
2: Zo.
0: Snap je?
1: Dat zou wel spectaculair
2: zijn. Ja, je hebt daar ook zo'n uitkijkplatform. Ik denk dat mensen daar...
0: of zo'n schommel of
2: netjes?
0: Iets. Of,
2: ik denk dat mensen daar... liefdesdingetjes hebben gedaan. Omschrijf ik het even netjes.
0: Ah, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, ik blijf bij iets... Ze gaan iets spectaculairs bouwen daar. Ja, dan gaan we het even bij een achtbaan. Ja.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
1: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
4: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
8: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
9: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
7: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
10: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
7: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kijk, goedemorgen. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Robert Vriezen bij de ANWB. Waar zijn de files op deze dag?
12: Het zijn er al een hoop, hoor.
11: Ja, dat dacht
12: 80,
11: ik al. Ja.
12: 80 kilometer bij elkaar. Ik heb de 4 belangrijkste op een rijtje gezet. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij knooppunt Empel door de werkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 8 kilometer en een half uur vertraging. Ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hintham en Waardenburg met 20 minuten oponthoud. En alweer een kwartier vertraging op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel voor de aansluiting met de A2, 5 kilometer.
11: Kijk, hartelijk dank. Wij gaan zo meteen onder andere naar muziek van de Police. Dat is sowieso altijd fijn. En de Vierdaagse, die komt er langzaam weer aan. Want zo'n maand juli is altijd weer nadenken over, oh ja, wat komt er allemaal dit weekend of deze maand als evenement? Nou, eentje ervan is natuurlijk de Vierdaagse. En eerlijk is eerlijk, kan veel zeggen, maar Brabant wordt weer het leukste.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.
14: Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
21: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
22: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
23: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
24: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
25: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
24: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: Goedemorgen, Police. Every little thing she does is magic.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 2 juli. Vandaag begint met veel bewolking en in de loop van de ochtend en middag trekt het gebied met regen over de provincie. Het wordt voor de buien nog 20 tot 24 graden, maar tijdens de regen gaat het afkoelen naar een graadje of 17.
2: Ja, even een blik in de geschiedenis. In 1900 was de eerste vlucht met een zeppelin. 1600, slag bij Nieuwpoort. Geschiedenisles, moest je altijd leren uit je kop stampen.
0: Ja.
2: En in 2010 was er een hele grote brand op de Strabrechtse Heide hier in Brabant.
0: Ja.
2: Hoe zou het dan nu zijn?
0: Ja, dat is een goeie, ja. Het is, lijkt alweer een eeuwigheid geleden.
2: Ja, maar 16
0: ik weet
2: dan
0: nog wel hoor, dat een hoop gedoe was.
2: Ja, zou alles alweer hergroeid zijn en zo.
0: Laten we het hopen.
2: Ja, zullen we straks even over
0: zullen we straks even wel? Induiken? Het is wel een goeie. Het is vandaag de dag van de bijles. Het is vandaag ook de dorstige donderdag. En het is de dag van de brandweerman. Dus allemaal van harte proficiat. In het nieuws, Niek.
3: Het kabinet voelt er weinig voor aanpassingen te doen aan de nieuwe stikstofplannen. Allerlei oppositiepartijen, vooral aan de rechtse kant, die willen veranderingen om de gevolgen voor de agrarische sector te verzorgen. Maar als dat gebeurt, dan haakt pro-linkse partij natuurlijk af.
2: Ja, dus ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen.
3: Nee, daar komt het op neer. Vannacht is in Helmond een gewapende overval gepleegd op een Golden Tulip Hotel. Een medewerker stond buiten bij dat hotel toen hij plotseling door een gewapende man werd bedreigd. Dat meldt de politie op X. Ja, en dan wat ik voor zevende zei. Dit had niemand verwacht op de Empire State Building. Jordi, jij dacht van, nou, ze gaan er een achtbaan bouwen of zoiets dergelijks. En Mark, jij had zoiets van, nou, ze hebben dan misschien de liefde bedreven. Dat soort
2: liefdesdingetjes.
3: Liefdesdingetjes.
2: Ja.
3: Ja, ik moet jou dan toch een half puntje geven.
2: Ja?
3: Ja, toch wel.
0: Het enige half puntje ook deze week.
2: Van deze week,
3: het heeft wel iets met liefde te maken. Namelijk, een man heeft een bijzonder huwelijksaanzoek gedaan. Namelijk bovenop het Empire State Building. En dan echt helemaal bovenop, daar waar je eigenlijk helemaal niet mag komen. Namelijk in de antenne.
2: Oh, joh.
3: Het gaat om twee free climbers. En die begonnen illegaal dus het pand. 440 meter hoog is het. Daar werd het aanzoek gedaan. De eerste actie als verloofde was dat ze bij aankomst beneden meteen werden opgepakt door de politie.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Het mag niet.
0: Nee, het is echt... Nee. Maar ook dat je naar het allerhoogste puntje gaat. Ik bedoel, als je al boven staat, denk ik al van...
2: Ja, als jij gewoon naar beneden. Maar ik denk ook als jij gewoon op dat platform staat...
0: Ja, prachtig,
2: waar iedereen
0: mooi.
2: Staat, zegt ze ook ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, om dan helemaal een antenne in te klimmen,
2: ja, vind ik
0: lijkt
2: ook
0: een beetje overdreven. Ja, het zou wel zijn als ze nee had gezegd. Ik ben benieuwd hoe het dan was afgelopen.
4: Het is weer 7 een kei-goeiemorgen.
0: Yes, kei-goedemorgen.
4: In bed of aan het stuur. Je bent nog niet te laat.
0: Zometeen even over de vierdaagse hebben.
4: Het

0: Harry Styles en Golden.
1: Ja.
0: 10 minuten voor 7:30. De vierdaagse, dat lijkt nog ver weg. Maar over 3 weken, dan is het zover. En dan komt er natuurlijk ook weer die felbegeerde dag in Brabant. Van het prachtige event waarbij de route door onze provincie komt. En die komt natuurlijk ook weer over de Via Frikandella. En dat is ondertussen echt een begrip op de route. Chris, kei goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, jij bent van de Via Frikandella. Voor de mensen die echt denken, waar hebben ze het in godsnaam over? Kun jij ons in een paar zinnen vertellen wat het is?
2: Dat kan zeker. Je hebt de Nijmeegse Vierdaagse, die eindigt op de Via Gladiola.
0: Ja.
2: Daar delen mensen gladiolen uit. De dood of de gladiolen. Nou, Via Frikandella is niet heel veel lastiger dan datzelfde concept. Alleen wij delen frikandellen uit.
0: Ja. En wanneer is dat ooit begonnen bij jullie?
2: Dat is begonnen in 2000, eigenlijk de oorsprong 2018 zo'n beetje. Mm-hmm. En toen moest er een vriezer leeg gemaakt worden toen mensen op vakantie gingen. En die hebben een paar doosjes frikandellen op staan te bakken. En daarna zat er een vriezer vol met frikandellen. En toen liep ik met een paar vrienden liepen we mee. En toen zeiden we, dit moeten we groter gaan maken.
0: Ja.
2: En dat is tot op heden redelijk gelukt.
0: Ik wou zeggen, want hoe erg is het ontploft als je kijkt naar die paar doosjes in de vriezer en nu?
2: Het is nu dat we daar volledig in bijgedragen worden door een niet nader te noemen frikandellenmerk. we staan in een frituurpan van om en bij de 110 liter frituurvet staan we te bakken. We kunnen eigenlijk niet meer stoppen.
0: Nee. Want wanneer liep dit echt een beetje uit de hand? Wanneer hadden jullie zoiets van, we komen niet meer weg met 50 doosjes?
2: Dat was denk ik 2 jaar geleden. Dat we ook echt wel zoiets hadden van, het wordt nu wel dusdanig groot. En we komen elk jaar nog steeds net aan, komen we uit.
0: Oké.
2: Okay. Maar we bakken nu voor, we trachten voor zo'n 14.000 mensen frikandellenstukjes te bakken.
0: 14.000?
2: Ja, klopt, ja. En
0: oké.
2: Okay. Het zijn overigens geen hele frikandellen, omdat dat baktechnisch gewoon niet te doen is.
0: Nee,
2: dat
0: snap ik ook.
2: De hoeveelheid dat je nodig hebt.
0: Ja.
2: We proberen voor iedereen die de 50 kilometer loopt frikandellenstukken te hebben. En in de doorloop van de wandeling dit uit te delen.
0: Goh, man.
3: En om hoeveel hele frikandellen en om hoeveel potten mayonaise en om hoeveel flessen curry gaat het allemaal?
0: Ja, heb je wel leuke feitjes. Wat kunnen we noteren?
2: We hebben ongeveer 40 liter mayonaise en 40 liter curry. We zitten over zo'n 3.500 frikandellen in hele stukken. We staan met 2 man staan we fulltime te bakken.
0: Ja, echt bizar. En doet dan ook,
2: we met, komen nog tekort.
0: Ja, maar met hoeveel mensen zijn jullie nou in totaal? Wat doet dan heel de straat mee? Of is het echt gewoon een speciale club die daarvoor is opgericht?
2: Nee, het is wel. Het is niet per se opgericht. We hebben het eigenlijk mensen door de strot heen gedrukt.
0: Okay.
2: Want ik ben zelf de grote aanstichter eigenlijk.
0: Ja.
2: En ik heb zelf eigenlijk nog nooit een frikandel gebakken, want ik ben zelf aan het wandelen.
0: Ja.
2: En dus wij hebben mensen daarvoor bereid gevonden in de straat. Die eigenlijk zeiden, het kan van ons ook niet gek genoeg. En let's go. En toen stonden we met hele mediateams, et cetera, bij die mensen in de tuin. En die vonden het allemaal grappig.
0: Ja, dus toch leuk.
2: Die gingen allemaal mee. Ja, 100%. En ja. De reacties van de wandelaars, die zijn echt fantastisch.
0: Ja, en die kunt u op een gegeven moment ook wel een frikandelletje gebruiken. Want wanneer, welke dag is het en van hoe laat tot hoe laat kunnen ze bij jullie in ieder geval misschien wel komen kijken ook?
2: Ja, dat kan zeker. Nee, het is de eerste wandelaars komen meen ik rond nu 7:15 voorbij.
0: Ja.
2: Maar die gaan zo hard, die pakken niet eens. De frituurpan staat daar niet eens aan.
0: Nee, welke dag? Welke dag? Laten we daar even
2: op vrijdag 24 juli, de laatste dag van de vierdaagse.
0: Precies, ja.
2: En het is de lus van de 50 kilometer net voor Kuik. En vanaf Kuik is het eigenlijk sterfdruk. Dus het is ook op het punt dat je ook mensen goed stuk kan zien gaan.
0: Oh.
2: Met een biertje in je hand en frikandellen mee eten vanaf de kant.
0: Ja.
2: En het is op kilometer 183. Dus de mensen zitten er al goed doorheen als je daar loopt.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ja.
0: Man.
3: Maar pak jij er zelf, want jij gaat weer lopen neem ik aan toch? Pak je er dan zelf wel even eentje extra ook?
2: Ja, zeker. Nee, we houden die dag wel een beetje rekening mee dat we doorlopen en dat we daar zo lang mogelijk zijn. Al onze vrienden, bekenden en oud-bekenden en niet bekende mensen, die staan er ook. En daar nemen wij echt onze tijd. Ja, dat is wel echt ons feestje. Ondertussen zijn we ook redelijk gekend in het Vierdaagse verhaal. Dus is het ook leuk om dat helemaal een beetje mee te pikken met de reacties van de wandelaars.
0: Zeker, en, ja. Tot slot, blijft het bij de Via Frikandella? Of gaan we ook een keer naar de Via Croquetta? Of de Via Mexicano?
2: Nee. Het blijft echt dit concept. En als iemand schrijver gelegen voelt om dat op te gaan richten, uiteraard elders, wordt dat zeker ondersteund. Maar wij houden het bij de Via Frikandella. En de hele merchandise staat al op gericht. Dus, kijk.
0: Wij willen jullie ontzettend veel succes wensen. We zullen ongetwijfeld tegen die tijd nog wel eens een keer even bellen hoe het allemaal gaat. Maar de Via Frikandella op 24 juli staat bij deze vast. Dankjewel, Chris. En al veel succes.
2: Houdoe. Helemaal goed, dankjewel. Houdoe.

0: Hits, Bag It Up. 1 minuut voor 7:30. Kijk, goedemorgen, dadelijk het laatste nieuws. Met Niek, wat heb je voor ons?
1: Een gewapende overval bij een hotel in Helmond onder andere. En Donald Trump die harkte vorig jaar een boel geld binnen met eigen merchandise.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Het is exact 7:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Mark, wat heb je voor ons?
6: Er staat een lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar is 14 kilometer file, half uur vertraging daar. Ook een kwartier op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. Daar ruim 20 minuten vertraging. Ook op de A27 nog altijd door die werkzaamheden flinke vertraging. Vandaag is dat zo'n 20 minuten.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het weer. De dag begint met veel bewolking. En in de loop van de ochtend en begin van de middag trekt een gebied met regen over Brabant. Dat betekent dat we temperaturen gaan halen van 20, 24 graden. Maar tijdens die regen gaat het behoorlijk afkoelen naar een graad of 17. Wij gaan naar het nieuws, dat krijg je van Niek.
1: Bij het Golden Tulip Hotel in Helmond is vannacht een gewapende overval gepleegd. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij door een man met een wapen werd bedreigd. Het is niet bekend of hij iets heeft meegenomen. Er is niemand gewond geraakt. 2 gewonden gisteravond bij een ongeluk in Tilburg. 2 auto's botsen op elkaar op de kruising van de Bredaanse weg met de Breukweg. 1 van de bestuurders moest met spoed naar het ziekenhuis. Het ging 's avonds ook mis op de Vlijmense weg in Den Bosch. Daar botsten ook 2 auto's op elkaar. Mensen in kleurrijke traditionele kleding trokken gisteravond door het centrum van Eindhoven tijdens de Freedom Walk. Die optocht met muziek en dans eindigde op het Stadhuisplein, waar het Kitty Kotti Festival werd gevierd, door de voorzitter van de organisatie.
8: De tocht door de stad staat, wat hetgeen dat daar in symbool staat, is met name een stukje trots, een stukje waardigheid. Wij mogen gezien worden, mogen plek innemen, want wij zijn vrij.
1: Om de herinnering aan het slavernijverleden het hele jaar levend te houden, komt er in Eindhoven een speciaal monument. Zondag van wordt Katie Kotti ook nog gevierd in Den Bosch. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand gisteren in een appartementencomplex in Antwerpen. 5 mensen kwamen om het leven, 16 mensen raakten gewond. En de brand was pas na uren onder controle. Je hoort de waarnemend burgemeester van Antwerpen.
9: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt.
1: De koning is gisteravond naar de plek van de brand gegaan om zijn steun uit te spreken. De ongeveer 200 bewoners van het complex die kunnen voorlopig niet terug naar huis. Ja, Donald Trump is natuurlijk de president van Amerika, maar hij is ook nog gewoon zakenman. Hij heeft vorig jaar, hou je vast, zo'n 2 miljard dollar binnengeharkt met de handel in eigen geurtjes, horloges, bijbels en ga zo maar door. En het is niet zo dat hij die spullen op een subtiele manier aan de man brengt. Nee, dat doet hij eigenlijk als een soort volwaardige telcelverkoper. Luister maar even.
10: My new Trump fragrances are here. They make a great Christmas present. Get yourself a bottle and don't forget to grab one for your loved ones too. Check out this red beauty. It's one of my new watches. Get your watch today.
1: Ja, hij zit dus gewoon zijn pakje met zijn...
6: Weet je wat het is? Dit mag niet. Nee. Je mag als president niet je eigen dingen verkopen. Dat staat gewoon in de wet. Het boeit hem gewoon ook niet. Ook in dit geval, het boeit hem gewoon helemaal niks.
1: Dat was bij Natexio. Critici die vinden sprake... Maar die zeggen inderdaad van er is sprake van belangenverstrengeling. Maar Trump die heeft al gezegd dat hij gewoon doorgaat met het verkopen van zijn parfum. Hij heeft ook zelfs Trump-telefoons. Die brengen zijn zoons dan aan de man en zo.
11: Jongens.
1: 1 miljard per jaar.
6: Nu nog onderbroeken en een eigen mayonaise-lijn. En dan...
0: Ja, ik zie dan ook nog wel gebeuren dat hij daar... Hij drinkt volgens mij alleen maar ook cola, toch? Cola,
6: ja,
0: zero.
6: Oh, ja, Trump cola, ja, ja, ja,
0: cola, dat hij zoiets gaat doen en dat iedereen denkt... Oh ja, dat is wel goed. En dan maakt hij er ook nog een ding van... Want er zitten 3 suikerklontjes minder in, dus het is ook nog gezond.
6: Ja.
0: Ja, het is, maar ja, weet je, voor $2 miljard. Ja, ik schrikte. Ik dacht, nou, weet je, misschien $100 miljoen op een jaarbasis zul je wel binnenhalen.
6: Nee, maar dit is nog niet alles wat hij binnenkrijgt. Want hij krijgt ook met zijn vastgoed krijgt hij nog dingen binnen. Met zijn hotels krijgt hij nog dingen binnen. Ja. Dit is echt...
7: Ja, maar dat was laatst ook dat hij gewoon in de tuin van het Witte Huis... hield hij ook een kooigevecht en zo.
6: Ja, kooigevecht.
7: Ja,
6: zeker.
7: Ja. En mensen die werden dan een crypto uitbetaald en zo. Ja. Ja, je denkt van het is eigenlijk allemaal te zot voor woorden. Maar ja, het is de president, dus die
0: het
7: kan een boel maken.
0: Kan
6: ja. Ja, ja. En hij heeft het geld ook hard nodig, want hij moet zichzelf elke dag oranje laten verven.
0: Ja, dat is ook waar.
6: Dus ja, daar moet toch ergens vandaan komen, die centen.
0: Zometeen het weer en ons spelletje.

0: NXS en Suicide Blonde. 9 minuten over 7:30. Kei, goedemorgen. We gaan naar het weer van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Jordi, kei, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, als je kijkt naar de temperatuur, ik zeg deze week al vaker, kun je bijna niet geloven dat je afgelopen weekend gewoon zat te puffen en te zweten. Maar het gaat vandaag toch echt helemaal nog een stukje zakken, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, momenteel temperaturen van een graadje of 17. Daar komt nog wel een aantal graden bij, maar hoger dan 22 of 23 graden gaan we niet komen met de temperatuur.
0: Nee.
1: En daarbij zien we momenteel nog veel ruimte voor de zon, maar vanuit het westen ligt er een band met bewolking voor ons klaar. En die trekt de komende uren vanuit het westen oostwaarts over Brabant heen. En daaruit kan er af en toe een beetje lichte regen vallen. Maar heel veel zal het allemaal niet voorstellen, hoor.
0: Nee, maar goed, als regen valt, heb ik dus gezien, dan gaat de temperatuur nog verder zakken.
1: Inderdaad, ja, dan is het hooguit 17 of 18 graden.
0: Ja.
1: Daarbij is de wind ook nog eens een aandachtspunt vandaag. Die komt uit het westen, is matig tot vrij krachtig. En in het westen van de provincie zelfs tippend aan windkracht 6. En die maakt het gevoelsmatig nog een stukje extra kouder.
0: Zullen wij vast naar het weekend gaan kijken, Floris?
1: Ja, gaan we doen. Maar voordat het weekend van start gaat, hebben we morgen eerst nog een prachtige dag. Met heel veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het morgen droog. Met maxima tussen de 22 en 24 graden.
0: Mm-hmm.
1: En morgen staat er ook iets minder wind dan vandaag. Dus best wel een aardige dag om wat buiten te ondernemen morgen. Het weekend ziet er ook aardig uit. De temperatuur gaat nog wat verder omhoog. 23 tot 26 graden. Veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken. En zondag is er iets meer bewolking aanwezig dan op de zaterdag. Maar ook dan is het gewoon droog.
0: Kijk, dat is wel hartstikke fijn. En volgens mij moeten we nog wel even kunnen we in ieder geval nog even een paar dagen gewoon rustig aandoen voordat we echt weer naar de 30 graden gaan. Hè? Dat is nog allemaal, dat duurt nog wel eventjes.
1: Dat duurt nog eventjes en wordt ook steeds onzekerder.
0: Oh.
1: Want na het weekend krijgen we toch een aantal dagen waarin het wat wisselvalliger is. Met een regengebiedje wat her en der gaat overtrekken op maandag en dinsdag. Wind komt dan uit het noorden tot het noordwesten en voert iets minder warme lucht aan. Temperaturen vallen dan rond zo'n 23 of 24 graden uit. Maar later volgende week, ja, dan lijkt weer die hele warme lucht vanuit het zuiden naar boven toe zich weer op te dringen. En dat betekent een stijging van temperatuur volgend weekend maximaal richting de 27 tot 30 graden.
0: Kijk, nou ja, de vakantie begint dan ook hier in het zuiden, dus

0: 0393-228203. Nou, we gaan eens even... Ja, oké, okay, wacht even. Dan gaan we... Zijn we er klaar voor?
1: Ja, zeker. Okay, ja, ik...
2: 5.
0: Oh, ik ben al af. Oh, ik ben al... Oké. Okay. Ja. Volgende.
2: 8.
0: 5 en een 8. Dan kom je uiteindelijk uit op 58.
3: Telefoon bingo.
0: Wie heeft er 58 in zijn telefoonnummer mag nu bingo appen naar 06-573-28203. Dus een 5 en een 8 achter elkaar.
1: Achter elkaar, hè?
0: Achter elkaar,
1: achter elkaar, ja. 58.
0: Dan mag je nu bingo appen naar 06-573-28203. En dan ben je er nog niet, want houd je telefoon in de gaten. Want het zou zomaar kunnen dat we je zo meteen gaan bellen. En dan moet je ook opnemen met
1: hoe dan?
0: Bingo!
1: Ah, kun je nog eentje doen?
0: Ja, bingo is heel belangrijk. Dus heb je 58 in je telefoonnummer, dan mag je nu bingo appen naar 06-573-28203. En houd je telefoon in de gaten... Want wie weet, hebben we jou zo meteen aan de lijn.

0: De nieuwe van Miss Montreal en Schuilen.
1: Telefoonbingo.
0: Telefoonbingo. We hebben 58 gedraaid. En dan zijn er heel veel mensen die claimen bingo te hebben. Maar ja, nu komt het spannendste stukje. Nou moeten ze wel goed opnemen.
2: Met,
0: ja. Hè? Spannend, jongens.
2: Als je überhaupt opneemt.
0: Ja, anders gaan we door. Helaas.
2: Ja, Arnold.
0: Nee. Ach, we waren Arnold aan het bellen, helaas. Arnold, wij gaan door naar de volgende. Kijken of ervoor, anders wordt dit een lang spel.
2: Ik heb tot 10. Ja.

0: zal onze telefoon kapot zijn.
1: Goedendag.
0: Ja, dan gaan we naar de derde.
2: Wie hadden we geweld?
0: Dat is ook altijd... Dit was Jane.
2: Jane, helaas, ja. Meid.
3: Bingo.
0: Oh, ja, nou. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat het aan ons lag.
2: Jongen. Mam. Met wie hebben we het genoegen?
3: Met Stijn.
2: Stijn, goeiedag. Waar bellen we eigenlijk naartoe?
3: Gemert.
2: Stijn, hallo. Hallo. Je spreekt met de radio. Wat ga je doen vandaag?
3: Ik moet eigenlijk naar school.
2: Moet je naar school? Och,
3: ja.
2: Waar zit je op school?
3: Op de Dorpsgraaf, Gemert.
2: Oké, en is dat middelbare?
3: Ja, middelbare school.
2: Oh, je bent bijna vakantie, jongen.
3: Ja.
2: Wanneer heb je, is dat dit weekend, toch? Of komend weekend? Of volgende week pas?
3: Volgende week pas.
2: Oh,
0: nog een week, die laatste week stelt nooit iets voor, joh.
2: Dat is toch wel gewoon voor de gezelligheid. Ik bedoel, wij gingen allemaal voor de helft maar die klas in en dan...
0: Ja, joh.
2: Maar goed. Stijn, ik heb goed nieuws voor je. Want na Arnold en Jane ben jij degene die wel heeft opgenomen en bingo heeft geroepen. Dat betekent dat jij een prijzenpakket hebt gewonnen van een keigoeie morgen. Maar je kan volgende week ook naar de kermis in Best. Want je krijgt van onze kermispas waar je alle attracties kan doen. Al het eten kan proberen. Alle dingetjes waar je iets moet gokken of moet proberen kan je ook allemaal doen. Dat is echt een waanzinnige prijs. Die krijg je ook nog.
3: Nou, dankjewel. Superleuk.
2: Blijf even aan de lijn. Gaan we alles in orde maken. Goed?
3: Ja, is goed.
2: Fijne dag, hè?
3: Doei.
2: En succes, laatste loodje. Ga je wel over?
3: Ja, denk wel.
2: Oké, wou zeggen, want anders trekken we die pas in.
0: Ja, dan moet er gestudeerd worden.
2: Grapje. Dag Stijn. Bedankt, hè?
3: Houdoe.

0: nieuws over Omroep Brabant? Check je via de website en app.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven. Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
6: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aerovoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
12: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
11: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
13: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
11: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen, maar het kabinet heeft JA 21 nodig als het brede steun wil.
14: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
11: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als JA 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
15: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
11: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Robert Vriezen bij de ANWB, goedemorgen.
17: Goedemorgen. En ook tegen de mensen in de auto die in de file staan.
16: Nou,
17: goedemorgen.
16: Want zijn er een hoop, hè?
17: Ja, 195 kilometer bij elkaar. Ja. Fikse vertraging alweer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door de werkzaamheden aan de A27. Dus de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat 8 kilometer, maar wel met 3 kwartier vertraging. En dan ben je er nog niet als je richting Utrecht gaat. Want ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam over 17 kilometer tot aan Waardenburg met een half uur vertraging. A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht 15 kilometer file, 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A27 zelf door de werkzaamheden. Vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen 8 kilometer. A50 Eindhoven Arnhem bij knooppunt Bankhoef de kop van 10 kilometer file. Vanaf Os Oost doe je er ruim een kwartier langer over. En dat is ook het geval op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 11 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein.
16: Potverdorie, nou Robert, jij krijgt toeslag op deze bijdrage.
17: Nou, dat
16: het waren er zoveel.
17: Nou, dat is mooi.
16: Mag jij
17: maar dan kom ik zo nog wel een keer terug.
16: Ja, dat is goed. Mag jij van mij de weekend een schnitzeltje te gaan eten in een niet nader te noemen restaurant in Den Haag?
17: Kijk, dat zijn fijne berichten.
16: Tot later.
17: Tot zo.
0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
23: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
22: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
25: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
26: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
25: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
26: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: and 50 ways to say goodbye. Absoluut, kijk hoe je morgen. Donderdag 2 juli. Vandaag begint de dag met wat bewolking in de loop van de ochtend en begin middag. Dus dat duurt nog wel eventjes. Maar over een paar uurtjes dan gaat er wel een gebied met regen over de provincie trekken. Het wordt 20 tot 24 graden. Maar als het gaat regenen bij jou, dan kun je in ieder geval een wat dikker jasje aandoen. Want dan wordt het een graad of 17.
1: Het is Wereld UFO-dag.
0: Ja.
1: De Italiaanse paardenrace in Siena is.
0: Ja.
1: Dat is wel een bijzondere altijd daar op dat plein. En het is de dag van de bijles.
0: Vandaag onder andere jarig. Margot Robbie, 36 jaar. Michelle Branch, zangeres, 43 jaar. Ja, en deze dame, iconisch, ja, wil ik zeker zeggen, wordt 70.
2: Maar rechtop in de wind zal ik blijven staan. Ik ga dan door.
0: Marga Bult, een aantal keren ook hier bij Omroep Brabant geweest. En ook vaak gebeld en zo. En die is dus ook, die kijkt dus ook altijd trouw met carnaval naar Omroep Brabant. Die woont natuurlijk in het oosten van het land.
1: Ja.
0: En ik weet niet of je het weet, maar die heeft dus een zoon. En dat is een hele beroemde DJ.
1: Oh, echt, ja?
0: Namelijk Radical Redemption.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, dus, dus Mama Lief gaat af en toe ook nog wel eens mee naar de beukfeestjes.
1: Ja, maar die draait wel keiharde muziek alleen maar.
0: Ja, keiharde muziek. Maar die Marga is helemaal en terecht. Helemaal trots natuurlijk.
1: Dan staat ze zeg maar door de muziek rechtop in de wind.
0: Ja. Ja. Loopt ze ergens tegenaan, bedenk je. Bult op de knie. Ja. Nou goed, verder in het nieuws, Cindy.
3: Videoland neemt de sportrechten en de programmering van Viaplay Nederland over. Waarmee straks na series en films ook live sport te zien zal zijn op de streamingdienst. Met de overname is 142 miljoen euro gemoeid. Steven Brunswijk die gaat emigreren. Hij verlaat Tilburg, vertrekt met zijn vrouw naar de Costa Blanca in Spanje. Dat schrijft het BD. Comiek ging vorig jaar failliet met een vesting van Sanisil. Maar die zaak wist hij dinsdag af te ronden.
0: Moet nog wel zijn huis verkopen, hè?
3: Ja, dat
1: van,
3: wel.
1: Maar dat gaat tegenwoordig de toonbank. Dus, ja.
0: En benieuwd wat hij dan in Spanje gaat doen. Dus,
1: zeker.
0: Als hij slim is, koopt hij daar iets. Ik vertrek erbij. En dan zit je voor de komende 3-4 jaar zit je goed.
1: Dat is waar. Is
0: het? Ja, is toch zo, ja.
3: Ja. En bij een spoorwegovergang vond een bijna ongeluk plaats tussen een trein en een maaltijdbezorger op de fiets. Die fietser die negeerde de slagboom, zag de trein niet aankomen en werd echt op een centimeter of 5 na geschept. ProRail die zegt dat dit soort dingen helaas honderden keren per jaar gebeuren. Maar hier zijn dan dus beelden van, dus dan komt het weer naar nieuws.
0: Kijk, als je dan zelf dat risico wil lopen, prima. Maar mensen in die treinen, zo'n machinist en noem maar op, die zijn voor een leven getekend. Ja. Maar ik zie het best vaak gebeuren, hoor. En zeker op van die onbewaaktere dingen, of dat je af en toe denkt van...
1: Ja, maar dit was met slagbomen en al. Ja, ik heb het filmpje net zitten kijken.
0: Maar dat ding gaat er niet omhoog of omlaag. Of de fietsen er nog 5 door. Of net even een auto. Die ik stop altijd ruim van tevoren. Want ik denk, het gaat mij niet gebeuren dat daar in één keer een Intercity voorbij komt. En je bent net te laat.
1: Het is wel ook deels mijn schuld.
0: Nou?
1: Ik had heel graag hete sperrips besteld.
0: Ah.
1: Dus hij denkt, ik fiets door. Nee. Dan ben ik in ieder geval op tijd.
0: Kei bedankt, Mark. Echt... Ik ga voor een keer dan bij die spoorwegovergang zitten. Eet ze daarop.
1: Of in het restaurant.
0: Of in het restaurant,

0: Kei, goedemorgen. Van harte welkom en fijn dat je erbij bent. We gaan even terug naar 2 juli 2010. Toen brak op de Strabrechtse Heide een natuurbrand uit, waarbij een gebied ter grootte van 220 hectare door brand getroffen werd. En om je een beeld te geven, het waren zo'n 400 voetbalvelden. Ruim 400 voetbalvelden. En nu, 2 juli 2026, zijn we 16 jaar later. De vraag is een beetje, hoe is het daar nu? En ja, hoe is het de afgelopen jaren daar gegaan? Dat weet boswachter Sjaak van Staatsbosbeheer. Sjaak, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weet jij dat nog, 2 juli 2010?
1: Nou, als de dag van gisteren.
0: Ja, hoe was dat voor jou? Of wanneer kreeg jij een beetje berichten van dit dreigt mis te gaan?
1: De pieper ging op vrijdagmiddag af rond 2 uur. Ik reed in Sterksel, dat weet ik nog goed. Ik belde een collega op, we hebben de poorten opengegooid.
0: Ja.
1: Van de Staatsbosbeheer. Naar het vuur gegaan. Ik heb even gewacht tot de brandweermensen kwamen om ze te begeleiden. En
0: Wat zag je toen je eraan kwam?
1: Al zwarte rook.
0: Ja.
1: Al zwarte rook, ja. En een week daarvoor hadden we op die locatie ook al een keer een klein brandje gehad.
0: Hm.
1: Dus misschien door het smeulen van het weer, wat omstandigheden.
0: Ja.
1: Brak deze grote brand toen uit.
0: Ja, en hoe zagen de uren misschien wel dagen er daarna uit voor jou? Hoe heb je dat beleefd?
1: Ik geloof dat ik het weekend 3 uurtjes geslapen heb.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: Ja, dat is een geweldige impact. En wij wisten eigenlijk niet goed wat ons overkwam.
0: Nee. Als in, van hoe moeten we het bestrijden of hoe kan het dat het zo snel uitbreidt?
1: De brand zelf is natuurlijk altijd voor de brandweer.
0: Uh-huh.
1: Maar zelf sta je er naar te kijken en van, ja, je ziet gewoon een natuurgebied in rook opgaan, letterlijk.
0: Ja.
1: En dat geeft toch wel een weerslag op het team.
0: Ja.
1: Maar ja, aan de andere kant, je wilt de brandweer zo goed mogelijk van informatie voorzien. De pers vraagt natuurlijk om informatie. Er moet toezicht gehouden worden, want ja, de brandweermensen moeten veilig kunnen werken. Dus
0: ja,
1: er was
0: zeker
1: van alles wat te doen.
0: Potverdorie. Ja. Ja, en dan zijn we nu 16 jaar later. Hoe staat de heide er nu voor? Is die al een stukje hersteld?
1: Ja hoor, absoluut. Ja. Je kunt, als je niet meer weet dat daar die 16 jaar geleden die brand heeft gewoed, dat zie je nu niet meer terug. Nee, je ziet nog wel enkele dode stammen staan. Die wij expres op 1,5 meter hoogte hebben afgezaagd.
0: Uh-huh.
1: En hebben laten staan voor de insecten. Dus daaraan kun je nog wel wat zien dat er toen de tijd een brand geweest is. Maar voor de rest staat daar hij er netjes bij.
0: Maar is het raar dat ik zeg dat ik dat best wel snel vind? Dat ik dan normaal, ik zou meteen 20, 25 jaar ervoor vooruit trekken, bij wijze van.
1: Ja, maar heidezaad zit al behoorlijk in de grond. Hè?
0: Uh-huh.
1: Al die jaren dat die heidezaad al in de grond gevallen is. Dus de hei die komt vrij snel terug. Net zoals het pijpenstrootje.
0: Ja.
1: Dus dat viel nog wel mee. Er was natuurlijk een behoorlijke brand geweest, ook diep de grond in, hè, de hitte.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij hebben op andere plekken heide gemaaid en ook daar weer uitgestrooid. Zodat het heidezaad daar ook weer terecht
0: precies
1: kwam.
0: Ja.
1: Dus,
0: Want hoe snel gaat zoiets, Sjaak? Moet ik dan meteen denken dat het na een jaar, anderhalf jaar alweer langzaamaan weer een beetje de goede kant op gaat? Of hoe lang heeft de natuur daarvoor nodig?
1: Ja, die heide, een jaar, anderhalf jaar, 2 jaar, dan zie je alweer mooie heideplantjes terugkomen. Afhankelijk van het weer natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus een natte zomer, maar toch een mooi zonnetje erbij. Ja, dan
0: gaat
1: het gewoon heel hard.
0: Ja. Dus als je nu daarvoor zou lopen, dan is eigenlijk bijna alles weer hetzelfde, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Er is natuurlijk wel een behoorlijk stuk bos afgebrand toen de tijd.
0: Ja, klopt.
1: 75 hectare, dus dat hebben we wel omgevormd naar heide.
0: Mm-hmm.
1: We hebben de zandverstuiving die er ook in het gebied lag bij de brand, die hebben we ook uitgebreid na de brand. Dus er zijn wel andere beheersmaatregelen getroffen. Echt een landschapstype is wat bij de heide behoort, zeg maar.
0: Ja. Is dit te voorkomen? Is dit op een of andere manier, maar het klinkt misschien, maar ik bedoel,
2: hebben jullie nu iets gedaan waardoor dit kan nu niet meer gebeuren?
0: Waarvan je denkt van, nou weet je, als er dan ergens een brand ontstaat, dan hebben wij iets kunnen maken of iets kunnen doen, waardoor
1: er worden wel natuurbrandpreventieplannen zijn er gemaakt.
0: Uh-huh.
1: Met de brandweer, met gemeentes, met de terreineigenaren. Dus er wordt wel gekeken naar defensiestoplijnen in de bossen. Dus dat je bepaalde stroken verbreedt om daar defensief op te kunnen treden. De brandweermensen worden opgeleid voor natuurbranden. Dus er gebeurt wel wat.
0: Heel goed.
1: Om ze proberen zo min mogelijk een natuurbrand uit te laten breiden. En ik heb het ook gezien, hoor, dat het met de iPad van de officier van dienst. En hij ziet alle GS's, alle brandweervoertuigen ziet hij. En hij kan ze mooi aansturen via satelliet. Ja. Dus ja, de techniek heeft wel geholpen om die grote branden enigszins tegen te kunnen gaan. En nou ja, goed. Ja,
0: ja. Is Sjaak, afwachten. Tot slot. Ja. Is het ieder jaar nog eventjes op 2 juli dat je even er nog aan denkt?
1: Van, ja, ik weet het. Ja.
0: Geloof ik, hoor.
1: Ja, het heeft wel een impact gehad. Ja, ook op mij, zeer zeker. Ja. Maar ook op het team, hoor. Dat, ja. We stonden er wel even bij stil. Ja, ja.
0: Nou, alleen maar heel mooi om te horen dat het uiteindelijk allemaal weer goed is gekomen. Ja, daar zijn wij zeer blij mee. Mag ik jou hartelijk danken en maak een mooie wandeling vandaag, hè? Door het stukje, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, hè? Hoi, hoi.
1: Doei,

0: Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. Zometeen naar het laatste nieuws met Niek.
1: Ja, en dan gaat het over een man die er vandoor ging naar een politieinval in Eindhoven. En een bouwbedrijf in Son steunt de dag van de zachte G.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
5: Kwakernaad beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Het is 2 minuten over 8:30. We gaan naar het verkeer bij de ANWB. Robert Vriezen, het was vanochtend een beetje druk. Op een gegeven moment dacht ik van nou, we gaan ruim over die 200 kilometer heen. Hoe is dat nu?
6: Ja, we zijn een beetje blijven hangen op 175.
0: Oh, oké. Nou.
6: Maar ja, dat neemt niet, weg dat het niet druk is. Ja. Maar ja, op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bijvoorbeeld bij knooppunt Empel altijd nog 5 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Die file is direct te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een kwartiertje vertraging. Ook op de A2 een kapotte auto vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Bij Vught 6 kilometer file, half uur tijdsverlies, want er zijn daar 2 rijstroken dicht. Ja, en verderop nog weer 14 kilometer file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 25 minuten vertraging bij Waardenburg. En nog een stukje verderop voor knooppunt Everdingen. Als je richting Utrecht rijdt over de A2, kom je weer in 14 kilometer file met een kwartier vertraging. A16, Belgische grenzen, Rotterdam. Half uur vertraging bij Dordrecht. Staat 15 kilometer file vanaf afrit Rijsbergen. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten tijdsverlies. Ja, de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht zorgen ook voor file op de A27.
0: Ja,
6: bij Noorderloos, 9 kilometer, half uur vertraging. En 20 minuten vertraging nu op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. File staat bij knooppunt Leenderheide, 15 kilometer.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Wij gaan een dag voor. Ja, de dag begint in ieder geval met veel bewolking. En in de loop van de ochtend en begin middag, dus ja, laten we zeggen zo rond een uurtje of 12, dan gaat er een regengebied over de provincie trekken. Dan kan er dus een buitje gaan vallen. Het wordt 20 tot 24 graden, maar als het gaat regenen en je ziet de druppels naar beneden komen, trek gerust een jasje aan, want dan wordt het maar een graad of 17. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek de Vries.
1: Een man is er gisteravond in Eindhoven vandoor gegaan na een politieinval bij zijn huis in de Bennekelstraat. Agenten doorzochten die woning in een onderzoek naar heling en namen meerdere scooters in beslag. Toen ze de bewoner vonden, ging hij er vandoor. Agenten zijn er toen te voet achteraan gegaan en wisten hem een straat verderop aan te houden. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand in Museum De Roos in Geertruidenberg. Meerdere korpsen gingen naar het museum. In het gebouw hing een brandlucht en er was ook rook te zien. Maar ondanks uitgebreid onderzoek heeft de brandweer geen oorzaak kunnen achterhalen. Medewerkers van grote bedrijven als ASML en DAF gaan morgen staken als het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet terugdraait. De staking is onderdeel van de manifestatie in Eindhoven. Die stond vorige week al op het programma, maar werd toen afgelast vanwege de hitte en code rood. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie, maar de rechtse partij JA21 wil dat de plannen worden afgezwakt. Je hoort NOS-verslaggever Wilco Boom.
8: Dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat.
1: De minister van Landbouw hoopt dat het beleid een brede meerderheid haalt van minstens 100 zetels. Of dat gaat lukken, wordt in de komende maanden duidelijk. De dag van de zachte G komt dichterbij. Dinsdag, dan is het zover, wordt een dag die helemaal in het teken staat van de Brabantse taal, cultuur en gezelligheid. Bouwbedrijf Huibrecht en Son die gaat ook bijdragen aan de zichtbaarheid van deze dag. Dit zei de directeur gisteravond in Afslag Zuid.
9: Wij zijn natuurlijk ook een Brabants bedrijf. Dus de dag van de zachte G die willen wij wel mee uitdragen. Dus wij doen een doekje in de kraan hangen.
1: Ja, een doekje heeft het dan over. Maar het wordt een doek van ruim 5 meter lang. Die wordt opgehangen op zo'n 80 meter hoogte in een bouwkraan.
9: Iemand zonder hoogtevrees die moet die kraan in. En die hangt hem dan in de kraan, zal ik maar zeggen. En dan kan hij daar een dagje blijven hangen.
1: Ja, het gaat om een bouwkraan. Mocht je nou dat spandoek of dat doek willen zien bij het project De Kaai in Eindhoven.
0: Nou, dat vind ik wel superleuk. Leuk. Dat is toch superleuk. Ja, ja, en we kunnen niet vaak genoeg zeggen. Wij staan dus dinsdag staan wij bij het Ridderplein in Gemert bij Café Gij en ik. Ja, wij zijn daar met de ochtend al vanaf 7:00 ochtends. Dus vanaf 6:00 is het wel kei goeiemorgen. Maar dan hier in de studio vanaf 7:00 gaan wij dan starten met de lijst. Dus zet het vast in je agenda. Want ik zou het wel echt superleuk vinden als we heel veel mensen gaan zien.
1: Zeker als het daar lekker gezellig druk
0: En ik snap
1: wordt.
0: Dat je niet om 7:05 misschien voor de deur staat, maar doe het dan om 8:00.
1: Ja,
0: want wij zitten daar ook voor jullie. En wij vinden het keileuk om met jullie in ieder geval samen de lijst te starten. Dus zorg in ieder geval voor dat je erbij bent, want dan maken we er één groot feest van. Daarover gesproken, dadelijk ook nog even over die Brabantse top 100. De laatste dag dat je stemlijstje in kan leveren.

0: Donnie en Moet dat nou. Ja, momenteel een dikke hit bij heel veel mensen. En ook eentje die veel wordt gedraaid. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat nog allemaal gaat lopen de komende weken. Maar goed, even het volgende.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: De Brabantse Top 100.
1: Samengesteld door jou.
2: De Brabantse Top 100. Op Omroep Brabant.
0: Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen, de tijd begint wel te dringen. Want vanavond om 9 uur, dan sluit de stembus. Dan kun je je lijstje niet meer inleveren. En het gaat goed met de lijstjes, dat kan ik wel zeggen. Mensen leveren heel veel in, mensen hebben ook echt heel veel leuke keuzes. Wat ik echt bizar vind om te zien, is dat er enorm veel verschuivingen zijn gedurende de dag. En dan heb ik het zeg maar over de nummers 100 tot en met 75. Laat ik daarvan zeggen, die kunnen er zomaar in één kruid gegooid worden.
3: Ja, en daaronder zit nog een hele bak aan liedjes die er tegenaan schuurt.
0: En dan kan bijvoorbeeld nummer 106, ik noem er maar eentje, die kan in één keer weer op 99 komen na een paar lijstjes.
3: Dat is wel leuk, want wij kunnen natuurlijk meekijken met wat er live gebeurt.
0: Ja.
3: En ik durf ook echt te zeggen, jouw stem heeft echt nog toegevoegde waarde.
0: Nou, dat kun je wel zeggen.
3: Want het kan, zeker in die onderste regionen, maar ook bovenin, kan het echt nog wel wat kanten op.
0: Voor de duidelijkheid, je ziet bij in die hele top 100 natuurlijk heel de tijd verschuivingen, maar ik heb het even over de mensen die zeg maar op het randje zitten. Dus nummers 75 tot en met 100. En de nummers, dat noemen wij dan altijd zo mooi de bubbeling onder.
3: Ja.
0: Tussen de nummers 100 tot en met 130. Ja, er hoeft maar één iemand daar een bepaald liedje, het stemlijstje op te knallen. En dan sta je in één keer weer in die top 100. Dus het is echt wel heel spannend.
3: Zeker.
0: Mocht je nou denken, ik wil ook wel mijn favoriete liedjes aangeven voor de Brabantse Top 100, dan is dat zeer welkom.
3: Zeker.
0: Wat moet je doen? Ga naar omroepbrabant.nl/top100. Dus omroepbrabant.nl/top100 en lever jouw lijstje in.
3: Ja, en misschien leuk om even wat inspiratie weer te doen.
0: Zeker. We gaan er twee doen. En we gaan zo meteen, laten we eerst eigenlijk met jou beginnen, want dan zal ik vertellen welke we als eerst gaan draaien.
3: Oh, dat is goed. Nee, ik ga even voor een klassiekertje. Ik deed gisteren Rood Kapje van Pater Moesgroen.
0: Was leuk.
3: Ja, en ik wil nu gewoon heel even Geert van Maasaks horen.
0: Ja.
3: Ja, Asgooit.
0: Asgooit, prachtig liedje. Dan ga ik voor Sam Knoop uit Geert Ruidenberg.
3: Ja.
0: En dat is zo'n liedje en ik weet niet, dat is toch altijd, het is geen, in die zin niet een grote hit geworden van dat het de top 40 heeft gehaald of zo. Maar het is toch zo'n liedje, en dat vind ik altijd leuk aan liedjes, dat je binnen een paar seconden kan zeggen, oh, ik zing het even mee.
3: Oh ja,
0: weet
3: ja,
0: je
3: wel, ja, ja.
0: Dat je er vrolijk van wordt, of dat je dan, ik krijg hier toch wel altijd het Brabantse gevoel van, en dat liedje heet Zeven Sloten. Mocht je zo meteen Zeven Sloten kei leuk vinden, of Als je ooit van Gerard van Maasakkers en J.W. Roy, en je denkt, nou, die moeten in het lijstje, ga dan naar omroepbrabant.nl/top100. En lever jouw lijstje in. Dat zou zeer welkom zijn. Vanavond om 9 uur sluit de stembus. Dus doe dat snel even. Dankjewel alvast.
4: Tegen

blijft een prachtig liedje. Gerard van Maasakkers, J.W. Roy. En Als Ge Ooit. Ook heel veel mensen die dan meteen appen van... oh ja, die mag nog wel in mijn stemlijstje. En ook heel veel mensen die hebben gezegd... het staat op mijn stemlijstje, dus dat is alleen maar goed. Vanavond om 9 uur, dan sluit de stembus. Dus je hebt nog 12 uur de tijd om jouw stemlijstje in te leveren. En doe dat alsjeblieft, want wij vinden het hartstikke leuk. Hoe meer stemmen, hoe beter. Dat is echt zo. Dus ga naar omroepbrabant.nl/top100. En dan aanstaande dinsdag op de dag van de Zachte G... zijn we live vanuit Gemert bij Café Gij en Ik aan het Ridderplein. En dan hopen we dat je gezellig even langskomt... Even komt kijken, misschien even een babbeltje maken. En dan gaan we dus die lijst uitzenden vanaf 7 uur. En dan hoor je dus waar alle Brabanders en ook mensen van buiten Brabant... of iedereen met liefde voor Brabant op heeft gestemd. Dus ja, of je nu op het werk zit, onderweg bent of thuis... pak even de laptop of de telefoon erbij of wat dan ook... en ga naar omroepbrabant.nl/top100. Lever jouw lijstje aan, 2-3 minuutjes... en dan zijn wij weer helemaal geholpen. Daar kan ik je zeker van zijn. Dadelijk naar het nieuws van 9 uur. Straks natuurlijk weer ons ratje. En dit is Peggy Goo en Na Na Na.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SWK Benelux.
9: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Lachen, gieren, genieten.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
2: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
4: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
2: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Super bedankt, 9:02. We gaan naar het Omroep Brabants verkeer. Robert Vriesen bij de ANWB. Hoe staat het met de situatie op de weg?
6: Nou, die is onverminderd druk. 190 kilometer file in Noord-Brabant. Een kwartier vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog eens een kwartier bij Vught. Al rij je over de A2 vanuit Den Bosch verder door naar Utrecht. 18 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg met 20 minuten vertraging. En verderop nog eens 11 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Met weer een kwartier op onthoud. Dan naar de A16. Een half uur tijdsverlies bij Dordrecht. Vanuit de Belgische grens naar Rotterdam rijdt het langzaam vanaf afrit Rijsbergen. Op de A27 Breda-Utrecht werkzaamheden. Bij Noordeloos 20 minuten vertraging. Op de A50 vanuit Arnhem naar Osberg-Ravenstein een kwartiertje extra. En op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel. Bij afrit Waspik een kapotte vrachtauto. De weg is daar dicht. Je wordt daar via de af- en oprit geleid. De vertraging is een kwartier.
5: Hartelijk dank. We gaan dadelijk naar ons ratje. Mag je weer lekker wat aanvragen, denk daar vast over na en wie weet komt die dadelijk wel voorbij.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
15: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
16: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
17: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
18: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
17: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
19: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
20: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
19: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Ja, de klanken van Teddy Swims. Mr. Know-It-All. Minuten over 9 en wij zeggen natuurlijk een kei goeiemorgen van harte welkom. Het is donderdag 2 juli. Vandaag begint de dag met behoorlijk wat bewolking. In de loop van de ochtend, begin middag, dan komt er een gebied met regen over de provincie. Dan kan er een buitje gaan vallen. Het wordt in ieder geval 20 tot 24 graden. Maar tijdens die buien zakt de temperatuur naar een graad of 17.
1: Het is de internationale dag van de coöperaties. Het is de sterfdag van Ernest Hemingway. Ben ik bij zijn huis geweest afgelopen vakantie. En in Italië is er een paardenrace in Siena.
0: Kijk, in het nieuws, Sinnik.
2: Op het platteland van de Amerikaanse staat Ohio zijn 16 kinderen gevonden die 4 jaar lang in dezelfde kamer hebben doorgebracht. Het is echt een bizar verhaal. Ja. Het ging om jongens en meisjes tussen de 1,5 en 18 jaar oud.
0: Oh.
2: Buurbewoners die reageren ook perplex, want hoewel het huis vanaf de weg goed te zien is, zagen buurbewoners daar nooit kinderen. En die zaten er dus wel 16 in één kamer. Ja,
1: oh.
2: Dat is echt bizar.
1: Ouders opgepakt, neem ik aan, toch?
2: Ouders en de opa en oma, die zijn opgepakt.
1: Oh, die deden ook vrolijk mee. Ja, ongekend.
2: En vakantiewoningen, die blijven razend populair. Het aantal vakantieparken is weer licht toegenomen en de prijs van de huisjes is gestegen. Vooral de Wadden zijn in trek. Dat blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van het kadaster.
0: Jongen, jongen. Ja.
1: Ik snap het wel, huisje op de Wadden.
0: Ja.
1: Epische rust.
0: Ja.
2: En een beetje verkoeling ook.
0: Nee, dat klopt, dat is wel waar.
1: Ja, want toen het hier 39 was, bijna, toen was het daar 30.
0: Ja.
1: Ja, dat scheelt echt veel, jongen. Ja. Vind je erbij?
0: Nou, wie weet, kunnen we met z'n allen wat bijleggen. Kunnen we daar een mooi huisje doen, toch?
1: Het Omroep Brabant vakantiehuis.
0: Het Omroep Brabant vakantiehuis.
3: Een kei. Goedemorgen.
0: We geven meteen een slinger aan het rad. Dan kunnen wij hopelijk nog heel veel leuke liedjes voor je draaien. Tenminste, als je ons kan helpen met de categorie en de letter.
1: Ja, de categorie is dingen die je niet mist als je op vakantie bent.
0: Dat is een leuk.
1: Dus die je niet van thuis of van je werk of wat dan ook mist als je op vakantie bent. Met de B van Barry.
0: De B van Barry. Dat is een goeie. Dingen die je niet mist als je... Dingen die je niet mist in ieder geval thuis als je op vakantie bent. Dus wat mis je dan niet met de B? Laat het weten via 06-573-28203. En dan mag je natuurlijk ook nog iets aanvragen. Daar is het eigenlijk allemaal voor. Dus denk er goed over na en dan komt het vast wel goed. Dus dingen die je niet mist thuis als je op vakantie bent met de B. 06-573-28203. En vraag dan ook meteen iets aan, want dan vinden wij helemaal toppie, toppie, toppie. Ja, ik kijk dan meteen even wie er allemaal...
1: Oh, er komen al leuke creatieve dingen binnen. En dat is sowieso slim, hè, creatieve dingen opsturen. Ja. Want Jordi, ook vandaag op onze laatste dag van de week is de jury weer.
0: Ja, zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Marianne zegt namelijk boerenkool. Zeker in de zomer.
1: Oh ja, ja. Ja, als je dat niet mist, dan kan dat, ja.
0: Ik heb ook niet het idee dat je in Zuid-Spanje met 32 graden denkt... Nou, ik zal eens even boerenkool gaan maken.
1: Een lekkere kleine patatas bravas.
0: Dat is beter.
1: En een boerenkool.
0: En een boerenkool, ja. Goed. Ze vraagt wel echt een keileuk liedje aan. De jazzpolitie en liefdesliedjes. Laten we daarmee starten. En de rest is aan jullie, hè. Ik zou zeggen, appen maar. Er zijn geen

0: gevoel van hier.
1: Ja, het is ingehoord happening.
2: Elke dag.
0: Op Brabant.

0: Despacito.
1: Ik kan er nog eentje draaien. Ja, het hele ding is een beetje dat ik heel graag de naam wil noemen. En laat ik het zo zeggen. Ik kan in ieder geval noemen wat er is gereageerd, namelijk de baas. Dingen die je niet mist. Maar er staat dan tussen haakjes bij, maar de plaat die ik draai, meen ik wel. En dat is van iemand voor, ja, die werkt bij een bedrijf. Die heeft natuurlijk een chef, een baas. Die luisteren naar Omo Brabant. En we hebben echt moeten beloven dat we de naam niet mogen noemen. Maar goed. Het enige wat ik kan zeggen is, ergens in het westen van Brabant. Hot chocolate and you sexy thing. Veel succes.

0: En er is ons nogmaals op het hart gedrukt om niet te noemen van wie dit was en voor wie. Ondanks dat de baas niet werd gemist, was het ook echt niet de bedoeling dat wij zeggen hoe of wat. En het westen van Brabant mochten we dan nog wel noemen, maar goed. Ik wens jullie allemaal veel succes met uitzoeken wie dit heeft aangevraagd. Wij gaan zo meteen natuurlijk naar het nieuws van 9:30. Niek, wat heb je dadelijk in het bulletin voor ons?
1: Onder andere gaat het over een gewapende overval in Helmond. En in een hotel in Heerenveen gaat de laatste dagen bijna non-stop de telefoon.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Het is exact 9:30. Kei, goedemorgen. Je luistert naar Brabant. Het verkeer krijg je van Robert Vriezen van de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jordi. Nou, een kleine 100 kilometer file is er nog over van de ochtendspits. Dus het gaat maar heel langzaam op, wilde ik zeggen. 20 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Altijd nog 11 kilometer file. Vanaf Rosmalen-West rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden. A27, Breda-Gorkum. 20 minuten vertraging. Tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen door de werkzaamheden daar. En een kapotte vrachtauto op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel. Bij Alfred Dussen is de weg dicht. De vertraging, een klein kwartiertje. Je moet daar met z'n allen via de af- en oprit. Op de N322 vanuit Nieuwendijk naar Zaltbommel. Bij de aansluiting met de A2 altijd nog 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
9: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint de dag met veel bewolking. In de loop van de ochtend en begin van de middag trekt een gebied met regen over de provincie. Dan de temperaturen zijn 20 tot 24 graden. Mocht dat buitje overkomen, trek dan gerust een jasje aan, want dan is het nog maar 17 graden. Het nieuws krijg je van Niek de Vries.
1: Het Golden Tulip Hotel in Helmond is vannacht een gewapende overval gepleegd. Een medewerker stond buiten bij het hotel toen hij door een man met een wapen werd bedreigd. Het is niet bekend of hij iets heeft meegenomen. Er is niemand gewond geraakt. Het nieuwe Tilburgse gemeentebestuur heeft tijdens de onderhandelingen over een nieuw akkoord besloten om een deel van de plannen voor de ringbaan West terug te draaien. De plannen voor de wegversmalling zorgden eind vorig jaar voor flink wat politieke onrust. Er is ook afgesproken dat er tot 2050 35.000 woningen bijkomen. Dat is een kwart van alle huidige woningen in de stad. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht. Er is nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
10: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
1: Het is de eerste keer dat er onderzoek naar is gedaan. Ja, het was een paar dagen geleden groot nieuws in ons land dat de Olympische Winterspelen in 2030 naar Heerenveen gaan. Ja, het gaat natuurlijk dan alleen om het onderdeel lange baan schaatsen, maar het blijft bijzonder dat Tialf daarvoor de aangewezen plek is, want alle andere onderdelen die worden afgewerkt in de Franse Alpen. Nou, in Heerenveen merken ze nu al de gekte. Bijvoorbeeld bij Hotel Het Gerecht in het dorp. Daar worden ze al dagen platgebeld vanuit alle delen van de wereld met de vraag of ze al kunnen boeken voor 2030. De reden, het is ook het enige hotel van het dorp Heerenveen.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ja, misschien
11: niet. Maar de Olympische Spelen hebben altijd zo'n soort Olympisch dorp. Ze gaan hier toch nog wel iets bijbouwen dan?
1: Ja, ik zou het als hotel zijn in ieder geval ook overwegen. Want ja, ze hebben dus maar 15 kamers. Ja, dat is natuurlijk
0: niet. Nee, maar dan zou ik gewoon zeggen, of we huren 100 containers. Met een, nee, maar dat is toch zo?
11: Maar die schaatsers moeten toch ook ergens liggen?
1: Ja, en ja goed, maar die gaan natuurlijk in een Olympisch dorp slapen. Maar ja, daar kun jij als toerist natuurlijk niet gaan slapen.
11: Ja, zo, maar ik weet niet of ze een Olympisch dorp gaan bouwen in Heerenveen.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ja, Nou, ik denk het wel. Want ja, die sporters die moeten daar toch gewoon...
11: Ja, dat is wel waar. Die moeten ergens slapen.
1: Zal ik maar zeggen. Dus ik lijkt mij dat
3: een soort van doorkomt. In Heerenveen hebben ze echt wel meer hotels, hoor. Ik heb er ooit een keer in een wat groter hotel gelegen. Want ik heb dan een tijdje gedj'd in een weekend lang.
1: In het centrum schijnt er maar één te zitten. Misschien zo een beetje zo in de rand of zo van Heerenveen.
3: Ja, Wolvega. Dat is een grote. Fletcher is een grote. Ja,
11: maar dat is officieel net... Dat is Wolvega.
1: Ja, dat is geen Heerenveen.
11: De naam doet het al vermoeden. Van de Valk Wolvega is...
3: Denk dat ik niet naar Heerenveen, maar naar Wolvega. Maar goed, kei goedemorgen en van harte welkom. Zometeen nog eventjes een keer een klein terugblikje op de show van vandaag. Eerst James Blunt, dit is Stay the Night.

0: L. Stewart en On The Border in een kei goeiemorgen. 10 minuten over 9:30. We hadden vandaag onder andere Sjaak aan de lijn. Hij is boswachter van Staatsbosbeheer. En hij kwam ons vertellen hoe het nu op de Strabrechtse Heide is. Want 16 jaar na de grote brand is er toch wel heel veel veranderd.
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja, het heeft wel een impact gehad. Ja, ook op mij, zeer zeker. Maar ook op het team, hoor. We stonden er wel even bij stil. Ja, zeker. Ja,
0: en hij is weer helemaal oké, gelukkig, samen met zijn collega's. En je ziet er eigenlijk niks meer van. Dat is gelukkig vrij snel weer goed gegaan. En we hadden Chris aan de lijn. Hij is van de Via Frikandella. En ze gaan ook dit jaar weer duizenden frikandellen uitdelen aan de lopers van de Vierdaagse.
2: We hebben ongeveer 40 liter mayonaise en 40 liter curry. We zitten over zo'n 3.500 frikandellen in hele stukken.
0: Ja, en gaat één groot feest worden daar. Dat wil je niet missen, dat kan ik jou wel zeggen. En natuurlijk, we kunnen niet vaak genoeg zeggen, de laatste uren zijn ingegaan om jouw stemlijstje in te leveren voor de Brabantse top 100. Het zou top zijn als jij vooral ook eventjes meedoet. Het kost een paar minuten tijd. Lever jouw favoriete Brabantse liedjes in. En dan kunnen wij aanstaande dinsdag tijdens de Dag van de Zachte G helemaal los met een prachtige top 100. Wat moet je doen? Ga heel even naar de site omroepbrabant.nl/top100 en vul daar jouw lijstje in. En wij zijn in ieder geval met de ochtendploeg zijn wij dinsdag om een uurtje of 7 starten wij met die lijst. En als je denkt, ja, ik ben toch een vroege vogel of ik vind het helemaal niet erg om de wekker te zetten, kom dan vooral langs bij Café Gij en Ik in Gemert. Want daar gaan wij namelijk de lijst aftrappen, de Brabantse top 100. En hoe leuk zou het zijn als we elkaar daar zien. Dus eigenlijk twee dingen. Lever je lijstje in, omroepbrabant.nl/top100. Kan tot vanavond 9 uur. En geloof mij, ieder lijstje is even belangrijk.

0: Olivia Dean en Man I Need in een kei goeie morgen. Zometeen dan is het natuurlijk weer tijd voor de...
1: Kom door. Ja.
0: De Eagles.
2: Oh,
1: daar zijn ze weer.
0: Ja!
1: Ja, die is ook lekker lang als je hem kiest.
0: Ik weet het.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De eerste is een beetje...
0: Ik was er al bang voor. Ja.
1: Net wat andere sfeer, maar is wel het begin.
0: Ik ga toch voor twee. Ondanks dat ik blij verrast was door één. Maar ik ga toch voor twee.
3: Ik ga voor één.
1: Nee, wacht even.
0: Oh, sorry.
1: Leg het eens uit dan.
0: Ja, ik vind dat een lekker nummer. Ik wil altijd lekker een beetje power erin.
1: Oké, goed.
0: Ja.
1: Okay.
0: En jij? Ja.
3: Eén.
0: Eén, oké.
1: Okay. Okay,
0: en verder, Huub, wat heb je voor ons nog?
1: Nou ja, we zitten natuurlijk het laatste dag voor de stemmen.
0: Het is spannend. Ik zie ook heel veel lijstjes nu binnenstromen. Ja, en zeker in de onderste club gaat het echt, is het steeds stuivertje wisselen.
1: Dus jullie kennen mij. Ik wil mijn opdringigheid nog even inzetten.
0: Ja, nou dan
3: dat doen we.
0: Wens ik iedereen veel sterkte. Dus jongens, probeer er doorheen te komen. Om 1 uur is het ook weer klaar.
1: En ik ben pas tevreden. Ik hou op als je hebt gestemd.
0: Goed zo.
3: Hubert, Yves Beres heeft een boodschap voor jou.
0: Ja, namelijk...
3: Misschien is het tijd.
0: Misschien is het tijd.
1: Ik zit er gewoon te kijken, maar dan.
0: Tot zover. Kijk, goedemorgen. Morgen zijn er John en Jasper natuurlijk weer. En wij melden ons maandag weer vanaf 1 uurtje of 6. Houdoe.
4: Omroep Brabant presenteert...
5: een nieuwe plaat die je moet horen.
4: En dit
5: is deze week de Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Roberto Vriezen bij de ANWB in Den Haag.
17: Hallo.
16: Hoe staat het ervoor in ons prachtige Brabant?
17: In jullie prachtige Brabant rijdt het nog op veel plaatsen langzaam, want er staat nog 97 kilometer file bij elkaar.
16: Toch niet één file dit?
17: Nee, het is niet één file. Ik ga de puzzelstukjes noemen voor je.
16: Doe dat.
17: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer bij Waardenburg met een half uur vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Den Bosch verder door richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen namelijk nog 16 kilometer langzaam rijden. Maar daar rijden dus wel door. Het heeft wel alles te maken met de werkzaamheden op de A27 natuurlijk. Die is deels dicht. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Ook daar kom je in de file bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer en 20 minuten oponthoud. A16 had ik even overgeslagen, maar bij Dordrecht wel een kwartiertje vertraging als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. A50 Arnhem-Os, een kwartier vertraging bij Ravenstein, vanaf Valburg 10 kilometer file. A58 vanuit Breda naar Tilburg, een kapotte auto op de rechterrijstrook bij Tilburg-Reeshof. 8 kilometer file daardoor, vanaf Ulvenhout rijdt het langzaam met een half uur vertraging. En op de N279 vanuit Roermond naar Den Bosch, een kwartiertje vertraging tussen Boerdonk en Veghel.
16: Oh, dat is het punt. Ja, ik zat ineens te denken, mocht je ooit twijfelen, Robert, mocht je ooit twijfelen aan je eigen zingeving, of je tot nut bent op deze wereld. Je bent zo tot nut, echt waar.
17: Wat fijn.
16: Ik ben blij met je, dankjewel.
17: Dankjewel.
16: Dag, je mag terugkomen, hoi.
17: Oké, dan ga ik dat ook zeker doen.
18: Warmtepomp, niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
26: Lachen, gieren, genieten.

0: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
3: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
2: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Ai, zo naar de feest, maar gelukkig heeft hij nooit gezichtsverlies gehad, deze Billy Idol.
1: Are you ready?
2: Brabant Bond.
3: Met Hubert Mol op Omroep Brabant.
0: En begonnen met een liedje van Emily Sandé, het was Next to Me. Vakantiehuisjes blijven razend populair. Je eigen vakantiehuisje, vooral op de Waddeneilanden, zijn de vakantiewoningen in trek. Maar daar, waar we altijd bang voor zijn geweest, is gebeurd. De eilanden worden overspoeld.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

weg geweest en dan terug weer teruggekomen en toen toch weer weg. Kane. En hiermee begon het allemaal zo'n klein beetje. Rain on me. Kijken naar buiten. Ja, een beetje grijs, een beetje grauw, zonnetje weg. Het kan zo maar gebeuren dat er toch een droppeltje valt. Wees daarop voorbereid. Verder kan het een mooie dag zijn met Omroep Brabant erbij. Het is maar een aanbeveling.

0: Er zijn momenten dat je even met verkeerde ben naar bed stapt, dat je denkt van, oh, kom ik godsnaam vandaag de dag door. Het zit even niet mee. Als je dan luistert naar Omroep Brabant en je hoort dit liedje even bijkomen, dan denk je toch van, fuck de wereld. Dan word je toch blij. Think of me. Het is Hugel of Hugel. Het is een Fransman. David Guetta zit er erbij en dan klinkt het voortreffelijk. En ik word op Instagram overspoeld door deze man, die Hugel. Dus ik dacht, nou, dan moet ik ook maar een keer draaien. Want dan ben ik ook meteen vanaf. En jou ook trouwens, want dan heb je meteen binnen. Nick de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaat het over zometeen als we het hebben over de dingen van de donderdag?
1: Onder andere dat er een man vandoor is gegaan naar een politieinval in Eindhoven. En Chris uit Stiphout, die heeft op latere leeftijd een sport ontdekt waar hij nog steeds helemaal gek op is.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
0: Robert Tovriezen bij de ANWB in Den Haag. Hoe staat het er nu voor, zo'n beetje 10:30?
5: Ja, het lost maar langzaam op, hoor. 70 kilometer staat er nog in Noord-Brabant. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Den Bosch naar Utrecht over 7 kilometer tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Kost je 10 minuten extra. 20 minuten vertraging bij Dordrecht op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Breda Noord al in de file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt Klaverpolder. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Altijd nog een klein kwartiertje vertraging bij knooppunt Gorkum. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 8 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En dan gaan we nog even naar de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Een kapotte auto op de rechterrijstrook bij Tilburg Reeshof. Vanaf Ulvenhout 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. De andere kant op de A58 vanuit Tilburg naar Breda heeft een vrachtwagenchauffeur zijn camion geparkeerd bij Tilburg Reeshof, ook op de rechterrijstrook. Die camion is stuk. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Later is weer. Dag, Roberto.
6: Hoi, hoi. Op Brabant.
0: Ja, het is vandaag een beetje een andere dag dan andere dagen. Niet zozeer vanwege misschien thuissituatie, dat weet ik niet, hoe het bij je thuis is of op het werk, maar gezien het weer dan. Hè. Het is een beetje bewolkt en vanmiddag dan komen er wat buien over de provincie heen. Trekt ook een noordwestenwindje aan. Het wordt een beetje krachtig windje, 4 tot 5. Maar toch nog een hoge temperatuur, een graad of 24 kan het zomaar zijn. Het nieuws, Nick de Vries.
1: Een man is er gisteravond in Eindhoven vandoor gegaan na een politieinval bij zijn huis in de Bennekelstraat. Agenten doorzochten de woning in een onderzoek naar heling en namen meerdere scooters in beslag. Toen ze de bewoner vonden, gingen er vandoor. De agenten zijn er te voet achteraan gegaan en wisten we uiteindelijk een straat verderop aan te houden. Het kabinet maakt vandaag excuses omdat meisjes en vrouwen in de vorige eeuw onder grote druk hun kind moesten afstaan omdat ze niet getrouwd waren. Het gebeurde ook in Moederhel in Breda en Huizen de Bocht in Goorland. Belangenverenigingen van afstandmoeders en kinderen zijn wel teleurgesteld dat niet premier Jette de excuses zal uitspreken, maar staatssecretaris Van Brugge. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meerdere gebouwen werden geraakt door raketten en drones. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Je hoort NOS-correspondent Christian Pauwen.
7: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Rusland vuurde ook raketten af op andere steden in Oekraïne. Dan naar Chris Fokker uit Stiphout. 95 is hij, maar van stilzitten houdt hij niet. Hij is 2 keer per week op de golfbaan te vinden. Op maandag dan loopt hij met zijn vrienden, die ook in de 80 zijn, 9 holes. En op woensdag dan pakt Chris helemaal uit. Want dan loopt hij een hele ronde van 18 holes bij de golfbaan in Mierlo. Daar doen ze dan 4 uur over. En Chris die geniet daar volop van.
8: Ik ben begonnen met mijn vrouw in het jaar 2000. Maar ze had helemaal geen balgevoel, helemaal niks. Maar ja, ik voel me als een vis in het water hier. Hè. Ik vind het prachtig.
1: Ja, Chris is vermoedelijk een van de oudste golfers van het land. We zijn ook een rondje met hem meegegaan over de golfbaan. Een reportage kun je zien op onze site en in de app. Ja, dat is
0: nu
1: toch mooi.
0: Al jaloers op. Ja. Nu al jaloers op.
1: Op zijn bijna 70ste was hij, toen is hij begonnen.
0: Ja, gaan we even golven.
1: En nou is hij 95 en iedere week nog twee rondjes. Ja,
0: daar ben je toch een beetje, ja, je bent er niet jaloers op, maar dat is toch een verlangen dat je dat
1: juist
0: zo mag doen.
1: Dat je zo oud wordt, dat is echt
0: zalig.
1: Ja, is geweldig.
0: Nick, dankjewel. Tot over een uurtje weer.
1: Zeker.
0: Hoi, tot zo. Koffertje van Mol gaat zometeen weer open. Daar komt weer een bijzonderheidje uit. Dat weet je van me, dat ben je gewend. Dus niets vreemds onder de zon. Maar ook een liedje van Foreigner zometeen en Elton John.

0: slim gedaan, marketingtechnisch. Als je het liedje gewoon hoort, denk je van nou, leuk liedje. Elton John, Dua Lipa. Maar de muziekliefhebber, en dat ben jij, van Omroep Brabant, van Brabants Mond, die weet al beter. Want je hoorde Sacrifice, daarin verborgen. En je hoorde ook nog Rocketman. En dat vind ik zo goed gedaan, hè. Zo geniaal gedaan.
1: Het koffertje van Mol.
0: Over genialiteit gesproken. Nee, ik heb het over de muziek. Ik heb het over de muziek, niet over mezelf. Nee. Ach jongens, ik zit vol met gebreken, alsjeblieft zeg. Nee, de muziek, daar gaat het over. Het koffertje van Mol. Over de duistere verleidingen van het drugsgebruik. Ja, Necessities, zo heet hij. En dan weet je misschien over wie ik het heb. Dan heb ik het over de Red Hot Chili Peppers. Komt van een album dat ze hadden uitgebracht. En het was de eerste single daarvan. Het was het eerste album dat in 27 jaar tijd werd gemaakt met Rick Rubin. Het album waar dat Necessities vandaan is gehaald. De clip die erbij zat, dit werd gemaakt met in de hoofdrol Olivia Wilde. Dat is een actrice. De tekst is geschreven op Hawaii. Ja, je kunt het maar bedenken. En ze twijfelde zelf over die plaat. Of ze het wel moest uitbrengen. Of het wel zin had. Of het wel een liedje was wat misschien zou kunnen aanslaan. Of misschien het publiek of de fans het zou mogen en kunnen bekoren. Daar was enige twijfel over. Jaren na dato weten wij wel beter. Werd het in Amerika een grote hit? In Nederland liet het even na. Maar in Amerika daartegen, groots. En in de harten, hier, misschien ook wel groot.

0: kreeg net een berichtje van meer die zei van ik heb een stem uitgebracht, deze voor de Brabantse top 100. Dat is een beetje gek, want het, ik, bij mij weten zijn de Red Hot Chili Peppers geen Brabanders. Dark Necessity, wat zeg ik nou? Dark, hoe heet die nou ook weer? Dark Necessities, ja. Necessities, Dark Necessities. Het komt, dat ik niet gezegd, van het album Getaway. Nou, daar ben je volledig. Alle verwarring is weg. Complete chaos in het hoofd moet ook weg zijn. Over die Brabantse top 100 gesproken. Ja, het is een Brabantse top 100. Het is de bedoeling dat je de Brabantse liedjes inzet. En of dat die nou het Engels zijn, of in het Duits, of in het dialect, als het maar in Brabant komt. Dus het gaat om Brabantse producties. Die zet je dan in de lijst. Het is een kwestie van even naar de site gaan, omroepbrabant.nl/top100. Daar kun je de leukste plaat in zetten. En vandaag is het de laatste dag dat je erop kan stemmen. En vanavond een extra, dat vind ik ook leuk om te vertellen, vanavond ben ik met Koentje hier. Vanavond tussen 7 en 9 uur gaan we nog een keer een extra impuls geven. Een extra spurt om de lijst mooi op orde te krijgen. En kun je dus tot 9 uur vanavond kun je blijven stemmen.
1: Dit is een tip voor de Brabantse top 100.
0: En dit is een klein tipje om je weg te nemen naar die Brabantse top 100 die we volgende week gaan uitzenden.

einde. 7 juli, dat doen we vanuit Gemert trouwens. Ik vind het leuk als je langskomt. Ik vind het leuk als we even kunnen kennismaken. En je bent van harte welkom. Vind ik leuk. Dus op weg naar de Brabantse Top 100. Hey, ga er mee. Gerard van Maatzakers, enkel soorten. Hey,

En mocht je nog geen lijstje hebben gemaakt, dit zou misschien de eerste op je lijstje kunnen zijn. Hey, ga er mee. Veelbelovend liedje, Gerard van Maasakkers. Guus Meeuwis hier in dit geval. En ook de Frank Lammers, die zwetste wat ermee. En jij weer, Roy. Het was een liedje dat helemaal niet bedoeld was om als lied uitgebracht te worden. Het was een tune van een tv-programma bij Omroep Brabant, 50 jaar geleden. Maar het sloeg zo aan dat ze het ook een plaats

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
11: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel. Robert Giezen, wat aan de B. Ja, je blijft voorlopig nog wel even bij ons, denk ik, met al die wegafsluitingen. Zou
15: ja,
7: niet?
15: Die dingetjes ja. In de regio. Maar ik vind dat wel gezellig. Ik vind het een mooi alibi om bij jou in de uitzending te komen.
7: Ach, maar je bent altijd welkom, Robert. Ja, dat weet je. Gezellig. Ook zonder dat je het nieuws leest, mag je de verkeersinformatie zeggen, ben je altijd welkom hier.
15: Nou, mooi. Zo, dat gezegd hebbende...
7: Ja, je bent er stil van, hè?
15: Ik word er stil van.
7: Ja, dan, maar ga door.
15: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 kilometer file nog tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Een kwartiertje vertraging. Kwartiertje vertraging ook nog door de werkzaamheden op de A27... vanuit Breda naar Gorkum. Dat is bij industriegebied Avelingen. 7 kilometer file vanaf Hank. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg stond een kapotte vrachtauto... bij Tilburg Reeshof. Nog 5 minuutjes vertraging daar. De andere kant op staat nog een kapotte vrachtauto... op de rechterrijstrook van A58 vanuit Tilburg naar Breda. Dat is ook bij Tilburg Reeshof. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
21: Slag, dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
22: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
23: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
24: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
25: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
26: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
27: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
26: Vragen over groei.
28: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
26: Of vragen waar je niet omheen kunt.
29: Hoe behoud ik mijn mensen?
26: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
30: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
31: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
30: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: ergens in mijn achterhoofd hoor ik... Ik weet niet of jij het hebt gehoord, ik hoor een beetje Santana. Maar het is de Little River Band. Happy Anniversary. En daarvoor hoorde je de Rembrandts. I'll Be There For You. Regelmatig op zondagmiddag hoor je de muziek voorbij komen... als je op zondagmiddag gaat zitten en je kijkt naar Comedy Central... Comedy Factory, Comedy Central. Dan zie je daar de serie Friends, want het was de begintune van die serie.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Toch om even zeggen van harte welkom. Je bent natuurlijk al veel langer aan het luisteren, begrijp ik wel. Maar even nog zeggen dat je kunt stemmen. Het is heel belangrijk, het is vandaag de laatste dag... dat je kunt stemmen voor de Brabantse Top 100. Het gaat om Brabantse producties. Dus nou ja, als je zegt van, nou ja, ja oké, okay, dat is te lastig... want ik heb geen enkel idee. Ja, ik ken er eentje, ik ken er twee. Maar er zijn veel meer artiesten die leuk zijn in de Brabantse Top 100. Het is buitengewoon gemakkelijk, want je gaat naar de site... omroepbrabant.nl/top100... en dan zie je een kadertje, kies je favoriete liedjes. Nou, dan zeg je bijvoorbeeld... nou, doe maar een liedje van Lenny Koer zit je dan in. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld liedjes van Lenny Koer, Troubadour, Visite... maar ja, het komt zoals het komt. Kortom, het werkt vrij gemakkelijk. En je kunt ook jezelf laten tippen met ideeën. Je kunt ook een lijst bekijken. En dan zie je een beetje wat er verleden jaar allemaal in stond. Dan kun je kijken, oh ja, dat is een goed liedje, dat is een mooi liedje. Of liedje in je achterhoofd. Of als je zegt van, nou, ik vind dat die band of die groep erin hoort te staan. Want dat is Brabants. Nou, kun je dat ook aangeven. Kun je op stemmen, want geen probleem, is leuk. En dan hebben we vanaf dinsdagmorgen, heel vroeg, gaan we de lijst uitzenden. Dan hebben we een mooie, prachtige 100-lijst met allemaal Brabantse liedjes. Het is aan jou. Zal ik een tipje geven?
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Op deze mag je stemmen. Nee, hij komt niet uit Gelderland. Hij is verhuisd. Hij heeft gekozen voor daar waar hij zich het fijnst voelt. Het prettigst voelt. Ja, dat is Brabant. Hij woont voortaan in Grave. Rutger van Barneveld. Denk jij nog?

0: zon zie zakken in de zee. Het was Rutger van Barneveld en hij is vertaan. Hij heeft zich bekeerd tot de Brabanderschap. Dat is een goed teken. We hebben er weinig over te doen. Hij voelt zich thuis in Brabant, is getrouwd en woont in Grave en dat is Brabant. Dus mag hij en kun je erop stemmen voor de Brabantse Top 100. Het is een leuk, lekker, gezellig, vrolijk liedje. En je wordt er blij van en dat is belangrijk, hè? En het mooie was dat die Rutger, die had het liedje gemaakt. En dacht van, nou, misschien is het leuk om het uit te brengen. En dat geen enkele platenmaatschappij er uiteindelijk zin in had. Nee. En het is toch gelukt. Toch op een gegeven moment zei iemand van, nou, ik hoorde wel wat in. En hoor wat voor enorme grote hit het is. Over hits gesproken. Het zijn er twee van de Eagles. En je mag er eentje kiezen.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: De kenner weet dat het Lying Eyes is, nummer 1. En nummer 2 is Heartache Tonight. Ja, het is zeggen welke dat je het mooist vindt. Dus niet strategisch gaan lopen doen. Niet politiek gaan denken, nou, als ik maar die zet... dan staat hij tegenover die komende vrijdag... en dan kunnen we die stemmen en misschien wordt hij dan... Nee, gewoon, welke vind je mooi? Welke vind je leuk? 06-573-28...

0: Before You Leave Me. Dat zou ik zeker niet doen, Tenminste, ik zou nog even wachten dat ik jou was. Want we gaan naar het nieuws, niet te vies.
1: Ja, onder andere gaat het over de omstreden gebedsgenezer Tom de Mol. Die mag intussen doorgaan met zijn diensten. En Lenny Kuhl die verkoopt vanwege haar verhuizing een bijzonder muziekinstrument.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: In Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Robert Vries, hoe staat het er nu voor?
7: Nou, ik stond even geleund tegen de deurpost hier.
0: Oh, want?
7: Ja. Ja, zo stond het ervoor. Oh. Maar kan je ook vertellen
0: waar de files gaan? Die moest ik even processen. Ik ga door. Ik denk even van na.
7: 46 kilometer file nog in onze regio.
0: Nee, snap ik hem.
7: Je ziet hem al staan.
0: Ja, ik heb het door. Oké, kom maar.
7: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuutjes vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 minuten op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want daar staat 4 kilometer file bij knooppunt De Hocht. Klein kwartiertje vertraging nog op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Dat komt natuurlijk door de werkzaamheden. En op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. 5 minuten vertraging tussen Alfred Waspik en knooppunt Hooipolder.
0: Nee, weet je hoe erg dat is, Robert, als ik op verjaardagsfeestjes zit? Ja. Daar zit er altijd wel een grapjas bij. Weet je, zo'n oom. En dat pakt bij mij niet, want ik moet over nadenken. En als ik in de auto zit naar huis, dacht ik, oh, dat was de grap.
7: Oh, en dan zit jij te gieren.
0: Ja, in de auto pas. Nou ja, gieren is wat te zwaar aangezet, maar dan valt het muntje wel. Denk ik, oh, dat was de humor.
7: Oh, wacht even. Zeker zo'n oom die je niet zo heel goed kent.
0: Nee, precies. Maar daarom word ik ook niet meer uitgenodigd op feestjes, omdat ik het allemaal niet begrijp.
7: Vind je dat erg?
0: Nee, vind ik niet erg.
7: Dan snijdt het mes aan twee kanten.
0: Ja, dat is waar. Robert, dank voor deze wijsheid weer. Dank je wel.
7: Okido, ik kom
0: tot later. Dag.
7: Hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Dan kijken wij in de tussentijd ook naar het weer voordat we naar het nieuws gaan. Nou, het is een beetje bewolkt. Het zonnetje is weg. En de loop van de middag komt er ook wel wat regen bij. En de wind wordt een beetje krachtiger. Maar de temperatuur zit toch dan rond de 24 graden. Nick de Vries voor het nieuws.
1: De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal mag doorgaan met het organiseren van diensten in zijn pand in Dussen. De Wal moest in januari van de gemeente Altena stoppen met de diensten in het voormalige partycentrum, omdat het niet zou passen binnen de horecabestemming van het pand. De gebedsgenezer vroeg daarom een nieuwe vergunning aan. Die is nu door de gemeente afgegeven. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand in museum De Roos in Geertruidenberg. Meerdere korpsen gingen naar dat museum. In het gebouw hing een brandtucht en er was ook rook te zien, maar ondanks uitgebreid onderzoek heeft de brandweer geen oorzaak kunnen achterhalen. Een nieuwe app van het ziekenhuis in Maastricht kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het ineens benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
8: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Lenny Kuhl verlaat over niet al te lange tijd onze mooie provincie. Ze emigreert naar Israël en daarom is ze nu druk bezig met ontspullen. Op Facebook schrijft de zangeres dat ze een bijzonder item gaat verkopen, namelijk de gitaar waarop ze dit lied schreef.
9: Hij is

0: Tipje voor de Tobon.
1: Ja, inderdaad, zeker weten. En ze won met dat lied in 1961 natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Bij dat optreden gebruikte ze trouwens wel een andere gitaar. De opbrengst van de gitaar die ze nu verkoopt gaat naar een goed doel.
0: Weet je, dit baart me wel zorgen. Want ik had gehoopt, ze gaat verhuizen naar Israël, maar dan kun je gewoon muziek blijven maken.
1: Ja, ze neemt 2 gitaren mee.
0: Oké, dus ze blijft wel muziek maken.
1: Ja, ze blijft dan muziek is maken. Dan is... Ze zegt van, ja, ik kan maar 2 gitaren meenemen naar Israël. Dus ja, ze moest keuzes maken.
0: Dan is het goed. Dat, ja. Dat maakt, ik denk, ze gaat toch niet met pensioen maar komen.
1: Nee,
0: dat,
1: ja, ze neemt in ieder geval wel de gitaren mee. Dus,
0: Nick, dankjewel. Voor yes. Straks, na de weersverwachting, daar moet je even geduld voor hebben. Maar nu zometeen nog 1 keer naar de ultieme Bonte 50... omdat we nu voor de laatste keer de keuze gaan maken. Krijg je er geen genoeg van? De Eagles staan deze week centraal. En dus vandaag de keuze uit Lang Eyes en Heartache Tonight. Just can't get enough. Deepest Mode.
2: And you'll know what this one is, then.

0: 7-9 zitten Koentje en ik hier op de radio voor jou. En kun je toch nog even stemmen en geven nog wat ideeën. Houd dat in je achterhoofd. Vanavond tussen 7-9 is toch geen bal op tv, joh. Helemaal niks. Ga je lekker zitten luisteren aan de radio, kunt meekijken. En wellicht leuk van leuk interactie. Misschien dat we je lijstje even kunnen doornemen. Dat we alvast een liedje voor jou kunnen draaien. Dus dat wordt vanavond hartstikke leuk.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ook leuk.

0: ultieme Bonte 50.
1: Deze week hebben de Eagles de hele week centraal gestaan. De hele week heb je kunnen stemmen. Maandag Hotel California tegen Easy, toen werd het Hotel California. Dinsdag Desperado, One of These Nights, toen werd het One of These Nights. Gisteren New Kid in Town en Take It to the Limit. Toen werd het New Kid in Town en vandaag de keuze uit Lying Eyes en Heartache Tonight. 1 of 2. 06-573-28203. Niet te moeilijk doen, niet te strategisch gaan denken. Gewoon welke is mooi. 06-573-28203. En morgen hebben we dan 4 liedjes, zetten we ze morgen op rij... en dan hebben we de winnaar. Je hebt nu nog even 4 minuten de tijd.

Kokker die woorden uithalen. Toch even snel luisteren naar het origineel. John Sebastian en The Love and Spoonful heeft het al eerder gedaan. En Joe Cocker zei over die liedjes die hij daarna zong van andere artiesten. Ja, hetzelfde.

0: Goede liedjes, waarom zou ik een eigen liedje bedenken als er zoveel goede liedjes zijn? Dus dat was een hele slimme opmerking.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Wie, oh wie, is het vandaag geworden? De keuze dus uit Lying Eyes en Hard Day's Night. Met de allermeeste stemmen gekozen. Lying Eyes.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien, Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Oh, dankjewel, dankjewel. Nou, we hebben Jordi even aangepakt. Ik heb hem een paar dreunen tegen zijn hoofd gegeven. Dus er is niks aan de hand. Er is één die zwijgt. Dat is Jordi voor eeuwig. Was leuk, bij het goede doel. Hij zwijgt ook niet. Robert Vriesen. En dat is maar goed ook, want er is verkeersinformatie. Hè?
4: Dus bij werk, hè, babbelen.
3: Ja, doe dat vooral.
4: 50 kilometer bij elkaar nog in de regio. Op de A2 Den Bosch-Utrecht. 10 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Kwartiertje vertraging. De werkzaamheden op de A27 die zorgen nog steeds voor vertraging vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noordeloos 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annabos. 15 kilometer file vanaf Tilburg Centrum West, 10 minuten oponthoud. En als laatste nog even een servicebericht. Want ik weet ook dat Brabanders wel eens naar Zeeland reizen. De Westerschelde-tunnel is dicht in beide richtingen doordat er een auto met caravan is geschaard. Okay. Dus moet je die kant op, pak de route via Antwerpen.
3: Oké, goed dat je dat zegt, goed dat je dat zegt. Ja,
4: ja toch, ja, gewaarschuwd mens. Al zijn het er maar twee.
3: Ja. Robert, mag ik even de vraag stellen? Het gerucht gaat dat er Brabants bloed in jou zit.
4: Brabants bloed in mij?
3: Ja, het gerucht gaat. En mocht dat nou zo zijn, want je ontkent meteen, maar mocht dat nou zo zijn, dan mag je stemmen op de Brabants het op 100.
4: Oh, maar dan mag ik mijn stemkaart dan wel doorgeven aan mijn tante Beppie in Bokstel?
3: Zeker, zou dat zeker doen. Je kunt er stemmen vandaag de hele dag tot zeker 9 uur vanavond.
4: Oh, dan ga ik dat even doen. Ik bel er zo even.
3: Fijne vent, dankjewel. Dag, hè.
4: Oké, doei.
3: Houdoe.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
5: Aan tafel! Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Lachen, gieren, genieten!

0: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
1: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
4: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
3: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Maar dat je ook op latere leeftijd wel wat educatie kunt gebruiken. Ja, leven verandert, mensen veranderen. The Lessons in Love van Level 42.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, van harte welkom. Smakelijk eten. Je kunt stemmen voor de Brabantse Top 100. En dat is leuk, dat is fijn, want dan hebben we straks een mooie lijst op 7 juli aanstaande. 7 juli aanstaande vanuit Gemert. Daar gaan we de hele dag de uitzenden. We gaan kopjes koffie drinken, dan kan ik een worstenbroodje pakken. Dus dat wordt reuze gezellig. En ik wil je toch graag uitnodigen om daar te zijn. Kost niks. En ja, je moet er naartoe rijden. Of zo, of bussen, weet ik veel. Of je moet er naartoe, of lopen, of fietsen. En daar lekker zijn. Even, je hoeft daar niet de hele dag te hangen. Maar ik vind het wel gezellig als je even langskomt. Dan weet ik ook tegen wie ik aan praat. Dat is ook wel zo leuk eigenlijk, hè. En toen dacht ik, want je kunt stemmen voor die Brabantse Top 100... omdat we die dus dinsdag uitzenden. Je kunt stemmen voor de Brabantse Top 100 via omroepbrabant.nl/top100. En toen dacht ik, je kunt bijvoorbeeld stemmen op Ferry de Lid. Daar kun je op stemmen. En wie heb ik uitgenodigd? Ferry de Lid.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is

0: Heel mooi.
1: Ja. Zou je daar een tekst op kunnen maken of zo'n liedje? Of is het niet helemaal jouw liedje als zanger?
0: Nou, jawel.
1: Is een ideetje?
0: Ja, breng me op ideeën, ja.
1: Ja, daar praten ze met Berker over. Ja. Ferry de Lid is mijn gast. Ferry, goedemiddag.
0: Dankjewel, goedemiddag. Ja.
1: En blij dat je tijd hebt. Dat je tijd hebt.
0: Ja, zeker. Ja. Ik was in de buurt.
1: Jij ja. woont om de hoek.
0: Ja, ik woon om de hoek.
1: Je kunt dronken en krapend hier naartoe komen. Ja, ja, ja. Niet dat je dat bent, maar dat zou bijna kunnen, toch?
0: Hè? Ja, het zou kunnen. Ja, dat is echt een steenbal op afstand. Ja.
1: Ja, leuk. Ferry, de Brabantse Top 100 komt eraan en er is een nieuwe single van jou uit. En daar kunnen mensen ook op stemmen, dus dat wil ik toch even benadrukken.
0: Ja, leuk.
1: Ze kunnen bijvoorbeeld stemmen op jou met Ademloos door de Nacht en Johanna en Als ik jou zie en Viva Cerveza en Baco in Monaco.
0: Ja, de laatste nieuwe, ja.
1: En sterker nog, stel voor dat je mag er 5 kiezen en het mogen 3 van dezelfde artiest zijn. Dus welke heb je dan liefst waar ze op stemmen?
0: Nou, die Baco in Monaco natuurlijk. Viva Cerveza vind ik leuk. En Ademloos door de Nacht.
1: Oké, goed. Die drie. Als mensen nog niet hebben gestemd, dan kunnen ze... En ze denken van die Ferry de List, die hebben ze even lekker matsen. 3 liedjes erin. Nou, dat zijn
0: leuk. En ik heb ook de leukste liedjes ook gewoon.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ademloos door de Nacht, Viva Cerveza en Baco in Monaco.
1: Dat is leuk. Ja, die nieuwe single is wel heel zomers. Hè. Is dat bewust gekozen of is dat toevallig? Dat het zo samenkwam. Mooi weer, 30 graden, 40 graden bijna. En dan Baco in Monaco.
0: Ja, het is niet bewust vanwege het weer. Maar wel bewust van lekker tegen de zomer aan. Zo'n lekker zomers liedje maken. Het idee lag er al, niet al heel lang. Maar wel een maandje of 2. We zijn eraan begonnen en... het kwam net zo lekker uit. En toen hij uitkwam, toen begon het mooi weer te worden.
1: Ja, dus niks is toe van het leven, hè?
0: Nee, dat zei je.
1: Het pakt goed uit. Maar is het een eigen liedje of is het een liedje wat al ooit bestaat en waar je een tekst op hebt gemaakt?
0: Nee, nieuw liedje. Ja, ik heb de tekst zelf niet gemaakt. Andere mensen hebben de tekst geschreven. Kwamen ook met het idee. Sorry. En het is ons aangeboden of we dit willen doen. Niet alleen ik, maar Shaq en ik. Shaquille en ik. Ja.
1: Maar weet je dan meteen van, dat is een liedje dat pakt... dat wil ik dat past bij mij? Want het kan ook toch zo zijn dat zo'n liedje niet bij je past. Dat je het hoort.
0: Nou, ik hoorde deze en... ik zeg, ik laat het je zo weten. En een minuut later heb ik teruggebeld. Ja, die wil ik wel.
1: Ja. En hij slaat er goed aan. Dat is ook maar afwachten natuurlijk of een liedje pakt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, het publiek moet het leuk vinden. Maar ik vond hem zelf al heel leuk. Shaq vond hem ook leuk. Ja, en hij gaat goed. Dus het publiek vindt het ook leuk. Gelukkig. Ja.
1: Wanneer is een liedje niet goed genoeg voor jou? Wat moet het dan hebben eer je zegt van nou, daar kan ik niks mee?
0: Als ik mezelf niet voel, ik wil een liedje wat ik breng, dan wil ik wel 100% achter staan. Ja. Wat goed is, wat de een goed vindt, vindt de ander.
1: Nee, maar goed, maar het is jouw liedje, dus jij moet in eerste instantie
0: moeten
1: geloven.
0: Ja.
1: Want hoe gaat het dan in zijn werk? Ik weet niet hoe dat werkt. Krijg je dan een soort demotje met muziek en krijg je dan een tekst en moet je dat dan eens een keer voor jezelf zingen of zo? Kijken, of hoe gaat dat dan? Dan sta je dan voor de spiegel dat je het een keer probeert of laat je het horen aan je vrouw of zo? Of?
0: Ja, ook. Ja, mijn moeder laat ik bijna alles horen. Maar het gaat bijna niet, nooit zo zoals het nu is gegaan met die Baco in Monaco. Meestal heb ik zelf een idee. Ja. En dan iets uit het buitenland waar ik een Nederlandse tekst op maak. Of een cover, gewoon, die pik.
1: Ik vertelde er straks het verhaal van Joe Cocker. Die zei van, toen vroeg ze een keer aan hem van... waarom zing je zoveel liedjes, of cover je zoveel platen? En toen zei hij, waarom zou ik een eigen liedje bedenken... als er zoveel goede liedjes zijn?
0: Als het al is, ja, ik vind dat ook wel. En vooral wat ze tegenwoordig doen. Kijk naar bijvoorbeeld Marco en zo. De oude liedjes in een nieuw jasje. De Engelbewaarder. Ja, dat is gewoon een mooi lied. Dus waarom zouden we die vergeten? En waarom zou je die niet, niet oppimpen? En wat hij heeft gedaan. Ja, ik vind dat
1: heb je nog een liedje op het oog dan waar je zegt van... dat zou wel liedjes zijn waar ik iets mee zou willen doen?
0: Ja, maar al lang. Ik heb een lijstje en dan komt er elke keer eentje bij. Dan hoor ik iets en denk ik, oh ja, dat is wel leuk. Ja. Dus ik heb wel een paar liedjes waarvan ik denk... oh, die zou ik wel een keer opnieuw willen.
1: Want die liedjes bijvoorbeeld uit het buitenland die je dan hoort... Hè, waarvan je denkt van, oh, daar wil ik iets mee. Ja. Dan moet je goed voor zoeken dan.
0: Ja, dat doe ik ook vaak.
1: Als je op vakantie bent of zo?
0: Of op vakantie ben. Of voor mijn werk. Als we met zo'n artiestenreis of zo meegaan naar Winterberg, Duitsland. Dan doe ik onderweg ernaartoe in de radio. In de auto, zet ik de Duitse radio aan. En dan
1: hoor je weer een liedje. Dan denk ik, oh ja, dat kan ik.
0: Ja, precies. Oh ja. Dan hoor je vaak liedjes die dan hier niet zo bekend zijn ook. Ja.
1: Ik hoorde bijvoorbeeld dat Jeffrey Hayes had bijvoorbeeld een liedje gemaakt. Dat Cheerio, wat nu naar Justin Wild is gegaan.
0: Ja.
1: Maar zo werkt dat bij jou natuurlijk ook. Dat een artiest bij jou komt die van ik heb een liedje liggen.
0: Ja.
1: Heb ik geschreven. Wil jij dat niet hebben? Werkt dat ook zo?
0: Ja, zo gaat het wel eens. Ja. Ja. Ook met Jeffrey. Jeffrey en ik brainstormen ook wel vaak. En Jeffrey gaat voor mij ook wel een liedje schrijven. Ja, ja.
1: Wel leuk is dat, hoe dat in de sfeer gaat. Want nu de nieuwe single is uit. Nou, dat is altijd een beetje spannend, even afwachten. Maar wat zijn nu de plannen? Want het loopt hartstikke goed volgens mij dan.
0: Ja.
1: En wat zijn nu de plannen?
0: Nou, daar hebben we toevallig van de week over gehad. Met Jack. Dit gaat goed. Dus of er een vervolg komt op onze samenwerking. We zitten allebei bij hetzelfde label natuurlijk. Maar wij staan er allebei wel achter dat dit wel een vervolg mag krijgen. We hebben natuurlijk allebei onze solo dingetjes. En optredens ook. En solo gaan we natuurlijk. Het volgende liedje wordt een solo plaat. Maar volgende zomer willen we toch wel weer dit nog een keer doen. Ja.
1: Goed vooruitzicht. Ferry, ik vond het leuk dat je hier wilde zijn. Dat je verder langskomt. We gaan natuurlijk luisteren naar je plaat. En zeg dan even dat mensen op jou kunnen stemmen.
0: Ja.
1: Via de Brabantse top 100. Of voor de Brabantse top 100. Dat kan via omroepbrabant.nl/top100. En dan komen ze uit bij een lijstje. Nou, wij ze zelf kunnen invullen. Kun je kijken welke liedjes van Ferry we hebben net al besproken. En deze zit daar zeker bij. En dank voor je komst.
0: Dankjewel.

0: Kijk, zolang de lichtjes uitgaan is er wat mij betreft niks aan de hand. Als de stroomheid valt hebben we een probleem. Maar zeker als je Omroep Brabant niet kunt beluisteren. Want dan mis je bijvoorbeeld ook op gezette tijden het nieuws.
1: Ja.
0: René Snippert.
1: Ja.
0: Wat zit erin?
2: Nou, opvanglocaties asielzoekers, die gaat omlaag en dag van de zachte G komt eraan.
0: Zeker.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
0: Bij de ANWB Robert Vriezen.
7: Jazeker Hubert, nog steeds. Met de verkeersinformatie, een file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, een kwartier vertraging. Staat 11 kilometer vanaf Rosmalen West, rijdt het langzaam. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. En 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. File staat bij Ravenstein en is 7 kilometer. En ja, dan kijken we toch nog even buiten de regio, want er is een auto met caravan geschaard in de Westerschelde-tunnel. De tunnel blijft tot 1 uur in beide richtingen dicht. De Westbuis richting Terneuzen, dus in zuidelijke richting, blijft zelfs tot 2 uur dicht. En tot die tijd moet je dus omrijden. En dat gaat via Antwerpen.
0: Oké, dankjewel voor deze waarschuwing. Dag, goed. Doei, doei, doei.
5: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Nou, kijk naar buiten, hier boven zon en breugel. Kijk ik naar, ik zie dat regent. Dus vanmiddag ook buien, wisselvallig een beetje. Grijs, niet echt te zonnig, maar wel met een temperatuurtje van de graden 24. Het tijd voor het nieuws, René Steppert.
2: Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers bij AZC Budel is teruggebracht naar 700. Dat zijn er 250 minder dan eerst. Het totale aantal bewoners op het terrein blijft voorlopig wel ongeveer gelijk. Dat komt door de drukte bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Eind dit jaar moet de capaciteit van de opvanglocatie verder omlaag naar 550 plekken. Uiteindelijk moet het AZC in Budel verdwijnen. Defensie wil het kazerneterrein vanaf 2028 weer terug. Het herstellen van de door een brand beschadigde kabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Tot zondagochtend rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam en Breda. Dat kan mogelijk zelfs tot maandag duren, stelt ProRail. De kabels raakten maandag beschadigd door kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Station. Een wereldprimeur voor Maastricht-Agen Airport. Het vliegveld krijgt een door AI gestuurde bagagescanner. Ook wel bekend als kunstmatige intelligentie. Met een nieuwe machine wordt de bagage in 3D geanalyseerd met deze nieuwe technologie. Als die zien dat er mogelijk iets mis is met de bagage, kan personeel ingeschakeld worden voor een extra controle. Medewerkers van het vliegveld zijn er blij mee.
8: Het is natuurlijk super gaaf om als kleine luchthaven als MAA helemaal vooraan te staan. Eigenlijk een beetje als pionier. De eerste luchthaven waar deze machine staat, met al deze techniek, om daar voorloper op te zijn, is natuurlijk super mooi.
2: Met deze speciale bagagescanner kan het vliegveld meer ruim bagage verwerken en sneller alle koffers afhandelen. De dag van de zachte G komt dichterbij. En dinsdag is het dan echt zover. Het wordt een dag die helemaal in het teken staat van de Brabantse taal, cultuur en natuurlijk gezelligheid. Bouwbedrijf Huibrechts Geloe in Zon gaat ook bijdragen aan de zichtbaarheid van de dag van de zachte G. Dit zei de directeur in Afslag Zuid.
9: Wij zijn natuurlijk ook een Brabants bedrijf. Dus de dag van de zachte G die willen wij wel mee uitdragen. Dus wij doen een doekje in de kraan hangen.
2: En hij heeft het dan wel over een doekje. Maar het wordt een doek van ruim 5 meter lang. Die wordt opgehangen in zo'n 80 meter hoogte in een bouwkraan.
9: Iemand zonder hoogtevrees die moet die kraan in. En die hangt hem dan in de kraan, zal ik maar zeggen. En dan kan hij daar een dagje blijven hangen.
2: Het gaat om een bouwkraan bij het project De Kaai in Eindhoven.
0: Leuk, leuk, leuk. Dat je ziet dat het dag van de zachte G is. Het is nog net geen feestdag, maar het zit eraan te komen.
2: Nou, ik denk als we dit lang genoeg zo doen...
0: Zeker, wordt het een fijne dag. Hè? Of je geen snipperdag voor te pakken, ben je vanzelf vrij.
2: Ja, precies. Ja, ik heb altijd natuurlijk een snipperdag vanwege mijn achternaam.
0: Zus, een mooie snipperdag.
2: Ja.
0: Nou, René, dankjewel. Ga nog even lekker snipperen nu. Ja. En dan komen we straks bij je terug. Hè. Tot later. Doei, doei. Met zometeen de weersverwachting toch even kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Is de zomer voorbij? Nee. Dat hoor je zometeen van Weerplaza. En nog wat leuke muziek van Fleetwood Mac.

0: Leuk zo'n ritmebakje erbij. Alsof ze aan tennissen zijn. Fleetwood Mac hoorde je met Big Love. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Nou, leg dat maar eens uit, die regen van vanmiddag.
1: Ja, momenteel een frontje wat overtrekt. Wat bewolking, een stevig windje daarbij ook. Kracht 4 of 5 uit het westen. Ja, en de temperatuur blijft in dat regenachtige weer best achter, met 17 of 18 graden momenteel. Maar dat bandje met bewolking en regen trekt de komende uren naar het oosten weg. En dan volgt er toch een zonnige avond met oplopende temperaturen van 20 graden of meer. Dus het beste voor het laatst.
0: En wanneer begint dan die avond met dat het weer een beetje verandert? Hoe laat is dat dan?
1: Rond een uurtje of 5.
0: Dan zijn we net klaar met werk.
1: Ja, zijn we net klaar met werk, dus kunnen we lekker naar buiten dan.
0: Komt goed uit. En hoe gaat het dan verder? Want vanavond en vannacht en morgen dan?
1: Ja, vannacht een heldere nacht met dalende temperaturen naar een graadje of 13 op de koudste plaatsen. Dus de wind zwakt af. En morgen hebben we dan een hele aardige dag in heel Brabant met veel ruimte voor de zon. Her en der wat stapelwolken. En op de meeste plaatsen blijft het morgen droog. Temperaturen vallen wat hoger uit dan vandaag met 23 of 24 graden. En zaterdag wordt het nog wat warmer met 26 of 27 graden zelfs.
0: Okay.
1: Ook dan veel ruimte voor de zon, weinig wind uit het westen. Het worden twee topdagen.
0: Nou, lekker zeg. Goed vooruitzicht. Ik heb er verder weinig over te klagen, verder weinig over te vragen, Floris.
1: Ja, het ziet er niet verkeerd uit. Zondag en maandag moeten we wel rekening houden met een beetje regen. Gaat de temperatuur iets omlaag. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet er gewoon op een top zomers uit. Met 25 graden, dagelijks veel zon en weinig wind.
0: Oké. Dankjewel voor de uitleg. Tot de volgende. Dankjewel.
1: Tot de volgende.
0: Doei.

0: Hallo allemaal, ik ben Corrie Konings. Hoi. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Wanneer ik luister naar Hubert Mol en Brabants Bond.
1: Er hangt iets in de lucht.
2: Zeker.

straks met een extra uitzending tussen 7 en 9 vanavond ook Koentje en mij te presenteren. En dat is dan natuurlijk in het kader van nog even wat stemmen binnenkrijgen voor de Brabantse Top 100. En je kunt stemmen op Corrie Konings, hè. Dat kan op Mooi Was Die Tijd. Dat kan op Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen. Een Vriend Voor Het Leven. Adios Amor. Druk je lijf tegen dat van mij. En geloof je echt in sprookjes. En ze verdient zeker een plekje in onze Brabantse Top 100. Omroepbrabant.nl/top100. En dan laten weten welke plaat je leuk vindt. Je kunt er maximaal 10 selecteren. En 3 van 1 en dezelfde artiest.

0: Three Doors Down, Here Without You.
1: Ja, gezellig.
0: Daar is hij dan weer. Vanmiddag tussen 1 en 4 te beluisteren op deze gigantische geweldige zender. Dit is Omroep Brabant waar je naar luistert. Met tussen 1 en 4 Koen Wijn en Wijn in de Middag. Koen, wat ga je zo meteen allemaal de mensen brengen?
1: Nou, ik ga me heel erg verheugen. Sowieso ja. Al vanavond naar wij met z'n tweeën.
0: Het is 7-9. Is er niemand in het pand verder? Nee.
1: Ik kan even doen niet de deur op slot. Ik kan ook niemand ons van de zender afhalen.
0: Want we kunnen dus eindeloos gewoon doorgaan. Ja. We kunnen gewoon lekker leuke dingen doen.
1: Marathon van maken.
0: Ja. Nee, maar we gaan leuke dingen doen, Koen.
1: Zeker. Dus, stembesluit. En we hebben echt een finale show. Hè.
0: Dus, heb jij de sleutel?
1: Ja, ik heb de sleutel. Ja.
0: Oh, oké, goed.
1: Ja, dus komt
0: niet dat er mee gerommeld wordt, hè?
1: Nee, ik ben de mal. Nee, het komt echt helemaal goed. Het komt echt helemaal goed.
0: 7-9 vanavond. Maar dat is ver vooruitgekeken.
1: Dat is heel ver vooruitgekeken.
0: Meteen om 1 uur.
1: Nou, eerst ga ik zo meteen weer met mijn muzikale WK-wedstrijd beginnen. Spanje tegen Oostenrijk. En ik ga natuurlijk de vraag stellen, muzikaal gezien, voor wie kies je? Voor Spanje of voor Oostenrijk?
0: Maar dat komt zo. Vergeten zijn Nederland eruit, dus dat we nog bezig zijn met de WK.
1: We zijn zeker bezig, maar voetbal interesseert me ook niet. Het gaat mij om de muziek.
0: Oké. Ik weet met self-control dat mijn programma voorbij is, dat ik moet gaan. En ik geef het woord aan Koen zometeen. Dag.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Lachen, gieren, genieten.

0: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten, 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, Michiel, dank je wel daarvoor. Wat komt er ook altijd weer naar het NOS?
6: Oh ja, natuurlijk. Robert.
7: Oh, dat ben ik, ja.
6: Ja, dat ben jij. Je staat toch wel eens net een beetje ingedut, hè? Je denkt, huppatee.
8: Ja, maar dat is niet zo erg, hoor. We houden je wel bij de les zo langzamerhand.
6: Zo is het. Hey, vertel, wat staat er
8: nou,
6: vast?
8: 60 kilometer, joh, bij elkaar nog. Oh. Dus we zijn nog niet filevrij geweest in de regio. Op de A2 rijdt het nog steeds langzaam. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. De kop van 11 kilometer file vanaf Rosmalen-West. Een kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Nu minimale vertraging daar, hoort 10 minuutjes bij knooppunt Gorkum. Kwartiertje op de A50 Eindhoven-Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. Ook op de N279 rijdt het langzaam vanuit Roermond naar Den Bosch bij Veghel. 10 minuten vertraging. Ja, en toch nog even het servicebericht van buiten de regio. Want de Westerschelde-tunnel is in beide richtingen dicht. Mocht je die kant op gaan, rijd de route via Antwerpen.
6: Oh, sorry, ja, nou was ik een beetje ingedut.
8: Nee, dat geeft niet. Nee. En dan moet je dat ene knopje, moet je nou.
6: Welk knopje, daar rechts?
8: Ja, dan ben ik weg.
6: Oké, dankjewel.
8: Houdoe.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ontvang je een toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
18: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
19: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
20: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
19: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: blijft zo'n goed liedje. Van Keen, en je hoort hem hier bij Omroep Brabant. Waar je even daarvoor.
1: Het gevoel van hier.
2: Ja, het is ingehoord happening.
0: Elke dag.
1: Overal. Omroep Brabant.
0: En nog met George Michael
1: de
0: te maken.
1: De van iets naar ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Juist, en dan ben je live bij. Het is 17 over 1. En de tweede van juli, die wat regenachtig is. Ja, ik zie hier de spetters op het raam zitten. Nou ja, goed voor de tuin, zullen we maar zeggen. Het heeft natuurlijk al wel geomweerd, geregend en dat soort zaken. Maar het is voor het eerst volgens mij dat het echt overdag ook wel echt een beetje de hele tijd grijs is. Nou ja, goed, daar moeten we maar gewoon akkoord mee gaan. Zeker te weten, omdat het komende dinsdag op de dag van de zachte G stralend zonnig is. En wij dan uiteraard uitzenden live vanuit Gemert. Nu al zin. Hey, maar even terug naar het voetbalpotje. Want ik heb je stem nodig. Jazeker. Wij hebben namelijk een competitie omtrent het WK. Wij Koninginnen Nederlander, want ik doe dit programma natuurlijk een beetje. En ik heb daar een muziekcontest. Want het voetballen, ja, dat zal uiteindelijk wel. Wat Spanje tegen Oostenrijk wordt, is voor mij alleen interessant. Voor mijn Scorito-pool, verder nergens voor. Maar misschien kan ik er wel een muzikale battle van maken. Stel nou dat jij moet kiezen, nou dat moet je, tussen Spanje en Oostenrijk op muzikaal gebied. En ik zeg niet welke artiest of welk liedje erachter zit. Jij moet gewoon vanuit jouw idee nu een keus gaan maken. En die naar mij toe appen. Heel simpel. Als je kiest voor Spanje, stuur je een duimpje omhoog. En als je kiest voor Oostenrijk, een duimpje omlaag. Naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dan ga ik jou, als het goed is, zometeen verrassen met een liedje uit Spanje of uit Oostenrijk. Want het is maar net wie er wint. Dus laat het mij even weten. 06-573-28203. Duimpje omhoog voor Spanje. Duimpje naar beneden voor Oostenrijk.

En dan komt het vast goed. Nu gaan we naar Noorwegen. De Balsa. Heerlijke plaat, heerlijke band. En dus hoor je er meer bij Wijn in de Middag op Omroep Brabant. Love Myself is nu hetgeen dat de klok slaat. En zometeen dus de uitslag.

hier gaan we nog heel veel van horen. Dat is een feit. En Lose Myself was het deze keer. Zijn we er klaar voor? Ik dacht het wel, toch? Want het WK, volle gang, wij niet meer. Maar goed, dan mag de pret niet drukken als het gaat om muzikale battles. Want die zijn er zat uit te zoeken en af uit te vechten. En ik zoek wel wat leuks erbij. En vandaag was dat de battle tussen Spanje en Oostenrijk. En er is iets gebeurd wat ik niet per se had verwacht. Want ik dacht, dit wordt een ABC'tje voor Spanje. Zo was het namelijk al in een eerdere ronde toen ze in actie kwamen. Maar Oostenrijk heeft vandaag gewonnen. En ja, daar had ik ook al wel wat voor bedacht. Waarvan ik dacht, ja, waarschijnlijk gaat hij de prullenbak in. Maar hij gaat helemaal niet de prullenbak in. Hij komt er zelfs uit. En ik heb hem met vol trots uitgehaald en schoongemaakt. Want ik heb namelijk een mega hit van Falco. Ja, de Oostenrijker Falco. Bollend en Bollend, die zaten achter dit liedje. Een giga-hit. En het leverde natuurlijk wel heel veel controverse op. Want was het nou allemaal echt gebeurd of niet? Nou, uiteindelijk bleek, het was niet zo, dus alvast voor iedereen denkt, was dat nou zo of was het niet? Nee, het was niet zo. Genie, die is geschreven vanuit de stalker die zijn gedachten eigenlijk gewoon de vrije loop laat. En volgens Falco was het toen eigenlijk aan de luisteraar om te bepalen wat het lot van Genie was. Maar toen dachten heel veel radiostations, ja, dag, dat gaan we niet doen. Dit is een psychopaat en dat zenden we niet uit. Nou, uiteindelijk, na de dood van Falco, kwam er nog werk uit waarin duidelijk werd dat Genie waarschijnlijk gewoon nog in leven is. Maar het is wel ontzettende cult. Komt altijd in de top 900 voor. En dus weet je, dan is het goed. In de top 100 zal het niet voorkomen. Want ja, dan had hij maar Brabander moeten worden. Die Falco. En dat is hij niet geworden. Dus Genie, nu voor je op de radio. Dankjewel voor alle stemmen. En uiteraard maandag, als er weer wordt gevoetbald, weer een nieuwe muzikale battle.

0: begraven in de Oostenrijkse grond tegenover Beethoven en Schubert. Dan heb je het ook weer over grote. Zometeen na het nieuws, dan gaan we voor iets heel anders. En dat is... Cindy Lauper. En de editors, huppatee. Dus, die kan je zo meteen verwachten. Maar eerst René met het nieuws. Wat zit daarin, René?
1: Omstreden vuurwerkopslagplaats krijgt geen vergunning. En ik heb zo'n dilemma voor je, Koen.
0: Een dilemma voor mij, ja. Help!
2: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsver.

0: 21A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Robert bij de ANWB, hoe staat er voor op de weg?
7: Ja, dat gaat best goed. 70 kilometer file bij elkaar.
6: Vertel.
7: 10 minuten vertraging op de A2, Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg de kop van 11 kilometer file. Vanaf Rosmalen-West rijdt het al langzaam. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 10 minuten extra heb je nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En een kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein de kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Goed nieuws over de Westerschelde-tunnel. Vanuit België naar Nederland is die weer vrij, dus in noordelijke richting. Maar in zuidelijke richting is die nog afgesloten. Zeker nog tot 2:00 vanmiddag. En moet je omrijden via Antwerpen.
6: Ik weet genoeg, dankjewel.
8: Alsjeblieft.
6: Na een vrij zonnige ochtend neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Af en toe lichte regen en maximaal een graad of 19 vandaag. Het nieuws, René.
9: De omstreden vuurwerkopslag in een woonwijk in Baarle-Hertog gaat opnieuw niet door. Dat leidde ook tot opluchting in Baarle-Nassau. De Vlaamse minister weigert de vergunning voor de opslag van ruim 2500 kilo consumentenvuurwerk te verstrekken. Buurbewoners die zijn opgelucht. Zij voeren al jaren actie tegen de opslag aan de Wiekenweg, vlakbij huizen en tankstations. De brandweer is vanochtend in Tilburg lang bezig geweest om een gewonde zwaan te vangen. Dat lukte niet omdat het dier tijdens de poging om het te vangen steeds vandoor ging. De zwaan zat in een vijver aan de Munnekerburenstraat en is mogelijk mishandeld. De dierenambulance gaat later nog een poging doen om het dier te vangen. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen, blijkt uit onderzoek van Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. Vorig jaar was 3% van de ruim 112.000 asielzoekers betrokken bij een misdrijf. Meestal was dat winkeldiefstal. Volgens het instituut denken veel mensen dat asielzoekers vaker betrokken zijn met misdrijf, maar dat klopt dus niet.
10: Dat mensen zich realiseren van nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
9: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Nou, komt het dilemma.
6: Ja.
9: Laat jij, als je kind oud genoeg is, hem opblijven om een wedstrijd 's nachts te kijken van voetbal WK of niet?
6: Goh, lastig dilemma. Dat ligt heel erg aan omstandigheden, wat voor kind het is, hoe die de dag erna is en al dat soort dingen. Er ligt aan heel veel parameters.
9: Ik vind
6: dit een
9: politiek correct antwoord.
6: Ja, maar dat is het ook. Dan nee.
9: Oké, nou. Nou, er is namelijk een klein probleempje voor Engelse ouders, want die hebben natuurlijk dit probleem. Ja. Kinderen die enorm fan zijn van het nationale elftal. Maar als je gisteren gekeken hebt, Engeland had gewonnen en de wedstrijd tussen Engeland en Mexico, dat is de volgende in de achtste finale, begint in de nacht van zondag op maandag en dat is om 1:00 s'nachts.
6: Ja.
9: Nou, dus het dilemma, stuur je kinderen aan naar bed of laat je ze kijken? Nou, de Engelse bondscoach die heeft in ieder geval advies voor de ouders.
11: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch.
9: Ja, volgens de trainer is er nog genoeg school en is er maar 1 WK per 4 jaar. Laat ze lekker kijken, zegt hij.
6: Nou, weet je wat misschien ook is waarom ik meteen nee zei? Dat voetbal van Nederland is niet meer aan te gluren natuurlijk. Dus waarom zou je daar wakker van blijven? Wat doe je kinderen
9: aan? Ja, ik heb het gedaan, hè?
6: Oh, ja, maar dat is toch gewoon kindermishandeling?
9: Het was verschrikkelijk.
6: Dat bedoel ik, ja. Kijk, als ik nou Engels voetbal zou kijken, Harry Kane in de spits, zou ik zeggen, blijf maar even lekker op.
9: Dan maar
6: lekker
9: op.
6: Ja, precies. Pak er een biertje bij. Oh nee, het zijn toch kinderen? Nou, dat is niet zo. Girls just wanna have fun. Of het nou met voetbal is of met iets heel anders, maakt allemaal niet uit. Voor Cindy Lappen, want die hoor je nu op Omroep Brabant. En zometeen dus de editors.

0: Papillon van de editors. Ik ben iedereen aan het bedanken. Het stemmen zojuist. Dat stemmen dat deed op een plaats van Spanje of Oostenrijk. Sommige mensen die Spanje hadden gestemd, die waren weer teleurgesteld. Anderen die waren juist helemaal gelukkig met Falco. Ja, het is echt zo'n love it or hate it liedje, denk ik, of zo. Meer ja, kan ik er ook niet over kwijt. I love it in ieder geval. Maar goed, waar jij van houdt, kan je nu laten blijken.
1: 0657328203.
0: Juist, kom maar door. Via dat nummer 0657328203, de radio die is van jou. Want het kan zomaar zijn dat ik jouw verzoekje even uitkies en dat het binnen nu en 2 minuten op de radio is. Dus hoppatee. Vooruit met de geit, zeggen ze dan. Snel appen wat je wil horen op de radio op deze regenachtige donderdag 2 juli.

0: zometeen even proberen te bellen. 0657328203. Articuleer ik hier goed?
1: Nee.
0: 0657328203. Alles behalve. Volgens mij zeggen ze dat dit weer bellen.

0: maakt niet uit.
1: Hey, want ik dacht, jij hebt het echt nodig vandaag. Jij hebt iets nodig waardoor er even tempo in de dag komt, volgens mij.
0: Oh ja, zeker.
1: Ja, hoe komt dat?
0: Ja, weet ik niet. Ik ben van vakantie terug en het is allemaal saai, dus ik denk tempo erin.
1: Tempo, gas op de lolly. Waar ben je op vakantie geweest, als ik vragen mag?
0: Ardennen.
1: Oh, lekker. Waar, in welke plek?
0: Crupon. Téline bij Marche-en-Femme.
1: Oh ja, het is daar zo lekker. Oh, Roche, ja, het is daar zo lekker. Het is daar heerlijk. Je hoeft helemaal niet zo ver van huis om het heerlijk te hebben.
0: Lekker.
1: Maar wat wilde jij horen? Want dat gaat wel even de tempotje omhoog.
0: Titanium van David Kedder.
1: En Sia. Ja, en Sia. Hij stond in mijn hardlooplijst. Waren het niet dat ik nooit hardloop?
0: Dus,
1: nee. Dus dat doen we dan lekker niet. Dan gaan we er op de radio van genieten.
0: Hey, dankjewel, fijne middag.
1: Jij ook, houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Dank daarvoor. Dank daarvoor. Roberto bij de ANWB.
10: Hey, hallo.
3: Hey, vertel.
10: Ja, op de 64 kilometer file in onze regio. Op de A2 onverminderd vertraging vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartiertje tussen Rosmalen, West en Waardenburg. 20 minuten vertraging nu op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Daar staat de kop van 10 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf Culemborg. Werkzaamheden op de A27 spelen weer op vanuit Breda naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Noorderloos. Kwartiertje op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartiertje vertraging ook op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Daar staat de file bij Ravenstein. Dat is 11 kilometer. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten oponthoud tussen Bavel en Tilburg Centrum West in de vorm van 6 kilometer file. Goed nieuws over de Westerschelde-tunnel. In noordelijke richting is hij weer vrijgegeven. In zuidelijke richting blijft hij zeker nog dicht tot 2:30. En tot die tijd moet je omrijden via Antwerpen.
3: Nou, dankjewel. Zijn we nu wel helemaal op de hoogte. En ja, tot later, Robert. Dankjewel.
10: Houdoe.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
21: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
22: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
24: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
23: Vers.
22: Aan tafel.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
23: Vers.
22: Aan tafel!
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
22: doei doei!
25: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
26: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
28: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
29: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
30: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
31: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
32: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
31: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Afrojack and Never Forget You.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Brabant.
0: Nou, Never Forget You, ik moet even wat vertellen. Ik weet niet, heb ik dat nou... Ik weet niet, nou, zie je, ik heb echt een geheugen. Ik heb een geheugen als een zeef. Dat is echt waar. Maar goed, ik weet niet of ik dat namelijk vorige week al had verteld. Maar vorige week was het zo warm. Eigenlijk moet ik 2 weken geleden beginnen. Toen was het ook al aardig warm. Maar toen had ik, volgens mij heb ik het verteld. Ik weet het niet meer zeker, maar... Toen had ik namelijk bij onze kleine man... Die heeft natuurlijk nog steeds een luier om zijn middel. En daar gebeurt wel eens wat in. Dus die gaan bij ons in de zak. En die zak moet ik dan wegbrengen vaak. Want ik kom langs de bak waar die zak in moet. En toen had ik een keer op donderdag een zak in mijn auto. En ik kwam pas op maandag achter... dat ik die zak in mijn auto nog steeds had liggen. En dat ik hem vergeten was in dat ding te duwen. Dat emmertje. Nou, als we het nu hebben over Never Forget You... ja, er zijn wel een paar mensen die ik nooit zal vergeten. Dat beloof ik, maar het is me weer gebeurd. Het is echt, het is me gewoon weer gebeurd. Het is ongelooflijk. Vorige week, en toen was het echt warm. Hè, dat weten we allemaal. Toen is het me dus gewoon weer gebeurd. Toen was het echt 40 graden. En toen heeft het niet zo lang gelegen. Maar het is misschien een dag nadat ik het hier verteld heb op de radio... dat het gebeurde. En weer, ik stap hier op het werk mijn auto en ik denk... Nee hè. En ik kijk achterin. Ja, tuurlijk, ik wist het eigenlijk al meteen. Ook weer een luierzak vergeten. Dus het is, ik moet het echt gaan trainen. Ik weet het niet. Misschien moet ik gewoon elke dag van iemand een appje krijgen. Koen, heb je een luierzak al weggebracht? Dat ik ook zeker weet dat het gaat gebeuren. Maar het is verschrikkelijk wat ik allemaal vergeet. Maar, moraal van het verhaal. Vergeet jij niet te stemmen op de Brabantse Top 100? Ja, want dat is wel heel belangrijk. Want je hebt echt nog maar een paar uur, dan is de stembus gesloten. En ik kan me voorstellen dat je zo met een lijstje in je hoofd zit... waar je al de hele week aan het maken bent, omdat je het simpelweg op de radio hoort. En breng dat lijstje naar papier. Breng dat lijstje naar de computer. En breng dat lijstje uiteindelijk naar Omroep Brabant. Want je hebt echt nog maar een paar uur. Om 9 uur vanavond gaan de stembussen helemaal dicht. Is er niks meer aan te doen aan de editie van 2026. Dus never forget it.

0: And Hold Us. We gaan even lekker terugspoelen.
1: Even terugspoelen naar
0: 1993. En ja, je hebt er de hele week op moeten wachten, maar ik druk hem nog een keer in je face. Zo ben ik. De Brabantse Top 100 die komt er natuurlijk aan. En ik heb de hele week liedjes uit de jaren 90 die ook in de Brabantse Top 100 zouden gestemd kunnen worden. Vandaag laten we dat zouden kunnen worden even weg, die er gewoon in gaat komen. Jongens, come on, weet je. Ik ga niet zeggen of die nog een duwtje nodig heeft of niet. Want dat zou niet helemaal transparant zijn. Ik ga wel zeggen dat ik hem er heel graag in zou willen hebben, omdat ik het gewoon een superstuk vind. Zo simpel is het. Ik heb het over Aldus Clarkson, oftewel Valencia. Hubert die had hem eerder deze week, geloof ik ook, of eind vorige week, en die had er al een mooi verhaal over. Het verhaal van een Waalwijkse jongen die op zijn zolderkamer een beetje zit te klussen. Heel geconcentreerd met zijn muziek bezig is en uiteindelijk alles een beetje zelf wil doen. Aan een liedje werk dat een beetje geïnspireerd wordt op Queen, een beetje Bohemian Rhapsody, verschillende stijlen in één liedje. En uiteindelijk wordt hij daar beroemd mee. Komt in de top 40, maar wordt ook opgepikt in bijvoorbeeld Japan, waar hij amper over straat kan. Supermooi, superleuk. En hij verdient echt een plek. Want komt gewoon uit Waalwijk en dus stembaar voor de Brabantse Top 100. Ik heb het natuurlijk over Valencia. Een liedje uit nummer 1993. Eindigend in de top 40 en heel hoog in Japan.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: snel op omroepbrabant.nl/top100.
1: Daar hoef ik volgens mij helemaal niks aan toe te voegen, toch? Zometeen, na het nieuws. Hey Soul Sister. En Jeopardy. Maar die hoor je zometeen in zijn geheel. Want eerst René, wat zit er in het nieuws?
2: Nou, een grote doorbraak in de medische wereld en een bizar verhaal uit Canada met geen goed einde.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Helene Geest bij de ANWB. Jij hebt een aardig overzicht over de files. En ik moet zeggen, het lijstje van Robert die we zojuist hadden, vond ik eigenlijk elke keer een beetje te lang. Kan jij daar wat aan
9: ja,
1: doen?
9: Ja, ik kan er weinig aan doen, want het wordt alleen maar langer, dat lijstje. Ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met de afsluiting van de A27 van Breda naar Gorkum, of van Breda naar Utrecht eigenlijk, bij knooppunt Gorkum. Dat leidt dagelijks tot veel vertraging, onder andere op de A2. Nu ook weer van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, een kwartier vertraging. De andere kant op staat ook file tussen Beest en Zaltbommel, maar daar heb je maar 5 minuten vertraging. Op de A27 zelf natuurlijk ook een lange file van Breda naar Gorkum, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum zelfs al 20 minuten extra reistijd. De A50 is daardoor ook extra druk van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef ook een kwartier vertraging. Op de A50 richting het zuiden sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook alweer drukte op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof, daar ruim 10 minuten op onthoud.
1: Je neemt er wel de tijd voor, Helene.
9: Ja, sorry, ik kan er niet minder van maken.
1: Nee hoor, het is wat het is.
9: Dan krijgen we klachten, ja, dat de file niet wordt genoemd. Ja,
1: maar er is ook niks vervelender dan dat. In de file staan, radio op hebben en dan dat jouw file, terwijl je denkt, ik sta hier toch stil.
9: Ja,
1: en
9: precies.
1: En dat je niet op de radio hoort. Dus
9: dat wil ik voorkomen.
1: Zo is dat. Hey, dankjewel, tot over een half uurtje.
9: Tot zo.
1: Yo, hey.
10: Omroep Brabant.
1: Vandaag een weerbeeld met regen. Jazeker, we hebben er eventjes op moeten wachten. Tenminste, overdag op deze manier. Echt een beetje van die motregen op heel veel plekken. Gaat niet om grote hoeveelheden. Maar regen is er wel, maximaal een graad of 19 vandaag. En dan het nieuws, René.
2: Mogelijk is er een grote doorbraak in de medische wereld. In Brabant wel te verstaan. In het Maxima MC in Veldhoven wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe poeptest voor baby's en jonge kinderen. Daarmee kunnen gevaarlijke bacteriën, zoals meningokokken, binnen een paar uur worden ontdekt. Nu duurt dat vaak nog dagen. Het onderzoek is mogelijk dankzij geld van het Zeldzame Ziektefonds, ook wel ZZF genoemd. Anne van Soest uit Tilburg zet zich daarvoor in nadat hij 33 jaar geleden zijn dochtertje Angelique verloor aan meningococcus-sepsis.
11: En ja, iedere kamer zitten nou ouders te bidden of wat dan ook te doen om hun kindje maar beter te laten worden. Dat realiseer ik me heel goed. Door mede dat de ZZF dit allemaal gedaan hebben, het Zeldzame Zieken Foundation, dan denk ik, hoeveel kindjes worden er nu gered omdat wij dit hebben kunnen realiseren.
2: Dit onderzoek wordt in meerdere kinderziekenhuizen getest in heel Nederland. Medewerkers van uitvaartcentrum Zuilen in Breda hebben vanmiddag alarm geslagen vanwege een gaslucht. De brandweer deed uitgebreid onderzoek in het gebouw en op het dak. Uit voorzorg werd de gastoevoer afgesloten. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand en vertrokken de hulpdiensten weer. Steeds meer Amerikaanse goede doelen vluchten naar Nederland. Ze hebben het in de VS moeilijk vanwege fiscale voordelen die wegvallen, subsidies die stoppen en ze worden in de media soms slecht weggezet. Zeker als ze opkomen voor het klimaat of gendergelijkheid. De goede doelen wijken daarom vaak uit naar Nederland. Hier kunnen ze als stichting vrij snel beginnen en ze mogen van Nederland zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven, zegt deze fiscalist.
0: Je kunt vanuit Nederland onbeperkt, grensoverschrijdend doneren. Dat is een belangrijk aspect. Dat sluit ook goed aan bij onze open economie natuurlijk. En als laatste cultureel, Nederland is een van de meest geefbereide landen ter wereld. Hè. Dat blijkt ook uit onderzoek en ook een overheid die buitenlandse non-profits graag ziet komen.
2: Ja, en dan een bizar verhaal uit Canada. Daar is een jongen van 11 overleden aan hondsdolheid nadat hij tijdens een vakantie wakker werd met een vleermuis op zijn gezicht.
1: Oh, help.
2: Ja, omdat hij geen zichtbare verwondingen had, gingen zijn ouders niet meteen naar een arts. Maar ja, bijna 3 weken later kreeg de jongen alsnog klachten. Toen rabies werd ontdekt, zo heet dat ook als je
1: rabies, toch?
2: Rabies, sorry. Ja. Toen rabies werd ontdekt, dat is ook wel hondsdolheid, was hij dus al ernstig ziek. Hij overleed ruim 2 weken naar zijn ziekenhuisopname.
1: Oh, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ik ben laatst kort na elkaar 2 keer gebeten door een hond. 1 keer door mijn eigen hond, 1 keer door de hond van mijn broer. En dan denk je, ja, waarom bijt een beest jou? Nou, die waren eigenlijk gewoon aan het knokken. 2 keer. 1 keer was ik aan het spelen, 1 keer waren ze aan het knokken. 2 honden met elkaar. Toen kwam ik ertussen en toen zat mijn arm er ook tussen, zeg maar. En ik heb meteen de huisarts gebeld, of de huisartsenpost. Want ik ben als de dood, weet je wel. Dat je door zoiets onschuldigs, dat je dadelijk echt zwaar in de shit komt. Dus namen ook het zekere voor het onzekere. Er was wat bloed bij en zo. Dus huppatee, zo'n kuurtje er tegenaan. Tegenwoordig kan je daar gewoon naast drinken. Dus totaal geen probleem. Oh, dus ja, nee, dat heeft echt voordelen. Maar nee, zonder gekkigheid. Het is, je moet er echt wel goed op letten. Want je bent zo de sigaar, weet je.
2: Beter het zekere voor het onzekere.
1: Ja. En dan krijg je straks ook weer met die teken, weet je wel. Dat is ook weer zo'n ding. Dan moet je ook echt goed in de gaten houden. Want voordat je het weet, heb je de ziekte van Lyme, weet je wel. Dat wil je ook niet. Dus we zijn gewaarschuwd volgens mij. Het medisch bulletin is voorbij. René, dankjewel. Tot over een uurtje. Zometeen gaan we lekker meezingen. En we gaan meezingen met iemand die we gisteren ook al hebben gehoord. Goh, hoe zit dat, Koen? Nou, vertel ik je zometeen veel meer over.

0: 12 over half drie. Je luistert naar Wijn in de Middag. En bij Wijn in de Middag rond dit tijdstip gaan we altijd eventjes meezingen. Meefluiten of meeneurien. Net wat in deze toestand goed uitkomt. Maar vandaag een beetje een aparte.
1: Meezinger van de middag. Maar neurien of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Dit is namelijk Clouseau en daar gaat ze. Maar dat is wel een meezingetje. Meeneurien of meefluiten. Hoor maar.

0: zevende van de zevende viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De zevende van de zevende.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

wachten kan soms verschrikkelijk zijn. I'll be waiting, Santana. Wachten op iets wat nog bekend moet worden, waar je helemaal niet op zit te wachten. Ja, dat zijn altijd hele vervelende dingen. Mensen die daar mee te maken hebben, die weten precies wat ik bedoel. Sister Sledge, Neil Bombroek Brabant, Frankie. Je hoort hem hier bij Wijn in de Middag.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Lachen, gieren, genieten.

0: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Michiel. Helene, op de weg. Hoe is de situatie?
6: Ja, het wordt drukker en drukker. 80 kilometer file staat er alweer op de Brabantse wegen. Vooral veel vertraging al op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar heb je 20 minuten extra reistijd. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A27 zelf daardoor ook file van Breda naar Gorkum voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum. 10 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging ook alweer ruim 10 minuten. Door een ongeluk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht begint het daar ook behoorlijk vast te lopen vanaf Zevenberg. Een kwartier oponthoud daar. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging.
5: Ik dank je wel en tot over een half uurtje meer.
6: Ja, tot zo.
5: Tot straks. Wil jij €2000 verdienen? Nou, dat kan. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is uit te kijken naar een gitaar.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
10: Vers aan tafel, vers aan tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers.
12: Aan tafel.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
17: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
18: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
19: SVK Benelux.
18: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
20: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
21: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
20: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Wijn in de Middag. Koen Wij.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: middag. En ook I'm Wide Awake.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag. Wijn in de middag dus op deze 2e van juli 2026. En nog een paar dagen, dan staan we in Gemert op de dag van de zachtigheden top 100 uit te zenden. En het belooft beter weer te worden dan vandaag. Dus dat is in ieder geval al heel mooi. En ik vroeg je net of je 2000 euro wilde verdienen. Als dat zo is, dan moet je uitkijken naar een gitaar. Ja, hoe kan dat nou? Nou, ik las een berichtje over Douwe Bob. Die is namelijk kapot van verdriet. Daar is namelijk een raampje ingeslagen bij zijn auto. En zijn gitaar is uit zijn auto gejat. En hij zegt, ja, dat is het instrument waarop ik alles scheef opnam en speelde. Ik ben er helemaal kapot van. Dus, heb jij die gitaar ergens gezien? Wordt die te koop aangeboden? Whatever. Trek even aan de bel bij onze vriend Douwe Bob Postuma. Want die wil hem namelijk heel graag terug. En die geeft jou in ruil daarvoor een beloning van 2000 euro. Nou, dat wil je toch niet mislopen?
3: De lunch is naar binnen.
0: En dat voor een gitaar.
3: Het werk weer hervat.
0: Gewoon zo'n akoestisch ding, weet je wel.
3: Dus nog een paar uurtjes.
0: Veel spannender is het niet dus.
3: Dan ben je het zat.
0: Denk niet aan een kafop overigens.

0: Jackson J35. Uit 1942.
1: Echt?
0: Zou die dit liedje er ook op gemaakt hebben? Slow down.

0: Robin Gibb en Juliette. Af en toe mag je je eigen voorkeuren door laten schemeren.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En dat doe ik met regelmatig. niet eens echt een... dat ik dat moet inplannen. Ik doe dat gewoon omdat ik heel erg hard heb voor het Brabantse lied. Ik vind dat hartstikke mooi. En dat komt tot uiting op de dag van de zachte G. Op natuurlijk de Brabantse top 100. En de stembus die is bijna dicht. Echt bijna. Dus je moet, als je gaat stemmen, moet je het vandaag nog doen. Echt een paar uur nog. En dan gooien Hubert en ik hem vanavond dicht. En dit is zo'n liedje, daar hoef ik niet eens over na te denken. Wat mij betreft is dit een no-brainer in mijn lijstje. Of dat voor jou ook zo geldt, ik weet het niet. Misschien heb je al gestemd, dan kun je de antwoord op geven. Heb je nou nog niet gestemd, zorg dat je als de Wiedebeer gaat naar omroepbrabant.nl/top100 gaat. Daar klik je op de button en dan kom je in de stemmodule. Het is een paar minuutjes werk. Je kan er natuurlijk nog langer over doen, maar absoluut niet te lang. Want zometeen nog iets meer dan 5 uur. Dan is de stembus gesloten en dan is de versie van 2026 helemaal kogeltje rond. En dan gaat er niks meer gebeuren. Dus wil jij graag dat bijvoorbeeld deze erin komt? Dan moet je daarop stemmen. Wil je hem zo hoog mogelijk? Dan moet je zeker stemmen. Als je hoort, Gerard van Maasakkers en J.W. Roy. Je hoort hem nu hier bij Omroep Brabant.

0: Zometeen. Wow. Nou, als ik dat weet, dan ga ik snel richting René. Want wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, soepel hoor. Scholier maakt racistische video's over zijn lerares en wordt van school gestuurd. En we gaan het hebben over een nieuw voetbalshirt dat jou wel aanspreekt, Koen.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Even naar Helene, want Helene die zit bij de ANWB. En Helene, jij lult je tong er bijna af, hè?
5: Ja, en dat wordt nog veel erger. Dat kan ik nu al voorspellen. Ja, nee, het is hartstikke druk. En dat is natuurlijk voornamelijk te wijten aan die afsluiting van de A27. Die is langdurig dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. En dat zie je aan alle omliggende wegen. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Baardenburg. 20 minuten vertraging. De andere kant op is het ook extra druk. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een kwartier extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Moerdijk is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Valburg en Ravenstein ook 10 minuten. En het is druk op de N279 Den Bosch-Roermond bij Boerdonk. Daar ook 10 minuten extra reistijd.
0: Helene, we doen het ermee. Dankjewel.
5: Oké.
0: Yo.
6: Omroep Brabant.
0: Normaal begin ik altijd bij het heden en dan kijk ik pas vooruit. Maar laat ik vast een beetje vooruit kijken. Want aan het eind van de middag en vanavond, dan trekt de bewolking die er is weg en breekt de zon door. Dat er dan nu een beetje regen is en 19 graden, ach, dat nemen we voor lief. Bij nieuws, René.
1: Een scholier van 13 uit Den Bosch is van school gestuurd omdat hij racistische AI-filmpjes maakte over zijn lerares. Daarover schrijft het Brabants Dagblad. Zo was de docenten onder andere te zien als een aap met beledigende teksten. Volgens de school hebben de filmpjes de docenten diep geraakt en zijn andere leraren enorm geschrokken. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal mag doorgaan met het organiseren van diensten in zijn pand in Dussen. De Wal moest in januari van de gemeente Altena stoppen met diensten in het pand omdat het niet zou passen binnen de horecabestemming van het pand. De gebedsgenezer vroeg daarom een nieuwe vergunning aan en die is nu door de gemeente afgegeven.
7: Daar ben ik niet heel erg blij mee, inderdaad, dat hij zijn activiteit kan doorzetten.
8: Waarom niet?
7: Nou ja, de manier waarop deze meneer zijn centjes verdient, de manier waarop hij met godsdienst omgaat, is niet zoals ik het heb meegekregen van vroeger uit.
1: De Wal beweert mensen te kunnen genezen van kanker en andere ziektes zoals autisme. Omwonenden kunnen in bezwaar gaan tegen het besluit van de gemeente.
0: Ja, sorry, dat was even. Zag jij, hij loopt heel lang door. Ja, het is een beetje gek, maar die quote die loopt heel lang door.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja. Die was 2 minuten 53. Ik denk, wat gebeurt er nou? Zeg.
1: Nee, dat is anders. Zo lang hebben we niet.
0: Nee.
1: De woningmarkt die lijkt af te koelen. Huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en naar verwachting 4% volgend jaar. Er zijn meerdere redenen voor, zegt verslaggever Aida Brands.
9: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen in gaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
1: Volgens de economen is er weinig ruimte om de vraag verder op te stuwen, omdat veel huishoudens al aan hun maximale leencapaciteit zitten. Het WK voetbal is natuurlijk in volle gang, maar clubs zijn ook bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe eredivisie seizoen. Zo heeft Willem II gisteren het jubileumshirt gepresenteerd. Ja. Ja, ter ere van het 130-jarig bestaan van de club. En dat is toch wel echt een bijzonder shirt. Want er staan op de voor- en achterkant geen sponsoren. En de kledingsponsor heeft het logo ook niet prominent op het shirt geplaatst. Dat hebben ze heel subtiel gedaan in de kleuren blauw. Dus dat zie je dan
8: daar
1: ook
8: heb
1: niet.
8: Ik ook gezien. Ik vind hem echt heel
1: hij
8: vet.
1: Hij is prachtig.
8: Ja, maar ik zit heel erg te twijfelen. Want weet je, gewoon zoals het is, is het. Ik ben PSV'er. Van oorsprong, ben Eindhoven geboren, vind ik mooi, weet je al, de Eindhovense familie, er echt mee opgevoed PSV'er. Toen ben ik 20 jaar geleden in Tilburg komen wonen en steeds heeft Willem II een klein stukje van mijn hart veroverd. Dat hart klopt nog steeds voor Eindhoven, maar Willem II heeft ook een plekje. Mag dat?
1: Ja.
8: Ja, vind je dat dat mag?
1: Ik vind het wel.
8: Want ik mensen vinden het ook heel gek, weet je wel. Die sturen dan mij van, ja, die is jouw clubje, weet je wel, van Willem II. Nee, dit is niet mijn clubje. Ik ga er heel graag heen. Ik vind het heel gezellig.
1: Als je er 20 jaar woont, en je vertelde net ook, je gaat met je vrienden er soms heen, en met je vriendin toch? Ja. En ja, dan snap ik wel dat je een zwakte voor krijgt.
8: Het ik vind het shirt briljant.
1: Ja, dit is hoe het moet zijn.
8: Ja, dit is echt hoe het moet zijn. Dit is gewoon weer 60, 70 jaar terug in de tijd.
1: Ja, geweldig.
8: En dat is zoiets moois. Dus ik heb ook gisteren zitten kijken, want ik weet wat het kost. €80, €80 er vanaf voor seizoenskaarthouders. En in de pre-order, ik denk, ja, weet je, ik moet het eigenlijk wel doen. Maar mag het, weet je wel?
1: Ja, ik vind 20 jaar daar wonen, vind
8: dan
1: ik
8: mag
1: wel
8: het.
1: Dat het kan, toch?
8: Ja.
1: Jawel.
8: En dan is het nog wel, want dat is echt de grappigste ervaring ooit. We hebben jaren geleden, en elke Willem II supporter die weet dat, toen heeft Willem II thuis gewonnen. Dat was nog in de tijd van Frans Sol, met 5-0 van PSV. En toen ging ik uiteraard daar ook heen. En dan ben ik oprecht, weet je wel, ik zit daar en dan vind ik het echt prima. Weet je wel, wat er gaat gebeuren op dat veld. Omdat, en dat was ook dat seizoen, het altijd wel goed kwam bij PSV. Er werd altijd wel in de laatste minuut nog gescoord en dan was het toch 2-1. Dat was zo'n seizoen. Dus ik zat daar en je weet, als Willem II scoort, dan klinkt My Little Lady, hè, Peter Smulders. Dus ik zat bij de eerste heel hard mee te klappen en te zingen My Little Lady. En toen werd het 2-0. Ik ook nog, My Little Lady, weet je wel. We hebben nog een hele helft, maar toch al 3-2. En toen werd het 3-0 en zei My Little Lady. En toen werd het 4-0 en zei ik ga bier halen. Dat ik maar naar huis gaan. Ja, maar ja, je verwacht het niet, hè?
1: Nee.
8: Verwacht het niet.
1: Maar dat soort wedstrijden heb je heel af en toe natuurlijk tussen zitten.
8: Het was wel een memorabele avond voor heel veel Tilburg. Eigenlijk
1: wel,
8: ook wel een beetje voor Eindhoven. Hey, dankjewel René. Ja. En tot later, hè. Oh ja, knoopje trouwens doorgehakt. Ik ga hem kopen. Zeker. Kan mij het schelen. Ik ga hem kopen. Ik vind hem echt fantastisch. Dit is zoals het moet. Wauw.

Trustfall. Van Pink hoor je bij Omroep Brabant. Bij deze zometeen de vraag, wat kiest Ronnie? Maar eerst nog de Cowboys Song van niemand minder dan Sting.

cowboy song van Gordon Sumner, oftewel Sting. Bij Omroep Brabant, waar we nog een kleine 10 minuten hebben. Nou, iets meer trouwens. Dan neemt hij het roer over. Jazeker. Mijn grote vriend en collega Ronnie

0: niet.
1: Een beetje verkouden, Ronnie.
2: Ik heb een kriebelhoesje.
1: Dat heb ik af en toe ook.
2: Dat zo is heel vervelend. Echt vreselijk gewoon.
1: Ja, maar goed.
2: Wacht even de knoppen. Zo.
1: Ja, we hebben zo'n knopje, dan kan je erop drukken. Iedereen wil wel eens zo'n knopje in zijn leven, denk ik.
2: Ja,
1: dat je even niet te horen bent.
2: Hoor. Nee, inderdaad hoor. Zo, heerlijk hè. Ik, ik ben dol op knopjes.
1: Ja, je bent dol op knopjes. Hè?
2: Heerlijk.
1: Knopjes niet meer op jou, maar
2: nee,
1: het is
2: wel
1: normaal.
2: Want ik doe het draak niet meer.
1: Hey, luister. Het is bijna zover. Over iets meer dan 5 uur, dan gaat de stembus dicht voor de Brabantse Top 100.
2: Spannend.
1: En daarom dacht ik, weet je wat?
2: Nou?
1: Ik laat Ronnie gewoon eens kiezen tussen 2 kwaaien.
2: Nou, ik ben benieuwd wat je daar tegenover zet.
1: En Nona.
3: Blijf zingen, blijf reizen en blijf delen.
2: Oh, ik krijg echt serieus, ik zweer het je, ik krijg kippenvel, man. Dit vind ik,
1: Nou, zal ik het, weet je, zou ik nou eens gewoon, want jij mag normaal kiezen, hè?
2: Ja.
1: Zal ik gewoon eens vragen?
2: Doe maar, want ik kan niet kiezen. Ik zeg,
1: Ronnie kan niet kiezen.
2: Nee, precies.
1: Nou, kies jij maar voor Ronnie. Je zit toch te luisteren.
2: Wat?
1: En we gaan gewoon het simpele duimprincipe gaan we hanteren. Een duimpje omhoog voor Nona, Forever Yours. Of een duimpje naar beneden voor Django en de Troubadours met een Kind van de Zon en de Wind.
2: Ja.
1: En zo simpel gaan we het maken. Jij gaat kiezen. Wat kies jij voor Ronnie?
2: Ja, en er is geen foute keuze. Dat is het voordeel ook.
1: Precies.
2: Alle twee zo mooi.
1: Laat het even weten via 06-573-282-03. Wat kies je? Ga je voor een Nona, duimpje omhoog? Of ga je voor de Kind van de Zon en de Wind, Django en de Troubadours? Een duimpje naar beneden. Kom maar door. En ik ben heel benieuwd wat jij gaat kiezen voor Ronnie.

0: Ik kan jou wel gebruiken, dacht hij Adamski. En dat zei hij natuurlijk tegen Siel. En zo kwam Killer tot stand. Een echt klassieker uit de jaren 90. Zeg, Roddy, ja, aan jou de vraag wat je gaat doen. Maar dan mag je eigenlijk wel kort houden.
1: Oké, sowieso babbelen over die Brabantse top 100. Met onder meer nog La Fuente, die we straks even spreken. En we hebben een heel aangrijpend verhaal uit Den Bosch. Dat pikken we ook nog even mee straks. En ik zit even te kijken, want de stembus is nog open. Ja. Jij liet net twee prachtige mooie liedjes horen.
0: Ja, Nona, Forever Yours en de Kind van de Zon en de Wind.
1: Maar dat zijn twee liedjes die net wel of net niet uiteindelijk...
0: Ze balanceren
1: nog een beetje. En het zijn twee waanzinnig mooie nummers. Ja. Wat mij betreft alle twee hoppakee erin. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Als er nog liedjes zijn die een zetje kunnen gebruiken... dan is het dus Nona, maar dan is het ook Django Wagner en de Troubadours.
0: Juist. Dus zorg dat je in ieder geval stemt. Je hebt nog een dikke 5 uur. En daarna is het echt over en uit. En maar nou de vraag, wil jij dan Nona horen of wil jij Django
1: Ik heb het niet voor het zeggen.
0: Oh nee.
1: Nee, dat.
0: Potverdomme. Nou, dan ga
1: maar ik heb wel even in de app gebliekt, Koen. En het is eigenlijk een redelijk uitgemaakte zaak. Heel vaak zie ik nu voorbij komen. Dus Django Wagner heeft wel de voorkeur van de mensen.
0: Ben je daar?
1: Ik krijg echt ontzettend kippenvel van dit liedje. Dus ik vind het een fantastische keuze.
0: Nou, dankjewel voor het reageren. Veel plezier zo meteen bij Afslagsuit. En stemmen.
2: Ik weet nog goed

0: keuze over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens... een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot me, daar kom je mee thuis.
9: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ja, het is een heleboel al. 150 kilometer file staat er op de Brabantse wegen. En dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de A27. Het is daardoor heel erg druk op de A2, de alternatieve route. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. Daar is de vertraging 25 minuten. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook bijna 20 minuten op onthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. De rechterrijd rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Daar is dus die afsluiting. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het daardoor ook extra druk. Daar ook bijna 20 minuten op onthoud.
12: Dankjewel. We zijn weer bij en we gaan starten met een nieuwe Afslag Zuid. De allerlaatste alweer voor deze week. Ja, de week is voorbij gevlogen. En daar gaan we een mooi einde van maken. Een mooie laatste met zo direct als allereerst eerste uit de tents, want zo heet dat, hè? Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
24: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
25: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
24: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
26: Ronnie! Goedemiddag.

0: heeft hij lekker gedaan, Justin Timberlake. Applausje heeft hij verdiend.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Ball.
0: Hoppa, de allereerste was meteen raak volgens mij. Can't Stop the Feeling. En deze nieuwe Afslag Zuid, de laatste alweer voor deze week. Want als we op de kalender kijken, Marjolein, dan zien we gewoon dat het alweer donderdag is.
3: Yes! Voelt het voor jou nu ook als een vrijdag? Want gisteren zei jij, ja, ik heb het gevoel dat het donderdag is.
0: Ja, gisteren was het woensdag, toen had ik het gevoel dat het donderdag is. Vandaar, ik weet niet wat het voor gevoel
3: is. Is het gewoon misschien bijgedraaid?
0: Het is bijgedraaid, ja. Het is donderdag vandaag.
3: Dat is beter, ja.
0: En het voelt ook als een donderdag. Morgen dan zijn natuurlijk Christian en Stef er weer met de Piepende Bandenshow. En dan weet je dat het echt bijna weekend is. Het is vandaag de donderdag, waarop je nog een kleine 5 uur tijd hebt. Want dan sluit de stembus voor de Brabantse top 100. Wat ons betreft, tijd voor een mooie eindsprintje. Dus als je nog niet gestemd hebt, doe het dan gewoon nu. Hubert en Koen die nemen je straks tussen 7 en 9 nog even mee aan de hand voor wat extra inspiratie op weg naar het sluiten van de stembus. Want dat gebeurt dus vanavond om 9 uur. Althans, het sluiten van die stembus. En voor die tijd even snel nog naar omroepbrabant.nl/top100 om je stemlijstje achter te laten. Misschien is dit ook wel meteen een leuk moment om even een kleine peiling te doen. Want we doen natuurlijk altijd een onderzoek, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
3: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Precies, en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Misschien moeten we gewoon even meteen een kleine peiling doen of dat de luisteraars al gestemd hebben. Jou.
3: Oh, dat vind ik heel goed. Ja, daar wil ik wel inzicht in.
0: Dan kunnen we ook een beetje inschatten wat er zoal nog gaat komen.
3: Precies, en wie allemaal nog even op het matje moeten komen.
0: Zo erg is het nou ook weer niet.
3: Nou ja, heb je de video van Koen gezien op ons Omroep Brabant radio-account?
0: Ja, dat is serious business.
3: Als je denkt, waar heb je het over? Ga maar even kijken op Instagram.
0: Maar Koen luistert nu even niet mee, dus don't worry. Hey, heb jij al gestemd voor de Brabantse top 100? Gewoon even een simpele vraag. En volgens mij is daar het antwoord ook heel simpel op. Dat is denk ik ja of nee. En ja, duimpje omhoog. Nee, een duimpje omlaag. En ik vind ook dat je, als je het nog gaat doen, dat je ook een duimpje omhoog mag stemmen.
3: Ja, precies. Want dan komt het wel goed.
0: Dan komt het nog goed. Ja. Dus, gewoon even een kleine peiling. En ben eerlijk, hè, als het niet gebeurd is, dan kan ook. Het kan ook natuurlijk gewoon. Hè. Dus heb jij al gestemd voor de Brabantse top 100? Ja, een duimpje omhoog. En nee, een duimpje omlaag. En dan zullen we zo meteen eens even kijken waar we op uitkomen qua percentage. En vandaag is ook de dag waarop Bruno Mars vanavond zijn eerste van in totaal 4 concerten geeft in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De andere concerten die zijn zaterdag, zondag en dinsdag. Misschien ga je er wel naartoe. Nou, dan benijd ik je wel. Ik heb in die wachtrij gestaan van 140.000 mensen en ik heb geen kaartjes.
3: Helaas.
0: Ik was geen geluksvogel die dag. Concerten die waren natuurlijk in no time uitverkocht en zijn allemaal onderdeel van de Romantic Tour, hè, vernoemd naar zijn album dat in februari uitkwam. The Romantic, zo heet dat. En er zijn inmiddels al wat leuke liedjes vanaf gekomen. I Just Might was een grote hit. Risk It All. En ook zijn nieuwe single komt er vanaf. Die heet On My Soul. En die ga ik zo meteen voor 4:30 ook nog even voor je draaien. Want dat is me toch een lekker nummer. En wat zou AI er vandaag van gebakken hebben, Marjolein?
3: Mijn gevoel zegt niet veel soeps.
0: Niet veel soeps.
3: Nee,
0: ik heb een beetje medium gevoel. Niet dat ik denk van wow. Maar ook niet dat ik denk man, bagger.
3: Nou, misschien worden we zo omver geblazen.
0: Luister mee!

0: gevoel klopt er wel een beetje.
1: Ja, een beetje, medium.
0: Ik vind hem niet dat ik denk, wow.
1: Maar ik vind hem ook niet heel slecht.
0: Is ook geen bagger.
1: En country is wel weer heel populair. Dus van mij misschien toch wel een duimpje omhoog.
0: Ja, schuin omhoog zo.
1: Ja, zo schuin, net zo'n 70%.
0: Goed, dan gaan we hem straks gewoon nog een keer doen. Want ik ben het helemaal mee eens.
1: Nou, leuk.

0: voor nu maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Het gevoel van hier.

0: Ik ben blij dat hij naar mij heeft geluisterd.
1: Wat, Bruno?
0: Bruno Mars, ja toch?
1: Ja, snap ik wel.
0: Ik riep meteen al het begin van, Bruno, breng dit liedje nou uit.
1: Hij was nog even koppig in het begin,
0: Beetje koppig.
1: Even, maar nu dacht hij toch,
0: je hebt gelijk, jongen.
1: Je
0: hebt gelijk, hè. Nee, ja, ik vind het gewoon heel fijn, want ik vind het een prachtig mooi liedje. En ik hoop dat je er vanavond op gaat genieten, als je althans richting Amsterdam gaat, hè, voor het concert van Bruno Mars. Hij staat er 4 dagen en wellicht zit je nu al in de auto. Ja, dan kan een beetje voorpret volgens mij nooit geen kwaad worden.
1: Nee, dat is alleen maar extra leuk.
0: Dus even lekker opwarmen. On My Soul, zo heette de nieuwe dus van Bruno Mars. Ja, even een kleine peiling, want ik zit even te kijken. Het is echt tof, want mensen zijn volle bak nog aan het stemmen voor die Brabantse top 100. Vooral ook blijven doen, hè, want straks dan naderen we de eindstreep om 9:00. En voor die tijd moet je je lijstje echt hebben ingeleverd. Wij dachten, we willen toch eens even weten wat er nog allemaal aan zit te komen. En of je überhaupt al gestemd hebt, want dat vinden we wel belangrijk, hè. En we rekenen je er verder helemaal niet op af, totaal niet.
1: Zeker niet.
0: Want we waarderen ook gewoon je eerlijkheid. Maar we willen het gewoon even peilen, vinden we leuk. Dus vandaar de vraag, heb je al gestemd of ga je misschien nog stemmen? Duimpje omhoog en duimpje omlaag als dat niet aan de orde is. En dat kan ook. En dat mag ook allemaal in het leven natuurlijk.
1: Ja, super.
0: Hoe is het, Marjolein, met de peiling? Moeten wij ons zorgen maken of hoe we ons absoluut geen zorgen maken?
1: Ik wou juist zeggen, dit stemt mij heel erg goed gerust allemaal.
0: Oké, okay, mooi.
1: Ja, heel veel duimpjes omhoog. Mario ook, die komt nu nog net even binnen. Els, die zegt allang, jongens. Ronnie zegt ook, ik heb uiteraard gestemd. Luke, die zegt nog, nou, ik ga eerst even een dagje luisteren, maar volgend jaar ga ik stemmen. Ja, er is ook deze week al zoveel moois voorbij gekomen.
0: Ja, maar je hebt nog even, Luke. Kom.
1: Je mag gewoon nog, hoor, Luke. Ja, tot 9:00 vanavond.
0: Dat bedoel ik.
1: Dus je kan er nog even over nadenken.
0: Kijk, je kunt natuurlijk, ik snap het helemaal, je kunt volgende week dinsdag gebruiken voor de inspiratie van volgend jaar, maar dat duurt nog zo lang.
1: Ja.
0: Doe het nu gewoon even.
1: En als je wil, hebben we de lijst van vorig jaar gewoon nog online staan.
0: Precies.
1: Kun je die even pakken.
0: Nou, dat. Inderdaad.
1: En Elke die zei, ik ga het meteen doen. Kijk, daar ook van.
0: Hoppakee,
1: ja,
0: actie.
1: Prachtig. Hoppakee. Judith die zegt, nee, oh nee, ik heb het nog niet gedaan. Maar daarna kreeg ik een duimpje omhoog, dus hij komt eraan. En Nathalie die zegt nog, natuurlijk heb ik gestemd en ik heb ook het Insta-filmpje met Koen gezien. En die is inderdaad heel grappig.
0: Ja, Koen, die is niet blij. Als je niet stemt, wordt hij boos.
1: Ja, als je nou benieuwd bent, check onze socials, Facebook en Instagram, Omroep Brabant Radio.
0: Precies dat. Misschien is het leuk, omdat het stemlijstjes regent op dit moment ook, om straks later dit uur nog even in onze stemlijstjes te duiken.
1: Ja, leuk.
0: Zullen we gewoon afspreken, Marjolein? Ik kijk jou even aan, want jij bent een beetje de baas natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Dat we degene die we straks gaan bellen, dus die nu stemt, dat we iemand pakken die vanaf nu stemt.
1: Vanaf nu stemt, ja, oké, dat is goed. Vanaf 16:23.
0: Ja, dat die een zachte G-hoodie van ons krijgt.
1: Oh, dat vind ik leuk. Ja, dat is goed. Als jij, nou, misschien kan dit Luke overhalen dan. Hè?
0: Ja,
1: als je nou nog twijfelt, ga nu stemmen. Dan bel ik je misschien zo meteen en dan win jij een trui.
0: Precies. Dus vanaf dit moment, als je nu je stemlijstje inlevert, binnen nu en laten we zeggen een minuutje of 20, via omroepbrabant.nl/top100. Dan maak je ook nog kans, als we je bellen, op een zachte G-hoodie. En dan mag je nog kiezen ook of dat je een witte of een zwarte wil. Nou, hè, heerlijk toch? Je helpt er ons er ontzettend mee, want uiteindelijk met z'n allen maken we er een mooie Brabantse top 100 van. Hè? Aanstaande dinsdag op de radio, hier zo, bij Omroep Brabant. Op de dag van de zachte G.

0: nou uit Brabant zouden komen, deze boys van Raccoon... ja, dan hadden ze zomaar een plekje kunnen hebben... wellicht in de Brabantse top 100. Maar ja, ze komen niet uit Brabant. Wel mooi om even te horen wie hier in de afslag zuid. Dat was Love You More. Ik vergat net in alle hectiek gewoon even aan jou te vragen... want je noemt natuurlijk heel veel mensen die al een duimpje omhoog hadden gestuurd.
1: Ja, ja.
0: Want hoeveel procent we nou eigenlijk al hier gestemd hadden?
1: Ja, je kan rustig slapen. 83%.
0: Wow.
1: Dat is echt veel.
0: Lekker. Ja. 83% van de mensen die dus mee hebben gedaan aan onderzoek... heeft al een stemlijstje achtergelaten.
1: Ja, en gelukkig het grote deel van de mensen die een duimpje naar beneden deden... die zeiden er wel bij, ik doe het nog vanavond hoor.
0: Oké, vooruit dan. Nou, het kan nog via omroepbrabant.nl/top100. Stuur je stemlijstje in. En ik zei al, we gaan zo direct na 4:30 duiken we even in de wereld... van de stemlijstjes voor de Brabantse top 100. We pikken er even één uit. En als je je telefoonnummer ook achterlaat bij het invullen van dat stemlijstje... dan kan het zijn dat we je straks even bellen. En als je in de uitzending komt, met je fantastische stemlijstje... ga ik sowieso een liedje ervan draaien. Maar dan doen we er ook nog iets extra's bij, Marjolein. Hè?
1: Ja, een mooie hoodie met een grote zachte gevel.
0: Precies. En dan mag je kiezen, wil je een witte of wil je een zwarte?
1: Ja, en ze zit keilekker.
0: Heerlijk. Nou, dat dus. Dus even snel stemmen nog. omroepbrabant.nl/top100. En wie weet spreken we je zometeen na 4:30... voor een gezellig babbeltje, een leuke prijs en een mooi stemlijstje. René is aangeschoven voor het nieuws. Wat zit er in, René, zometeen?
2: Nou, een man die belt zijn ex meer dan 500 keer vanuit de gevangenis. Een andere man van 95 jaar, die sport nog steeds.
3: Verka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Lachen, gieren, genieten.

0: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: In Mil, Reuzel en Riethoven.
3: Het is 16:30. We gaan voor de verkeersinformatie naar Helene de Geest van de ANWB. Helene, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is niet best. Op de Brabantse wegen staan een paar hele lange files. En dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de A27. Het is daardoor de hele week al heel erg druk op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht nu tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 40 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht is bij knooppunt de Hocht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckersweijer is de vertraging 40 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook een half uur vertraging. En veel vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp moet je ook rekening houden met 25 minuten oponthoud.
3: Dankjewel.
5: Omroep Brabant.
3: Ja, het is bewolkt. Af en toe dan valt er ook wat lichte regen. Het is niet heel veel, maar je kunt er wel een beetje nat van worden. Temperatuur zo 19, 20 graden. Nou, later klaart het op en vannacht koelt het af naar een graad of 11. En voor het nieuws naar René Snippert.
6: Een man van 36 uit Breda heeft zijn ex-vriendin 521 keer gebeld nadat zij de relatie had verbroken. Volgens justitie werd de vrouw doodsbang, ook vanwege zijn verleden. De man zat namelijk vast voor een andere zaak, maar bleef haar ook vanuit de gevangenis bellen. Dat stopte pas toen de gevangenisdirecteur ingreep, vertelt verslaggever Cor Bouma.
7: Reggie vond zelf ook dat het zo niet langer meer kan. Hij is al meerdere keren veroordeeld voor huiselijk geweld en stalking. En nu hangt er weer een flinke celstraf boven zijn hoofd voor hetzelfde. Hij wil graag worden behandeld en weg uit Breda. Het liefst gaat hij begeleid wonen in een bos. Daar kan hij een nieuw leven starten. En is hij ook in de buurt van zijn zoontje van 2.
6: De rechter doet op 16 juli uitspraak. Een automobilist van 24 uit Venlo krijgt geen straf voor een dodelijk ongeluk in Maashees. Daarbij kwam de 29-jarige Lynn Gommans uit Overloon om het leven. Haar vriend raakte zwaar gewond. De man wilde linksaf slaan en zag de motor over het hoofd. Volgens de rechtbank maakte hij daarmee wel een verkeersfout, maar is niet bewezen dat hij onvoorzichtig was. Vanaf vliegbasis Volkel vliegen volgende week vaker F-35's dan normaal. Tussen maandag en donderdag stijgen de straaljagers 3 keer extra op. Ze helpen mee bij een training van vliegbasis Leeuwarden. Daardoor kan er overdag meer geluidsoverlast zijn. Tijdens de hitte van vorige week zijn er volgens het RIVM ongeveer 480 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal ging het om zo'n 3530 sterfgevallen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder overleden. Naar verhouding de meeste sterfgevallen in het oosten en het zuiden van het land, waar het warmst ook was. Over exacte cijfers in Brabant is nog niks bekend. Chris Fokker uit Stiphout is 95 jaar, maar sport nog steeds. 2 keer per week in Mierlo is hij op de golfbaan te vinden. Op maandag doet hij dat met vrienden die in de 80 zijn en dan doet hij 9 holes. En op woensdag pakt Chris uit, want dan loopt hij hele rondes van 18 holes. En daar geniet hij volop van.
8: Ik ben begonnen met mijn vrouw in het jaar 2000. Maar ze had helemaal geen balgevoel, helemaal niks. Maar ja, ik voel me als een vis in het water hier, hè. Ik vind het prachtig.
6: Ja, en wij ook. Chris is vermoedelijk een van de oudste golfers van het land. Ja, wij liepen natuurlijk een rondje mee met Chris. Een reportage zie je op de site en op onze app.
9: Fantastisch.
10: 95 jaar.
9: Zo mooi. Maar ook dat stukje. Ja, mijn vrouw had natuurlijk geen bal.
10: Maar die kan er helemaal niks van, dus ik doe het gewoon maar zelf.
9: Ja, dus ik heb die maar thuis gelaten.
10: Heel verstandig, Chris.
9: Ach, maar toch mooi dat iemand op die leeftijd zo geniet en nog zo actief is.
6: Ja, je kan nog geen excuus meer verzinnen dat je niet wil gaan sporten.
9: Nou, zo is het.
6: We hebben een man gesproken, die is 95.
9: Ja. Ja. En die doet het ook nog, dus omhoog. Ja.
10: Ja, en jij bent pas 88, dus hoppakee, van die bank af. Zometeen duiken we in de wereld van de stemlijstjes. De stemlijstjes voor de Brabantse top 100. Want we gaan een leuk liedje draaien uit een stemlijstje van iemand. En die krijgt

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's belt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: De mannen van Wet Wet Wet met Marty Pello als zanger van deze toch wel succesvolle jaren 80 band. Alhoewel, dit liedje was wat minder succesvol, maar wel leuk. Sweet Little Mystery.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: Omroep Brabant presenteert de Brabantse Top 100.
0: Ja, dat doen we aanstaande dinsdag vanaf het Ridderplein in Gemert. Daar staan we live op het terras van een prachtig mooi café. De hele dag gaan we daar lekker liedjes draaien. En ja, die zijn te horen op de radio. Doen we vanaf 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds in de vorm van de Brabantse Top 100. En dat allemaal op de 7e van de 7e, oftewel de dag van de zachte G. Dus het valt allemaal samen. En laten we dat vooral ook met z'n allen vieren. Op allerlei manieren, onder meer door die lijst. En ja, die lijst, dan kun jij je steentje bijdragen. En ik zei al, als je nou eventjes even gas geeft, want de stembus die gaat straks dicht om een uurtje of 9, dan kan het zomaar zijn dat we je even bellen. En dat geldt zeker in dit geval voor Nelleke Steenis. Goedemiddag, Nelleke.
3: Goedemiddag.
0: Want even kijken op mijn klok. 16:23 heb jij op enter gedrukt. Klopt dat ongeveer?
3: Ja, dat zou wel eens kunnen, zoiets, ja.
0: Want jij dacht, ja, ik moet gewoon nog even stemmen, ik moet mijn plicht nog doen, of
3: precies dat.
0: Is het misschien een extra lijstje? Dat kan ook, hè, dat je meerdere e-mailadressen gebruikt.
3: Nee. Keurig netjes één.
0: Dit is jouw stemlijstje. Nou, zal ik er even doorheen lopen? Even gewoon een paar liedjes die ik zie staan. Gers Pardoel, ik neem je mee.
4: Oh, leuk.
0: Ja. Lekker. Gerard van Maasakkers, ja, eigenlijk een vastgegeven in heel veel stemlijstjes, met allerlei verschillende liedjes, maar in jouw lijstje staat hij met Hier Heur Ik Thuis.
4: Klassieker.
0: Onze Guuske Meeuwis, Brabant, en Het Kan Hier Zo Mooi Zijn. Ik zie bijvoorbeeld ook Joost staan van Patermoes Groen, vind ik ook leuk. En wat ik ook verrassend mooi vind, is dat zo'n beetje verfrissing ook wel weer. Rosa Spruit met Tussen Stad en Platteland.
3: Ja, ik kan niet anders, een collega, dus ja.
0: Ah, wat leuk. Is dat je... dat klinkt alsof je zei...
4: Kan niet anders.
3: Dan moest ik van hem.
0: Ja, maar je vindt hem toch ook wel mooi, neem ik aan, of
3: niet? Zeker. Want, maar ik moet er een kiezen vanuit dat rijtje dan weer, hè?
0: Maar een collega, verklaar je nader?
3: Roze Spruit werkt bij Comfort.
0: Oké.
3: Okay. Zorginstelling, en daar werk ik als... Ik werk ik ook, ja.
0: En is dat eigenlijk een beetje een leuke collega?
3: Ja, zeker wel. Okay, alleen maar leuke collega's.
0: Hey, Toontje Lager staat er ook op met de Stiekem Gedanst. Ik zie de Venga Boy staan en ik zie Volumia staan met Hou Me Vast. Dan denk ik, als ik het een beetje goed aanvoel, dat ik dan toch misschien maar voor Rosa Spruit moet gaan, in jouw geval, of niet?
3: Ja, is goed. Doe maar.
0: Ja. Of zeg je Volumia.
3: Het zijn heel veel leuke nietjes, hè? Dus ja. Nee, maar ik vind deze ook wel heel leuk.
0: Ja, nee, het is absoluut. Dus dan gaan we Rosa Spruit gewoon met z'n allen nog een klein duwtje geven tussen stad
3: helemaal
0: en platteland.
3: Helemaal goed.
0: En we doen er ook nog, omdat we dat eigenlijk ook gewoon beloofd hebben en jou ontzettend willen bedanken voor je mooie stemlijstje. En zachte G hoodie bij, als je dat leuk vindt tenminste.
3: Hartstikke leuk.
0: Ja, en dan een witte of een zwarte?
3: Een witte
0: hoodie. Nou goed, blijf even aan de lijn. Regelen we dat allemaal. En dan kun jij er binnenkort hartstikke hip bij. En dan kun je Rosa Spruit een beetje jaloers maken. Want die heeft hem nog niet
3: aan.
0: Hey, dankjewel en fijne dag.
3: Helemaal goed. Doei.
0: En vooral genieten natuurlijk dinsdag van de Brabantse Top 100. Ook mede dankzij Nelleke Steenis in dit geval. Die een prachtig stemlijstje heeft achtergelaten. Doe het nog. Hey, je hebt tot 9 uur vanavond nog de tijd. Koen en Hubert, die nemen je straks nog even mee in een stemfinale show tussen 7 en 9. En deze staat dus op het lijstje van Nelleke. Rosa Spruit tussen stad en platteland.

0: Op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

Opslagstijd hebben we een ontzettend aangrijpend verhaal over een gezin uit Den Bosch. En we gaan bellen met een keitoffe Brabantse DJ. Uiteraard over de Brabantse top 100 zometeen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers.
4: Aan tafel.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers.
4: Aan tafel.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
11: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Even kijken hoe het met de files in Brabant is. Helene de Geest van de ANWB. Hebben we te maken met een drukke avondspits?
15: Ja, zeker. Een hele drukke avondspits. 230 kilometer file staat er. Het is heel erg druk, onder andere op de A2. En dat komt door de afsluiting van de A27. Maar er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A2... van Eindhoven naar Utrecht bij Den Bosch-West. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging tussen Den Bosch-West en Waardenburg is vervolgens ook nog een uur. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 3 kwartier extra reistijd. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ruim een half uur vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A2 bij knooppunt de Hocht. Daar moet het verkeer nu via de vluchtstrook. Dat merk je ook op de randweg van Eindhoven. De N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Eindhoven Airport. Daar ook 35 minuten vertraging. En een andere drukke weg is de N322 Nieuwendijk. Zal Bommel voor de aansluiting met de A2 ook een half uur vertraging.
3: Dankjewel. Ja, balen natuurlijk als je in zo'n file staat. Ik zou de radio lekker aanhouden en misschien zometeen zelfs nog even een tandje harder te zetten. Om een klein beetje te ontstressen en even stoom af te blazen. Want er staat me toch een knaller voor je klaar uit de 90's. Poeh, ongekend.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
20: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Lachen, gieren, genieten!

0: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
3: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
2: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
4: Hallo.

0: En nog even die genadeklap aan het einde van dit liedje. Bam, zo. Snap Rhythm is a Dancer.
1: Omroep Brabant.
0: Meer muziek zo direct hier in Afslag Zuid. Je kunt zometeen, als je dat leuk vindt, lekker meezingen met Justin de Wild en Cheerio. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Van een trekkerloos naar een kinderdagverblijf. Op een melkveebedrijf in Hoeve opent na de zomer een kinderopvang waar ze vooral buiten spelen. Ze spelen in de modder, plukken aardbeien uit de moestuin, bakken pannenkoeken met melk van de eigen koeien. En de baby's die slapen buiten in van die speciale bedjes. De initiatiefnemers hebben zelfs een viesgarantie. Kinderen die hoeven volgens hen echt niet schoon thuis te komen. Ze hopen zo dat kinderen wat meer leren over waar hun eten vandaan komt en het boerenleven van dichtbij kunnen meemaken.
0: Ja, en lekker veel buiten zijn ook gewoon.
2: Heerlijk, toch?
0: Even weg van al die schermpjes en zo. Ja. En binnen die muffe lucht, maar gewoon lekker in de muffe buitenlucht bij
2: en
0: de boerderij.
2: Het klinkt ook gewoon heel leuk voor kinderen.
0: Ja. Ik heb een boerderij ook altijd fantastisch fascinerend gevonden. En je kunt er alle kanten op. Er is zoveel te zien. Dus ik wens ze kei veel succes.
2: Absoluut.
0: En veel plezier daar.
2: Ik ook. Ja, en steeds meer Nederlanders kiezen voor een tweedehands elektrische auto. In de eerste helft van dit jaar steeg de verkoop met ruim 54% ten opzichte van vorig jaar. Volgens de BOVAG komt dat doordat de hogere brandstofprijzen natuurlijk zijn. We adviseren experts om bij een gebruikte elektrische auto altijd goed te kijken naar de conditie van de accu. Want ja, die bepaalt in zo'n soort auto hoe lang die nog meegaat.
0: Precies.
2: En Douwe Bob is een van zijn dierbaaste bezittingen kwijtgeraakt. Namelijk zijn gitaar. De zanger laat weten dat de Gibson J35 uit 1942 uit zijn auto is gestolen. Het is het instrument waarop hij naar eigen zeggen de meeste van zijn nummers schreef en opnam. Douwe Bob zegt er kapot van te zijn. En hij loont zelfs een beloning uit van €2000... voor de gouden tip die ervoor zorgt dat zijn gitaar weer terugkomt.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook een emotionele band met zo'n ding.
2: Ik denk wel een beetje.
0: Ja, zeker. Als je er liedjes opgespeeld hebt en
2: ja,
0: zo.
2: Ja, precies. En opgeschreven. Er is succes mee behaald.
0: Ja, het is ook echt een muzikant in hart en nieren. Dus ik snap dit wel. Ik snap dit wel.
2: Het is ook dus nog echt een bijzondere, hè? 42.
0: Ja, nou, €2000 dus de beloning in dit geval. Ja, of het ding er daarmee terugkomt, ik betwijfel het eerlijk gezegd. Maar laten we het hopen voor hem. Brabantse top 100. Nog stemmen tot vanavond 9 uur. Doe je plicht, hè. Ga naar omroepbrabant.nl/top100. We gaan zo meteen eens even stemmen. Nee, niet stemmen. We gaan bellen met iemand die zomaar in die lijst zou kunnen komen. En daar is echt een

0: Jingeltje. Ja, Justin de Wild en Cheerio. Hij zou willen dat hij uit Brabant kwam.
1: De 100 mooiste uit onze provincie.
2: De Brabantse top 100.
1: Samengesteld door jou.
3: De Brabantse top 100. Op Omroep Brabant.
0: Ja, de 100 volgens jou allermooiste, allerlekkerste, allerbeste liedjes uit onze provincie op een rij. Dat is de Brabantse top 100. Je hebt nog een kleine 4 uur om te stemmen. En ja, de keuze is reuze. Want er komt gewoon heel veel goeds en moois uit onze provincie. Dat zijn allemaal liedjes waar we eigenlijk kei trots op kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld ook de muziek van DJ La Fuente, oftewel Job Smeltzer. Job, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, even een applaus zoals je dat normaal gesproken on stage ook krijgt. Dit is een klein beetje minder, maar we doen ons best, Job, in dit geval.
4: Ja, dankjewel. Nou, ik moet jou meteen op een feitelijke onjuistheid wijzen.
0: Oh, nou al. Oh jee.
4: Want al het goede komt toch uit Brabant, of niet?
5: Gelukkig, ik dacht al.
0: Ik denk, je gaat me een pak slaag geven, jongen. Maar ik onderstreep dit volledig. Ik vind het leuk dat je even tijd hebt, want die Brabantse top 100, Job, is best een traditionele lijst.
4: Ja, dat is lekker, hè?
0: Ja, maar we zien ook heel veel verfrissing in de vorm van recentere muziek. Hè. Even serieus, Baila de Gasolina. We hebben Fleming liedjes erin staan, Chris Bauer. Maar ook jij staat erin, want as we speak sta jij ook ergens in de lijst. Waar overigens, dat is nog geheim en dat is ook nog niet definitief, want de stembus is nog open, maar je staat er wel in. Hoe voelt dat eigenlijk om tussen al die Brabantse klassiekers te staan in zo'n Brabantse top 100?
4: Ja, als een eer. Ik ben natuurlijk geboren en getogen Brabander en ik ben er heel trots op. Dus ik vind ook dat het Brabants zijn, denk ik, heeft bijgedragen aan alles wat er allemaal gebeurt. Lekker nuchter, lekker normaal doen en lekker genieten met z'n allen. En ja, als je ziet tussen wat voor platen je staat, als ik aan de Brabants top 100 denk, komen natuurlijk grote platen voorbij. Maar het feit dat daar platen van jezelf in staan, ja, is mooi. Maar ja, ik ben ook wel echt trots op Brabant. Dus het maakt het nog extra mooi.
0: Ja, dat vind ik mooi. Want het is natuurlijk, wat ik al zei, het is een redelijk traditionele lijst ook. Hè, want er staan bijvoorbeeld ook hele mooie liedjes in van Gerard van Maasakkers. Maar het kan zomaar zijn dat Gerard van Maasakkers wordt opgevolgd door een van jouw hits. Dat contrast is natuurlijk heel groot. Maar dat maakt die lijst ook wel ontzettend tof, denk ik.
4: Ja, dat is nice. Ja, tuurlijk. Ik denk als ik zou moeten kiezen, nummer 1 in de Brabantse top 100 of nummer 1 in de top 40. Ja.
0: Hey.
4: Ik kies natuurlijk Brabantse top 100.
0: Zo is het. Now we're talking business. Wat betekent Brabant voor jou eigenlijk als artiest? Voel jij in onze provincie een andere vibe dan bijvoorbeeld op andere plekken? Of is dat bullshit?
4: Nou ja, Nederland is heel klein. Maar Nederland is zo divers. Natuurlijk wat je zegt met shows. Wij draaien natuurlijk op heel veel verschillende plekken. Maar je merkt altijd wel, natuurlijk, landen is heel makkelijk. In Schotland is het anders dan in België. Maar in Nederland is het ook heel anders in Brabant dan bijvoorbeeld in de Randstad of in het noorden. Of elke provincie heeft wel zijn eigen sfeer en gevoel, maar ook gemoedelijkheid in het publiek en ook waar ze op reageren. Dus ja, Nederland is heel divers en ik denk Brabant is gewoon iets heel fijns. Wij willen heel graag een feestje. Wij vinden het, als het goed is, zijn we bereid om heel snel gezellig te zijn. Maar we zijn ook gewoon normaal. En ik denk dat het Brabantse, wat ik altijd meeneem naar de provincies van mezelf, ja, dat merk ik altijd wel, dat ook wel heel erg gewaardeerd wordt. Ja, gewoon lekker normaal doen. En genieten van elke minuut en vechten voor elke centimeter. En gewoon lekker met z'n allen werken. Ja. Dat vinden ze altijd mooi.
0: Zijn wij de feestbeesten van Nederland in Brabant? Of,
4: Dat denk ik wel. En hoofdleveranciers ook.
0: Nou, dat hey, ja, welke Brabantse artiest vind jij echt in deze Brabantse top 100 te thuis horen? Als jij denkt van, nou weet je, er is één artiest, die hoort er absoluut in. Wat schiet je dan meteen te binnen, behalve jijzelf natuurlijk?
4: Nou ja, wat ik zelf altijd ontzettend leuk vind en wat ik live ook altijd bierensterk vind, is natuurlijk Django.
0: Ja, eens.
4: Met een maat.
0: Ja.
4: En dat hoor je ook net in Cheerio. Heb je gewoon bepaalde elementen die daarin zitten. Accordeon, gezelligheid. Zeg maar die sfeer, dat vind ik superleuk. Maar voor mij, ja, als je Brabant zegt, dan zeg je eigenlijk is dat codetaal voor Guus Meeuwis, vind ik.
0: Ja.
4: Dus een Guus is voor mij wel, als jij Brabants top 100, dan...
0: Ja, ik verwacht hem dit jaar ook absoluut weer op nummer 1. Want dat is eigenlijk elk jaar wel hetzelfde.
4: Beetje de queen van de...
0: Van de Brabantse top 100. Als jij Job nou...
4: Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat nummer 2 is. Nummer 1 weten we eigenlijk al. Eigenlijk is iedereen van... Nou, ik ben benieuwd wat dit jaar de nummer 2 is, inderdaad.
0: Vorig jaar was het volgens mij Gerard van Maasakkers. Dus met Hier Heur Ik Thuis
5: uit mijn hoofd.
4: Ja, nice.
0: Ja. Hey, als jij één nummer uit de Brabantse top 100 mocht draaien in een hele vette La Fuente remix op een festival ergens, hè? Welk nummer zou dat dan zijn?
4: Nou, jij draaide net Cheerio. Ja? Ik weet niet of je hebt gezien wat er gebeurde toen ik Cheerio over Rattata legde bij de toppers.
0: Nee, heb ik niet. Nee.
4: Nou, dat kan je dadelijk als je plaat is, dat kan je even op Insta, moet je even opzoeken bij mij. Maar dat ging als een komeet.
0: Ja.
4: Dus dat is die gezelligheid gecombineerd met power die wij vaak in plaat hebben en ook nog steeds catchiness.
0: Ja.
4: Maar dan zou ik denk ik wel een, ik ben wel benieuwd wat een... Wat een Kali van Django of zo gaat doen als ik dat op een festivaletje draai waar mensen er zin in hebben.
0: Ja, geweldig. Ja, echt ongelooflijk vet. Heb jij eigenlijk überhaupt ooit zelf een poging ondernomen om echt een nummer in te zingen? En te denken van, nou, hier is die, dames en heren, DJ La Fuente, de zanger?
4: Ik zal jou sterker vertellen. Ik denk als ik dat doe, dat ik geen platendeals meer krijg.
0: Maar
4: al mijn platen beginnen met zanglijnen van mij.
0: Ja.
4: Dus ik wandel veel door Brabant.
0: Ja.
4: Dat is hartstikke mooi. En dan loop ik. En terwijl ik loop, maak ik altijd voice notes met mezelf. Dus dan ga ik lopen. En dan kom ik bijvoorbeeld op. Dan ben ik aan het lopen. Maar dan doe ik ook bam, bam, bam, bam, bam. Dus dan ga ik de baslijn. Ik ga alles maken. Dan kom ik in de studio. Dan leg ik dus al mijn voice notes in het programma.
0: Ja.
4: En dat ga ik dus allemaal nabootsen. Dus eigenlijk al mijn platen zijn begonnen super akoestisch, heel mooi romantisch met mijn stem.
0: Wat grappig. Ja, ik wandel ook heel veel, maar ik ben muzikaal niet zo creatief als jij.
4: Als je gaat nadenken, kom je op een gegeven moment op een ritme, word je een beetje melig, ga je een beetje stappen en dan krijg je een beetje zo vroeger in het leger, krijg je een beetje dat.
0: Ja.
4: En dan mensen kijken mij soms gek aan als ik langskom, maar ja. En dan een paar maanden later denken ze, oh ja, die had ik eerder gehoord.
5: Ja,
0: ik weet in ieder geval wel, Job, dat Rock With You van Michael Jackson een heel lekker looptempo heeft. Dat moet je maar eens proberen. Ja. Rock With You. Dat is gewoon lekker doorstappen. Dat is, maar goed, dat heeft hier helemaal niks mee te maken. En die staat ook niet in de Brabantse top 100. Nog één vraag, Job, om af te sluiten. Als jij in jouw glazen bol kijkt, hè, welke van de volgende twee hits van jou gaat hoger komen, denk je? I Want You of Rattata?
4: In deze lijst van jullie?
0: Ja.
4: Nou, dat vind ik jammer. Of dat vind ik lastig. Kijk, met I Want You had ik zo'n knijter van een kanon te pakken natuurlijk. Dat om die op te volgen is het moeilijkste wat er bestaat.
0: Snap ik helemaal.
4: Eigenlijk lukt dat niet.
0: Nee.
4: Alleen je merkt in het publiek en live dat Rattata eigenlijk gewoon een gelijkwaardige opvolger is van I Want You. Het kan eigenlijk niet, want I Want You is natuurlijk je eerste nummer 1 hit. Het is de plaat waar iedereen je van kent. Maar ik weet dat Rattata heel veel populariteit heeft onder de mensen. Dus ik denk zelf I Want You.
0: Ja.
4: Maar het zou me niks verbazen als Rattata nu, in de tijd van nu, omdat hij ook nieuwer is, daar nog even overheen stamt.
0: Nou ja, ik kan je nog geen informatie geven. Want de stembus is namelijk nog open. Maar
4: zullen we wel voor de zekerheid dat ik alvast zeg van, dames en heren, hier is La Fuente I Want You, de nummer 2 in de Brabants Top 100. Nou, dat we die nog hebben.
0: Nee, maar dan zou ik ook gewoon stoer doen. Dan zou ik zeggen, dit is de nummer 1, dames en heren.
4: Oh, de nummer 1. Guus Meeuwis, jammer, jongen.
0: Ja,
4: dames en heren, dit is La Fuente.
0: Nou,
4: Guus Meeuwis, jammer.
0: Ja, laten we dat eens even oefenen. Dan pak ik gewoon eventjes het moment erbij. Dus jij vindt dat I Want You dan op nummer 1 staat, toch, Job, of niet?
4: Ja, dat doen we I Want You en Rattata. En dan de 1 en 2 nemen we dan op. Dan hebben we daar vast. En dan doe ik Guus even bellen.
0: Oké, nou is prima. Dan doen we nu eventjes de aankondiging dat I Want You op nummer 1 staat.
4: Okay.
0: Dames en heren, hier is die DJ La Fuente. En hij kondigt hem even zelf aan in de Brabantse top 100.
4: Dames en heren, stelletje helden. Al het moois komt uit Brabant. Dankjewel voor deze prachtige plek. I Want You staat op nummer 1 in de Brabantse top 100. Woo!

0: feestje en hij draait de zaal wat dat betreft helemaal plat. I Want You. Hij vond het even lastig om in te schatten welke van de twee, of het nou Ratata of I Want You gaat worden, welke hoger gaat komen in de Brabantse Top 100. Ja, kunnen wij ook nog niet zeggen, want de stembus is nog open tot 9 uur vanavond, dus wij hebben alleen maar zicht op het feit zoals de situatie nu is, maar die hou ik overigens even voor mezelf, en hoe die straks na 9 uur is, ja, dat ga je uiteindelijk aanstaande dinsdag horen op de dag van de zachte G, tijdens de uitzending van de Brabantse Top 100. Maar wat een ontzettend aardige vent. En ik begrijp absoluut dat hij de zalen plat speelt en plat draait. En hebben we toch ook een beetje een inkijkje in zijn leven gekregen. Hoe dat soort liedjes dus ontstaan. Hè? Gewoon allemaal tijdens het wandelen. Ik ga ook meer wandelen. We gaan richting René, want die heeft zich gemeld hier in de studio. En dan is dat natuurlijk uiteraard voor het nieuws dat je zo meteen krijgt. Want wat zit erin, René, zo?
1: Nou, ik kom ook wel een beetje voor de muziek, hoor.
0: Oh, toch wel.
1: Jawel.
0: Lekker is dat, hè?
1: Ja. Nee, excuses voor moeders en vaders voor afstaan van baby's. En een juffrouw die zwaait af na 47 jaar.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
0: Het is 6:30. We gaan voor de verkeersinformatie naar Helene de Geest. Want het is wel flink raak, Helene, op de weg, hè?
7: Ja, het is een hele drukke avondspits. Er staat landelijk 800 kilometer file en in Brabant 260. Dat is veel meer dan anders op dit tijdstip. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de A27. Daardoor heb je op de A2 van Eindhoven naar Utrecht nu meer dan een uur vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Ook op de A2 de andere kant op bij Eindhoven moet ik zeggen. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Best en knooppunt de Hoogte ook nog 20 minuten vertraging. Daar gebeurde namelijk een ongeluk, maar inmiddels zijn alle rijstroken daar vrij. Je hebt daardoor ook wel veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Batadorp ook 40 minuten extra reistijd. Op de A27 van Breda naar Gorkum, voor de afsluiting bij Gorkum, 50 minuten vertraging vanaf Hank. En op de N267 Drunen-Andel sta je ook lang in de file bij Wijk en Aalburg. Daar is de vertraging nu een half uur.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, af en toe zonnetje, dan weer wat wolken. Er kan ook een klein spatje regen vallen. Is niet heel veel. Temperatuur zo'n 19 à 20 graden op veel plekken. Later klaart het op en vannacht koelt het af naar een graad of 11. En voor nieuws naar René Snippert.
1: Het kabinet heeft excuses aangeboden aan vaders en moeders die tussen 1956 en 1984 gedwongen hun pasgeboren kind moesten afstaan. Dat gebeurde aan nonnen in het zogeheten Moederhel, een beruchte katholieke kraamkliniek. Het ging vaak om ongetrouwde vrouwen en meisjes die onder druk stonden van familie, kerk of instanties. Volgens staatssecretaris Van Brugge heeft de overheid hen in de steek gelaten.
9: Dit had nooit mogen gebeuren. Dit had de moeders niet mogen overkomen. Dit had de kinderen niet mogen overkomen. Dit had ook de vaders niet mogen overkomen. En vandaar vandaag deze excuses.
1: Veel van de slachtoffers waren aanwezig in de zaal.
10: Ik vond de woorden die gesproken worden heel emotioneel. Het raakte mij zeer. Ik ken ze natuurlijk allemaal al, maar toch weer, het verhaal komt weer boven. En ik vind het fijn dat excuses zijn aangeboden.
1: Omroep Brabant maakte hier een documentaire over. Die heet Het geheim van Moederhel. Aan de Parklaan in Raamstongsveer is tegenover een kinderopvang een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst, ook wel bekend als EOD, heeft het explosief weggehaald. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Waar het explosief precies werd gevonden en waar vandaan komt, dat is nog onduidelijk. De politie wilde verder niks kwijt over het onderzoek. 10 kinderen zitten sinds gisteren zonder een logeerplek, nu de zorgvilla's van Expert Care in Waalre en Vleuten dicht zijn. Volgens de directeur was sluiting onvermijdelijk. Er vertrokken te veel vaste medewerkers, waardoor veilige zorg niet meer kon worden gegarandeerd. In de zorgvilla's verbleven ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen tijdelijk, zodat hun ouders werden ontlast. Zorgverzekeraars zoeken nu per kind naar een oplossing. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Kennisinstituut van de Rechtsstaat. Vorig jaar was 3% van de ruim 112.000 asielzoekers betrokken bij een misdrijf, en meestal was dat winkeldiefstal. Volgens het instituut denken veel mensen dat asielzoekers vaker betrokken zijn bij misdrijven, maar dat klopt dus niet.
11: Dat mensen zich realiseren van, nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
1: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het einde van het schooljaar, ja, dat betekent voor veel basisschoolleerlingen afscheid nemen, maar in Rijsberg zwaarde ook juf Paula af. Zij gaf 47 jaar les op de Sint-Pavo-school. En terwijl Paula met haar klas naar gym was, versierde dorpsbewoners, oud-leerlingen en collega's de route terug naar school. En daar werd ze onderweg uitgebreid verrast.
12: Oh, dat dorp is helemaal uitgelopen. Dat is allemaal, die zijn allemaal gek geworden. Echt? Piep, piep, piep. Hoera!
13: Met heel veel plezier al die jaren gewerkt.
12: Zeker.
0: Paula, bedankt. Paula, bedankt. Heerlijk. 47 jaar.
1: 47 jaar. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, op schoolplein stond de volgende verrassing klaar. Want alle leerlingen en ook haar eigen familie wachten haar daarop om afscheid te nemen. Nou, het item die kan je trouwens ook gewoon zelf zien bij ons op de site of in de app.
0: Ik ben nu al enthousiast en nieuwsgierig naar dat item.
1: Want ga even kijken. Het is leuk.
0: Juf Paula, 47 jaar op school.
14: Bizar.
0: Dat is echt ongekend.
14: Kun je nagaan hoeveel kinderen zij, zeg maar, ten goede zo heeft beïnvloed. Die allemaal denken, ah, juf Paula.
0: Ja. En de vraag is, zou ze ze nog allemaal herkennen ook na al die jaren?
14: Nou,
0: natuurlijk.
14: Echt zulke juffen vaak.
0: Goeie juf wel, hè? Ja. Ja, ja, zeker. Nou, mooi. Dankjewel, René.
1: Ja, tot zo.
0: Zijn we bij. En check het item ook inderdaad even op de site of in de app. Zometeen naar onze vrienden van Weerplaza. En we hebben straks ook een zeer ingrijpend, een aangrijpend verhaal van een gezin in Den Bosch.

0: Jaren 80 weer, Dire Straits en The Walk of Life. Ja, dat is ook zo'n liedje dat je lekker mee zingt, lekker mee tikt, lekker mee fluit. Maakt niet uit, je wordt er vrolijk van in ieder geval. Jeroen Elferink, die is van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Vorige week zaten we nog in een snikheet Brabant. Nou, vandaag toch aardig wat graden lager. Wat aangenamer denk ik ook wel qua temperatuur in vergelijking met vorige week.
1: Ja, nee, ik denk dat het voor veel mensen nu heel aangenaam is. Na de regen van eerder vandaag is het nu weer op de meeste plaatsen zonnig geworden. Nog een laatste bui net in de hoek bij Eindhoven. Temperatuur nu 22 graden. Ja, eigenlijk heerlijk.
0: Ja, en die regen, dat was het voor vandaag of komt er nog meer?
1: Zeker, dat was het zeker van vandaag. En ik denk ook wel voor een langere tijd. Want het hele weekend en ook morgen verlopen gewoon droog. Komende nacht nogal fris. Temperaturen die terug kunnen gaan naar 11 graden. En morgen dan veel ruimte voor de zon. In de middag een paar stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden.
0: En wat voor weekend krijgen we qua weer?
1: Nou, het weekend verloopt ook droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Zeker op zaterdag veel zon, op zondag wat meer wolken. Temperatuur op zaterdag 25 tot 28 graden. Zondag 22 tot 26.
0: Ja, laten we dan ook het begin van volgende week nog even meepikken. En vooral ook de dinsdag, want dinsdag is natuurlijk 7 juli, dag van de zachte G. Staan we live in Gemert, de hele dag met de Brabantse top 100. Het zou mooi zijn als we in het zonnetje staan daar. Niet al te warm, niet al te koud.
1: Nou, de temperatuur zou het niet liggen, maar het is wel licht wisselvallig met soms een buitje. Temperatuur 21 tot 24 graden. Later in de week, vanaf woensdag of donderdag, dan kiept het weer om en dan zou het weer flink warmer kunnen worden. Misschien dat we volgend weekend wel weer met tropentemperaturen te maken hebben.
0: Dus eigenlijk zeg jij een verzette dag van de zachte G.
1: Ja, nou ja, als je warm weer wil wel. Ja.
0: Nee, warm, nee, weet je, het moet er allemaal een beetje tussenin hangen. Het is allemaal zo moeilijk.
1: In het woord regen zit ook een G, hè?
0: Ja, dat is waar. Een zachte G in dit geval.
1: Regen.
0: Regen. Hey, dankjewel. Ik wens jou een mooie avond, hè?
1: Zelfde.
0: Ja,
1: doei. Doei.
0: Ja, we hebben ontzettend lieve mensen in Brabant. Dat blijkt zo meteen wel weer. Want we hebben een ongelooflijk aangrijpend verhaal over een gezin in Den Bosch. En er komen hele lieve mensen in actie. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen. Dus hou de radio aan.

0: Onderweg naar huis met de radio lekker aan op Omroep Brabant. En dat is eigenlijk kei gezellig. En er is ook ruimte hier voor ontzettend goede en mooie warme initiatieven. En daar lopen we echt nu serieus tegenaan. Want ga even mee terug naar het afgelopen weekend. We hadden te maken natuurlijk met ongelooflijk noodweer in Brabant, hè, op diverse plekken. En dat noodweer heeft afgelopen weekend heel veel puin en vooral ook verdriet achtergelaten. Bij bijvoorbeeld Twan en zijn moeder in Den Bosch. De bliksem die sloeg in bij hun huis in Gewande, net boven Den Bosch aan de Maas. En daardoor ontstond er een brand. Iedereen was uiteindelijk gelukkig veilig het huis uitgekomen. Maar alle spullen die zijn helaas verloren gegaan. En nou heeft de 8-jarige Twan een juffrouw. En dat is juf Mariette van groep 4. De klas van Twan die wilde iets doen voor Twan en is een crowdfunding gestart. En dat gaat als een malle. En die hele lieve juf hebben we aan de lijn. Juf Mariette. Dag Mariette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want pet je af voor datgene wat jij op poten hebt gezet samen met die klas. Even terug naar, naar afgelopen weekend. Hè. Afgelopen zondag was dat noodweer. Wat is er precies gebeurd daar?
1: Ja, nou, Twan lag lekker te slapen in zijn bedje. En rond een uur of 3 werd hij door zijn moeder met schrik natuurlijk wakker gemaakt. Dan ging het allemaal heel snel. Ook zijn 2 broers. Dat ging natuurlijk hectisch in het huis. En eerst was het verhaal van de stoppen zijn doorgeslagen en we ruiken vuur. Nu kijk je naar buiten, dan zie je vlammen. Al dus mama natuurlijk, hè. Ik was er zelf niet bij.
0: Nee.
1: Mama heeft snel de urnen van papa en zusje kunnen redden. Dat was hartstikke fijn. En natuurlijk ook een hondje, Baloo en de kat. En de kinderen in veiligheid gebracht. En dan sta je daar buiten en kun je eigenlijk niks doen.
0: Nee, wat je zegt het al even, de urnen gered van papa en zusje. Want Twan die heeft nogal, en ook natuurlijk de moeder, nogal wat voor de kiezer gekregen de afgelopen jaren, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben de juf van Twan het hele jaar. En dan word je vaak geconfronteerd met dingen die over papa's gaan, hè? Neem vaderdag. Neem andere momenten waarin papa je komt ophalen op school.
0: Ja.
1: En dat is best een zware periode geweest, nog steeds, voor Twan. Waarin ik betrokken was, de hele school ook, de Pollenhof. En dan wil je zo goed mogelijk voor dat mannetje zorgen.

0: Is het huis eraan toe daar waar ze zaten? Want Twan woont daar samen met zijn moeder en zijn broertje, geloof ik nog, hè?
1: Ja, zijn twee broers.
0: Twee broers, ja.
1: En, mama en opa en oma wonen ernaast. Die kunnen er gelukkig blijven wonen. En verder is het huis nu gewoon onbewoonbaar verklaard. En het hangt en staat, valt een beetje met de schoorsteen die er nog op zit, welke kant die op gaat vallen. En die wordt morgen, als het goed is, veilig verwijderd. En dan is het afwachten van hoe kunnen we het opbouwen? Is het op te bouwen?
0: Deed jou ook ongelooflijk veel pijn. Je hebt natuurlijk ook dat hele traject met het Twan heb jij meegemaakt. En dan komt dit nog een keer op zijn dak, op het dak van het hele gezin. Toen dacht jij samen met de klas van we moeten een crowdfunding gaan starten om uiteindelijk dat huis op te bouwen? Of wat is het idee een beetje? Of ze onderdak te kunnen geven? Hoe zit dat?
1: Nou ja, het is eigenlijk een beetje breed opgezet. Eerst was natuurlijk de vraag van kunnen ze daar nog wel gaan wonen? Dat weten we ook niet.
0: Nee.
1: Maar ja, die eerste basisbehoefte, dat is al belangrijk. Want als voorbeeld komt hij naar school. Ja, hij heeft ook geen schooltas meer. Of een beker of een bakje. Dus dat begint al klein, zeg maar. Mm-hmm. Of kleding. Dat heb je wel nodig. Dus die basisbehoefte, dat is sowieso al heel belangrijk. En de kinderen in de klas die gingen gelijk op aan van Twan, jij mag mijn lievelingsknuffel. Die is heel erg lekker zacht.
0: Ach.
1: En ik heb nog een kast over. En dan dan kun je in ieder geval daar je spullen in doen. Dus die gingen gelijk in actie. Die kwamen gelijk in actie, zeg maar. En super lief. Dus toen dacht ik, dit moeten we breder trekken. Want er is ook voor die broers en voor mama veel meer nodig.
0: Ja, crowdfunding opgestart. De teller stond gisterenmiddag om 2:00 op 4.078 euro. Wat is het bedrag dat op dit moment, na ruim een dag nog, op de teller staat?
1: Ja, ik ben helemaal in shock. Ik moest vandaag lesgeven en dat heb ik ook geprobeerd. Maar ik kon mijn hoofd er niet echt bijhouden. En we hebben heel vaak op de teller gekeken van wow, hij schiet maar omhoog en hij schiet maar omhoog. En ik dacht, heel eerlijk, 5.000 euro moet wel lukken.
0: Ja.
1: Maar we zitten nu meer dan 52.000 euro.
0: Wow, 52.000 euro. Ongekend. Wat is het doel uiteindelijk? Want je zegt, 5.000 euro was ontzettend mooi geweest. Dan hadden we al een mooi begin kunnen maken. Je zit, je hebt nu eigenlijk zo'n beetje tienvoudig al op de teller staan. Dan smaakt dat ook wel een beetje naar meer. En niet zozeer omdat dat heel heftig klinkt, maar omdat je die mensen ook gewoon wil helpen.
1: Ja, inderdaad. En op een gegeven moment moet je niet te gretig worden. Dan ben ik al heel blij met ook alle lieve berichten en hartverwarmende acties eromheen. Er zijn mensen die echt dingen willen geven, willen opsturen en aan ze denken en lieve berichten naar mij sturen en dan weer, dat ik weer doorstuur naar mama. Ja, het is ongekend. En ze hebben natuurlijk ook zometeen ook wel veel nodig. Het is wel natuurlijk, en zoals ik al zei, de eerste basisbehoefte om het voorlopige huis, wat we hopelijk snel gaan krijgen.
0: Laten we hopen dat dit er allemaal aan mee gaat helpen. Mensen die denken, dit initiatief moet ik, wil ik steunen. Waar kunnen die terecht?
1: Nou, dat gaat heel makkelijk. Je gaat op de website GoFundMe. En dan zoek je in de zoekbalk op Twan. En dan krijg je eigenlijk gelijk de actie voor je neus van onze klas, van onze Pollenhof. En voor Twan en zijn gezin.
0: Ja,
1: en
0: Twan met T-W-A-N dan, begrijp ik, hè? Oké, goed. Ja. Nou, ik hoop dat heel veel, ik hoop van harte dat heel veel mensen dit gaan doen. Want ongelooflijk wat een bak ellende hebben die mensen over zich heen gehad. En wat verdienen ze het om uiteindelijk nog een mooi plekje te krijgen ergens. En uiteindelijk een mooi leven verder. Mede dankzij die ontzettend lieve juf Mariette. Mag ik dat toch nog eventjes benoemen in dit geval?
1: Nou ja, jij zegt het ook heel mooi. Ze hebben het echt, echt verdiend. En ondanks alle verdriet blijft mama zo mooi positief. We moeten ze echt een hart onder de riem steken en deze mensen helpen.
0: Helemaal mee eens. GoFundMe, daar moet je dus zijn. En dan moet je even zoeken op Twan. Precies. En als je nog ergens een centje over hebt, gun het deze mensen, want ze hebben het nodig.
1: Alles kleine is welkom natuurlijk.
0: Mariette, dankjewel. En hou ons op de hoogte als je wil.
1: Ga ik doen.
0: Yo, dag.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant.
3: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
11: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
14: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens... een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dan gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Want ja, vertelde straks al, drukke avondspits in Brabant. Nog steeds aan de orde, Helene?
4: Ja, er is weinig vanaf qua kilometers. Nog steeds meer dan 200 kilometer file op de Brabantse wegen. En er zitten een paar hele lange exemplaren tussen. Op de A2 bijvoorbeeld van Eindhoven naar Utrecht, daar heb je nog meer dan een uur oponthoud tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Heeft te maken met de afgesloten A27. Daardoor is het veel drukker op de A2 deze week. Op de A16 Breda-Rotterdam ook een lange file tussen Breda en Dordrecht. 14 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A27 van Breda naar Gorkum voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook 40 minuten vertraging vanaf Hank. Op de A58 Tilburg-Eindhoven sta je in de file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging nu 20 minuten. Door de drukte op de A2 is het ook vastgelopen op de A59. Knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel een half uur vertraging. Bij Eindhoven ook een lange file op de A67. Belgische grenzen Eindhoven bij knooppunt De Hocht 25 minuten oponthoud. En opvallend lang is de file ook op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg. Daar ook 25 minuten extra reistijd.
3: Dankjewel, sterkte in de file. Je hebt het al vaak gehoord deze week. Hè. Doe mee met de Dag van de Zachte G. Die is aanstaande dinsdag. Dat is de zevende van de zevende. Want de G is namelijk ook de zevende letter in het alfabet. Dus dat vieren we met z'n allen hier in Brabant. Met jou erbij. Wij doen het op de radio met de Brabantse Top 100. Waar je nog een kleine 3 uur voor hebt om je stemlijstje in te voeren. Via omroepbrabant.nl/top100. En verder komen er ook allerlei leuke initiatieven binnen. Mensen die leuke dingen gaan doen op de Dag van de Zachte G. Om dat te vieren. Dat het de Dag van de Zachte G is. Zo doen wij dat op het Ridderplein in Gemert. Waar we de Brabantse Top 100 gaan uitzenden. Maar daar gebeurt meer dan alleen maar een live uitzending van die Brabantse Top 100. Wat dan? Nou, dat hoor je zo meteen hier.
17: Als je Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One. Van Vodafone.
18: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
19: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
21: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
22: Nog niet helemaal dus.
23: Tja, die administratie. Toevallig tips?
22: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
23: Slag, dank je.
22: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
6: Je hebt nog heel even, want de stembus is bijna dicht.
7: Zorg dat je voor vanavond jouw stem uitbrengt voor de Brabantse Top 100.
6: Ga nog snel naar omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Afslag Zuid. Ronnie Balk.

0: Do You Really Wanna Hurt Me is natuurlijk het liedje dat je het meest hoort van deze band, The Culture Club. Maar deze mag er ook wezen uit de jaren 80. Time, A Clock of the Heart.
1: Omroep Brabant.
0: Straks gaan we nog naar een ontzettend leuk initiatief tijdens de Dag van de Zachte G. Eigenlijk vlakbij waar wij staan met onze mobiele radiostudio aanstaande dinsdag. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Steeds meer mensen met een baan kloppen aan bij de voedselbank. In Os merken zowel de voedselbank als Stichting Quiet dat een groeiende groep werkenden moeite heeft om rond te komen. Daarom gaan beide organisaties nu ook 's avonds open, zodat mensen na hun werk daar terecht kunnen. Ja, volgens de voedselbank is het aantal klanten het afgelopen jaar met 20% tot 30% gestegen. De stijgende prijzen voor boodschappen en energie zorgen ervoor dat ook mensen met een laag inkomen, die wel gewoon werken, steeds vaker financiële hulp nodig hebben. En het RIVM maakt zich zorgen over het snel groeiende gebruik van elektrische fietsen bij jongeren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat inmiddels 3 op de 10 jongeren tussen de 12 en 17 op een e-bike zit. Ja, dat was 4 jaar geleden nog maar 1 op de 10. En volgens het RIVM bewegen jongeren al te weinig. En doordat ze nu ook nog op die elektrische fietsen zitten, gaat dat het probleem alleen maar vergroten.
0: Nou, geldt ook voor de ouderen, hoor. Die stappen er ook op. En ik begrijp het ook wel, want ik heb er zelf ook eentje.
2: Het is gewoon makkelijk.
0: Chill. En zeker als je wat kilometers moet maken. Ja. Even standje, huppakee, turbo. Te gaan.
2: Je wil niet meer warm en bezweet aankomen.
0: Nee. Ja, ik vind het een uitvinding. En ik snap dit ook wel weer. Want weet je, ik roep het, ik scheer het ook wel eens tegen mijn dochters, die dan gelukkig nog een gewone fiets hebben.
2: Ja.
0: En die zeggen dan, pap, mag ik jouw fiets even mee? Ik zeg, ja, je bent nog jong, schei uit.
2: Ik moest
0: vroeger ook gewoon fietsen. Daar raak ik ook nog geen motortje op, dus ga me die banaan. Weet je, dus ik snap het ook wel. En ik begrijp ook wel dat het voor minder beweging zorgt. Aan de andere kant, ja, ga ook wel een beetje met de tijd mee. Het is ook wel begrijpelijk, toch?
2: Plus aan de andere kant denk ik, dit is altijd beter dan een scooter.
0: Ja, nee, eens.
2: Je bent in ieder geval nog lekker aan het fietsen, lekker buiten.
0: Ja, eens.
2: En ja, voetballen bij Oranje is leuk, maar het betaalt geen dikke knaken.
0: Nee?
2: De spelers verdienen namelijk bij hun clubs vele malen meer. Even daarmee beginnen. Pak ik even de grootverdiener van de groep. Dat is Virgil van Dijk. Dat is natuurlijk de grote man. Hij is ook aanvoerder bij Liverpool. Ja. Daar verdient hij naar schatting zo'n 21 miljoen per jaar.
0: Lekker.
2: Even teruggerekend is dat ruim 57.000 euro per dag.
0: Dit soort bedragen. Dat vind ik zo eng.
2: Ja, maar 57, ik maak het nog makkelijker voor je.
0: Ik probeer het eventjes te bevatten. 57.000
2: per dag, hè?
0: Euro
2: per dag.
0: Nee, maar echt serieus. Ja,
2: serieus.
0: Hou op.
2: Maar ik heb nog even een tandje verder gedaan. Dat is 40 euro per minuut. Ja, dus dat is 40 geld. Euro per minuut. Dan heb je Frenkie de Jong, die zit bij FC Barcelona. Die krijgt daar een lekkere 36 euro per minuut.
0: Nou.
2: En Gakpo, ook bij Liverpool, 28 euro per minuut. En dan gaan we even dus kijken, wat krijgen ze nou voor zo'n potje bij Oranje?
0: Ja?
2: Nou, voor een interland, en dat gaat dan voor de hele wedstrijd, dus het trainen, het warm draaien, alles wat erbij hoort, 4.000 euro.
0: Ja, dat is natuurlijk
2: normaal.
0: Kijk, voor een normaal iemand is dat heel veel geld.
2: Ja, is dat
0: bizar? Weet je, denkt van een stompotje voetbal, een beetje trainen, weet je, hè? Maar voor die mensen is dat gewoon echt idioot weinig.
2: Voor Virgil van Dijk is dat minder wat hij normaal voor een hele wedstrijd krijgt.
0: Oh man. Echt, dat is een beetje een tegenvaller dan eigenlijk.
2: Nou, ergens aan de andere kant vind ik het ook leuk, want dan denk ik, ja, en ze willen allemaal altijd wel heel graag. Je wil echt bij Oranje.
0: De eer.
2: Dus is het toch nog een imago-dingetje?
0: Nou, dat is zeker weten, zeker weten. Maar niet dat het grof geld oplevert of zo.
2: Nou ja, voor onze standaard natuurlijk nog steeds.
0: Voor ons nog steeds, maar
2: voetbal, 4K.
0: Voor die man is het een zakcentje, toch?
2: Ja, niet? Ja, dit is voor de leuk.
0: Hey, volgende week dinsdag dan staan we op het Ridderplein in Gemert voor de uitzending van de Brabantse Top 100 vanaf 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En we gaan niet alleen uitzenden daar.

0: keihard werken. Ik heb zo ontzettend zin in woensdag. Dinsdag!
1: Ja. Met de dag van de zachte G!
0: Want nog maar een paar dagen en dan gaan we het vieren. Hè. De dag van de zachte G. Epicentrum van de dag van de zachte G is het Ridderplein in Gemert. Waar we staan met Omroep Brabant Radio voor de Brabantse top 100. Daar waar de stembus nog voor een paar uurtjes open is. Tot 9 uur vanavond kun je nog stemmen via omroepbrabant.nl/top100. Je stemlijstje, want met z'n allen maken we er een mooie, fantastisch mooie lijst van. En als we die top 100 uitzenden daar, vanaf dat Ridderplein, zouden we het ontzettend leuk vinden als je gewoon even kijkgezellig langskomt. Hè? Want we vieren die dag van de zachte G natuurlijk met z'n allen. En misschien is er ook nog wel een extra reden om langs te komen die je nu gaat krijgen van ons. Want ik heb Ruud aan de lijn. En Ruud die is van duo Gruitmuntend. Ruud, goedenavond.
2: Ja, hele goede avond.
0: Ja, maak ons gek hè Ruud. Wat gaan jullie als duo Gruitmuntend aanstaande dinsdag tijdens de dag van de zachte G in Gemert doen?
2: Ja, wij dachten, ik zei ook nog met mijn partner in crime met Tim natuurlijk. En ja, we hadden het erover. Wij zijn echt van het duo Gruitmuntend van de muziekbingo. En we hoorden, ja, jullie komen naar Gemert. Ja, wat moet je dan doen?
0: Een muziekbingo, punt, ja, toch? Ja, ja. Wat leuk. Ja, jullie gaan dat dus doen daar op dat plein daar ook. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
3: Ja, nou, het is natuurlijk een geweldig evenement. Allereerst superleuk dat jullie naar ons Gemert willen komen. En ja, wij proberen een beetje de zaak, tenminste het publiek, want wat richting Gemert komt te vermaken op die manier.
0: Ja, maar hoe gaat zo'n bingo in zijn werk? Kun je dat even kort beschrijven?
2: Ja, zeker. We hebben eigenlijk alle mooie nummers van de top 100 op een lijstje verwerkt.
0: Ja.
2: En iedereen krijgt een prachtige bingo-kaart. Die wordt afgespeeld. We hebben nog live muziek. Kun je afkruisen. En we hebben geweldige prijzen.
0: Ja, want wat is er te winnen, Pierre?
4: Ja, maar zeg, wat kan ik winnen?
0: Pierre, wat zijn de prijzen?
4: Ik ga natuurlijk meedoen met die bingo, maar...
2: Ik kan jullie vragen.
0: Aan ons vragen? Nee, we vragen... Jullie organiseren de bingo, toch?
2: Ja, dat is ook wel. Maar ik had het idee, of wij hadden het idee, een prachtige Omroep Brabant prijs mee te geven.
0: Ja. Nou, maar dat
4: is... Nou, dan is dat vast geregeld.
0: Dan is dat vast en zeker geregeld. En zat je te denken aan een rood-wit busje of zo? Zat je aan te denken?
3: Ja, dat mag ook. We hebben van alles weg te geven. Tenminste, we hebben een toverdoos waar van alles in zit.
0: Oh, leuk, dus, leuk. Dus dat wordt sowieso een ontzettend leuke middag. Kost het geld eigenlijk om mee te doen?
2: Nee, het is gewoon heel gratis. Dat is ook een G, hè. Wij denken gewoon gratis. Bij café, Gij en ik.
3: Hoppa.
0: Ja. Hey, en hoe laat is dat dinsdag?
3: Om 2:00.
0: 2:00, oké, op het Ridderplein in Gemert. Daar gaan jullie fantastische bingo organiseren. Nou, kei leuk mannen dat jullie dat doen.
2: Zou het nog leuk zijn dat we nu nog iets weggeven, anders even ter promotie.
0: Wat wil je weggeven dan, ter promotie?
2: Nou, we hebben een goede paard.
0: Het wordt nu echt een ontzettende chaos door jullie, hè? Nu al, hè?
4: Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen.
0: Want nu moeten we echt wel iets serieus...
4: Ja, nu moeten we wel iets uit je mouw halen.
0: Bedoel, als er nou een sleutel langer uitkomt, dan
4: doen
0: we...
4: Dan druk ik je weg.
2: Luister. Even opgelet, hè. Tronken roffel hebben we hier ook in de studio.
0: Ja, een
2: goede partner in Gamers, Crazy Air. Een van de grootste luchtkussenbedrijven hier in de regio. En dan willen we een luchtkussen gratis weggeven aan een van de volgers. Dus stel je nou voor dat de mensen zitten luisteren en denken... nou, wat een gezellig duo.
0: Ja.
2: Als ze ons even volgen op Instagram...
0: Zo.
2: Dan geven wij een prachtig
0: gewoon echt onbesnut reclame te maken. Echt ongelooflijk hier, wat hier allemaal gebeurt. Het is gewoon echt, gewoon hoppakee. Ik denk... Hey mannen, tot dinsdag!
4: Fantastisch!
0: Zo, nou, die mannen staan dus dinsdag bij ons daar op dat plein, hè?
4: Ja.
0: Zo, en
4: dat wordt lachen. Dat wordt nu al lachen.
0: Een muziekbingo.

0: Andrew Gold uit de 70s en Oh What a Lonely Boy. En we hadden de man aan de lijn van duo Grijpmuntend, die dus aanstaande dinsdag tijdens de dag van de Zachte G op het Ridderplein in Gemert staan voor een ontzettend leuke muziekbingo. En kleine voorspelling, dat kan alleen maar chaos worden. Dat moet haast wel. Dat kan niet anders. En ik weet zeker dat ze met prijzen komen tegen die tijd. Dat is een ding wat zeker is. We gaan naar René, die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, René?
1: De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal mag doorgaan met gebedsdiensten. En ik ga jullie zo vertellen wat een smombierun is.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: 1 over half 7. Verkeersinformatie. Hoe stopt de weg in Brabant? Helene de Geest van de ANWB.
5: Ja, het wordt heel langzaam een beetje rustiger, maar nog altijd 140 kilometer file. Dus dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 staat de langste file van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging nog altijd meer dan een uur. Dat merk je ook op de A59 voor knooppunt Empel. Daar ook een half uur vertraging. Verder is het druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum ook nog 25 minuten oponthoud. Er staat een auto in brand op de N65 Tilburg-Den Bosch bij de afrit Comfort. Daar is nu de linkerrijstrook dicht. Dat kost je ongeveer 10 minuten. Op de N65 de andere kant op tussen Vught en Helvoort, daardoor ook 20 minuten oponthoud. Op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens 4 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En het is erg druk op de N267 Drunenandel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook nog een half uur extra reistijd.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, af en toe nog een zonnetje, dan wat wolken. Er kan hier en daar nog een spatje regen vallen, maar dat wordt minder, want het klaart langzaam op. En het koelt af de komende nacht naar ongeveer 11 graden. Morgen dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af en wordt het 20 tot 24 graden. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
1: De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal mag doorgaan met het organiseren van diensten in een pand in Dussen. De Wal moest in januari van de gemeente Altena stoppen met diensten in dat pand, omdat het niet zou passen binnen de horecabestemming van het gebouw. De gebedsgenezer vroeg daarom een nieuwe vergunning aan en die is nu door de gemeente afgegeven. Een van de wijkbewoners is daar niet blij mee.
7: Daar ben ik niet heel erg blij mee, inderdaad, dat deze activiteit kan doorzetten.
8: Waarom niet?
7: Nou ja, de manier waarop deze meneer zijn centjes verdient, de manier waarop hij met godsdienst omgaat, is niet zoals ik het heb meegekregen van vroeger uit.
1: De Wal beweert mensen te kunnen genezen van kanker en andere ziektes, zoals autisme. Omwonenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. De politie heeft bij Eersel per toeval een man opgepakt die nog ruim 2,5 jaar de cel in moet voor een zedendelict. Hij werd gecontroleerd omdat zijn koplamp kapot was en hij geen gordel droeg. De man bleek internationaal gezocht en is naar Duitsland gebracht. Een jongen van 15 is opgepakt op de kermis in Raamsdonksveer. De politie kreeg een melding dat hij daar met een mes rondliep. Toen agenten hem vonden, was hij gewond. De jongen zei dat hij was aangereden door een auto en werd eerst naar het ziekenhuis gebracht. Daarna is hij aangehouden, onder meer omdat hij iemand met een mes zou hebben bedreigd. Het dodental bij de grote Russische aanval op Kiev zijn zeker 21 mensen omgekomen. Nog eens 85 mensen raakten gewond, onder wie kinderen. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad tot nu toe. EU-buitenlandschef Kallas wil de druk op Rusland verder opvoeren met meer steun aan Oekraïne en nieuwe sancties. Je hoort verslaggever Christian Pauwen.
8: President Zelensky had ervoor gewaarschuwd. Want ze kunnen op basis van bijvoorbeeld satellietdata zien wanneer Rusland weer iets voorbereidt. Ze weten wanneer Russische bommenwerpers opstijgen. Kennissen van mij hadden zich er ook al schrap gezet voor een slapeloze nacht. Dat werd het. De eerste Oekraïnse luchtafweer was rond 10:00 in de avond al te horen. En dat ging tot vroeg in de ochtend door. En ja, een lokale bestuurder zegt dat de hoofdstad van alle kanten werd bestookt.
1: President Zelensky vraagt opnieuw om extra luchtverdediging. Ja, Ronnie Marjolein, als ik zeg smombierun, wat denken jullie dat dat is?
0: Nou, Marjolein, jij eerst.
5: Iets met eten.
0: Ja, ik denk ook een smombie smoothie. Dat zal wel helemaal niks
5: meer. Ja, of iets met modder.
1: Ja, nou nee.
5: Oh. Oh, okay.
0: Een smerige mommie? Nee, ook niet. Nee. Geen idee eigenlijk.
5: Ik heb geen idee. Nee.
1: Nou, zal ik jullie dan maar eventjes met de brand helpen?
5: Ja, graag.
1: In Eindhoven was vandaag de allereerste smombie-run. Dat zijn PABO-studenten die van de Fontys zo hard mogelijk moesten rennen terwijl je een spelletje op je telefoon speelt.
5: Oh.
1: Ja, als een soort smartphone-zombie. Nou, dat wordt dan smombie. Nou, je snapt hem wel. Ja. Nou, waarom eigenlijk? Je hoort de organisatie er zelf over.
9: Kijk, mensen, studenten vooral zitten graag op hun telefoon. En ze zijn de hele dag bezig met rondlopen. Hè? Dus wel alles tegelijk. En wij denken, hoe hard zouden ze dat kunnen? Dus kunnen ze op hun telefoon zitten tegelijkertijd. Ze moeten een spelletje spelen. En zo hard mogelijk een parcours lopen.
10: Wat voor spelletje spelen ze dan?
9: Ze spelen een soort Wag the Mole. Dus ze moeten zombies die uit de graven komen, moeten ze steeds terugslaan. En als ze te vaak een zombie missen, zijn ze af.
0: Zo. En die mensen die studeren op hoog niveau.
1: Ja, ja, die gaan uiteindelijk zijn dat de toekomstige leraren.
5: Maar dat zeggen dan onze leraren.
1: Ja, precies. En ons verslaggever Ruud Ritsen, die hoorde je net ook al, die deed ook een poging. En dat ging, nou ja, luister zelf maar.
11: Hardlopen en tegelijkertijd op je telefoon een spelletje spelen. Hoe moeilijk kan dat nou zijn?
12: Ik zei, god, dat is niet...
11: Hardlopen en tegelijkertijd een spelletje op je telefoon doen waarbij je uit de handen moet blijven van zombies. Hoe moeilijk kan dat nou zijn?
0: Nou, moeilijk zo te horen.
1: Ja, ja. De beelden kan je uiteraard bekijken van Ruud op de site en op de app. Let trouwens wel op dat je dat niet rennen doet.
0: Precies. Want dan klinkt je ook zo. Ja. En dan moet je misschien ook even een piep gebruiken ergens. Ja. Nog hey, dankjewel René, mooie avond.
1: Hey, avond.
0: Meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. Je hebt nog tot 9:00 vanavond om te stemmen voor de Brabantse top 100 via omroepbrabant.nl/top100. We hebben zometeen misschien nog wel wat lekkere inspiratie voor je stemlijstje.

0: Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Brabantse Top 100 Battle.
0: Ja, leuk om weer even een battletje te doen. Want wat ik net al zei, tot 9 uur vanavond kun je nog stemmen voor de Brabantse Top 100 via omroepbrabant.nl/top100. Doe gewoon je plicht, zou ik zeggen. Want er zijn heel veel mooie liedjes in onze provincie gemaakt. Ook allerlei soorten liedjes. Hè. We hadden dik een uur geleden nog La Fuente aan de lijn.
2: Ja.
0: Ook muziek die in zo'n Brabantse Top 100 terecht kan komen.
2: Heel goed.
0: Maar het kan ook gewoon René Schuurman zijn, Django Wagner of misschien John de Bever of iets anders. Maakt eigenlijk niet uit als het maar afkomstig is uit onze provincie. En mede dankzij jouw stemlijstje wordt het dan een gevarieerde lijst. Dus omroepbrabant.nl/top100. Ja, we hebben nog even een Brabantse Top 100 battle.
2: Ja, en dat is eigenlijk de beslissende van deze week, want het staat 1-1.
0: Oh, dat vind ik spannend dan.
2: Ja, vind
0: dat is spannend. En een liedje uit mijn stemlijstje en een liedje uit jouw stemlijstje. En de vraag aan jou aan de andere kant van de radio is eigenlijk vrij eenvoudig. Welke van die twee moet wat jou betreft hoger in de Brabantse Top 100 komen? Met andere woorden, welke van de twee vind je eigenlijk leuker? Nou, het liedje dat straks de meeste stemmen krijgt, gaan we ook draaien. Ik heb er een van mijn grote vriend, Bertus Tigerpipe.
2: Ja, dat had ik kunnen weten.
0: En wat heb jij uitgezocht?
2: Ik ga voor Dominique de Bond.
0: Oh, mooi.
2: Een frisse wind in de lijst.
0: Nou, kijk, luister even mee. Dit zijn de opties.
1: Brabantse Top 100 Battle. 1.

0: zijn sowieso twee keileuke liedjes.
1: Dat zeker.
0: Uit onze provincie, maar waar heb je zin in? Welk liedje moet wat jou betreft het hoogst eindigen in de Brabantse top 100? Bert de Steigerpipe, ik zat even niet op te letten, of Dominique de Bond, wie we waren.
2: Brabantse top 100. Battle. 1.

Nou, laat gewoon even van je horen via de app 06573-28203. Welke van die twee liedjes? Eentje uit het stemlijstje van mij, dat is Bertus Tigerpipe. En de andere uit het stemlijstje van Marjolein, Dominique de Bom. Welke van die twee wil je zo meteen horen? App ons even. En je hebt het nummer, hè? Althans, daar ga ik vanuit. 06573-28203.

0: Get what you give. En welke gaat het worden in het kader van onze Brabantse Top 100 Battle?
1: Brabantse Top 100 Battle. 1.
2: Ik zat even niet.

0: Ik trek aan de bel, want stem is namelijk niet meer mogelijk via WhatsApp. Het was een liedje uit mijn stemlijstje. En daar staat altijd Bertus Tigerpipe in. Met, in dit geval, ik zat even niet op te letten. Soms zijn de jongens van de bouw, maar ik denk, ga dit jaar voor. Ik zat even niet op te letten. Uit jouw stemlijstje, dat ontzettend mooie liedje van Dominique de Bont. Complimenten, ja. Marjolein.
1: Dank je, dank je.
0: Wie we waren. Fantastisch goede zangeres.
1: Zeker.
0: Bertus Tigerpipe. Een aardige vent.
1: Een leuke zanger.
0: Face-based. Ja. En heerlijke vent, gewoon echt serieus. Maar ja, daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom, waar ben jij aan toe? En welke van die twee liedjes moet wat jou betreft hoger eindigen in de Brabantse Top 100, editie 2026, die we aanstaande dinsdag gaan uitzenden. Nou, Marjolein, je zei het is het beslissende moment.
1: Nou, hou die pakken maar weg, hoor. Het is niet spannend. Ik heb het ook niet uitgelegd.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey,

0: was afslag Zuid, maar we stoppen nog niet. We gaan nog even door, want ik zie twee hele gezellige koppen voor mij. Aan de ene kant...
1: Nou, die van hem is gezellig.
0: Ja, nee, lach is.
2: Ik kan het ook niet helpen. Ik ben zo geboren.
0: Jullie gaan zo meteen door met de stemfinale show. Ja. Want dat moet nog gestemd worden, Koen, hè?
3: Zeker moet er nog gestemd worden. Sterker nog, we gaan het gewoon opleggen.
0: Opleggen?
3: Ja, we gaan het gewoon opleggen. Dus een soort van... soms heb je de mogelijkheid. Nee, dit is een stemplicht.
0: Stemplicht, ja. Absoluut, ja.
3: Opkomstplicht.
0: Ja, ja.
2: Dat is een beetje stemmingmakerij nou, hè?
3: Nee. Maar ja, jullie gaan een goede stemming.
0: Maar jullie gaan mensen nog een beetje voorzien, neem ik aan, van wat inspiratie en zo ook.
2: Ja,
0: en
2: we hebben wat leuke ideeën, wat leuke platen. Ze kunnen reageren, maar vooral ook hun stemlijstje kunnen ze zelf wel schrijven. En misschien dat we zeggen, nou, we draaien er alvast wat van.
0: Leuk. 2 uur lang dus voor de laatste inspiratie tijdens het invullen van je stemlijstje. En vul dat stemlijstje nog in. Het zal nog vaker gezegd worden vanavond, maar doe het gewoon. Want met z'n allen maken we er een ontzettend mooie Brabantse top 100 van. En die wordt dan dinsdag uitgezonden op de dag van de zachte G. App staat ook open, neem ik aan.
2: Nou, alles staat open.
0: Nou, hou de radio lekker aan en geniet zometeen van de Brabantse top 100 stemfinale show. En vul dat lijstje nog even in.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
12: Zeg, doe al iets nieuws voor op de muur? Nou, kom.

0: N221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Even gauw kijken naar de files. Hoe staat het ervoor? Waar staan de files? We hebben een paar die we even kunnen melden van de ANWB. Staat al lang op de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel, Waardenburg, lengte van 16 kilometer. Maar meer dan een half uur ben je extra onderweg. Dan de A2, Eindhoven richting Maastricht, tussen Baterdorp en knooppunt Leendeheide, 11 kilometer, 15 minuten extra reistijd. Nog een lange A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en Gorkum, 6 kilometer, maar 14 minuten. En de N69 Veldhoven richting Neerpelt bij afrit Bergijk en de Belgische grens. 4 kilometer, 30 minuten, daar ligt een afgevallen lading. En dat heeft wat tijd nodig.
5: Ja, en ik zie dat op de N65 Tilburg richting Den Bosch een auto in brand staat. Daarom is daar ook 4 minuten vertraging, 1 kilometer. Zou de stemmodule zijn vastgelopen?
4: Oh, dat zou heel goed kunnen. Over die stemmodule gesproken, daarom zitten we hier zo meteen meer.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: de Brabantse Top 100 stemfinale show. Hubert Mol en Koen Wijk.

0: Oude liefde, Roes niet. Het is dan ook de liefde voor de Brabantse muziek. En dat kunnen ook oudjes zijn.
1: De Brabantse Top 100.
2: Stemfinale show. Hubert Mol en Koen Wijn.
0: Ja, dat zijn wij. Koen.
3: Ja, zeker.
0: Ik ben je verzoenen gegeten.
3: Ik ben even naar de Burger King geweest.
0: Oh, ja.
3: Mag ik dat zeggen? McDonald's, Kentucky Fried Chicken.
0: Ja, ik ben met de tipas geweest.
3: Oh, maar dan moet je ook alle concurrenten opnoemen.
0: Ja,
3: of zou de reclamecodecommissie nu ook al avondadvieren zijn? Of die zijn ook een stemlijstje?
0: Ja, die zijn weg hier. Of die zitten met een laptopje open en die zitten gewoon aan een boterhammetje thuis.
3: Ja.
0: Ja, want dat is wel de bedoeling, hè?
3: Ja, zeker. Er moet gestemd worden via omroepbrabant.nl/top100. Moet je als de wiedeweerga je stemlijstje gaan inleveren. Want je hebt nog maar 1 uur en 54 minuten. Zo simpel is het. Dus het moet echt gaan gebeuren. Wij zorgen ervoor dat we leuke radio maken. Jij zorgt ervoor dat je lekker met een stemlijstje komt. En daar kun je van alles inzetten. Hè. Dat kan van Crescent tot O'Jean tot de Tumbleweeds tot de Nolhavens tot Gerard van Maanzakkers. Het kan allemaal. Waren dat hele goede suggesties die ik gaf trouwens?
0: Nou, weet je, ik denk dat alles wat uit Brabant komt een goede suggestie kan zijn. Django Wagner bijvoorbeeld. Als je nog niet weet wat je zou kunnen stemmen. Nou, is het een leuk tipje toch?
3: Zo even jouw lijstje doornemen?
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, doen we die van jou ook dan, hè?
3: Dat is goed.
0: Ja, oké. Want niet dat ik alleen alles blootgeef.
3: Nee.
0: Zelf hier gewoon lekker aangekleed blijven zitten.
3: Doen we die van mij, ja.
0: Ja, dat is goed.
3: Ik heb jou namelijk al in de smies hier.
0: Oké, ja. Vind je ervan?

0: even een vraagje aan jou. Ja? Denk je dat hij dit liedje ooit zelf gehoord heeft, John de Bever?
1: Ja, hij hoort niet zo goed, hè?
0: Nee, hij hoort niks.
1: Ik moet altijd zo lachen als ik met John ben.
0: Ja.
1: Ik heb redelijk goed contact met John. Ja. Ja. En het komt
0: ja, iedereen, want hij hoort niks.
1: Nee, dat klopt. Maar het komt dus wel eens voor dat je samen met John ergens loopt... en dat iemand iets tegen John begint te zeggen. En dan draait hij zich om naar mij en dan zegt hij... Wat zegt ze?
0: Dat is hier ook. Dan zit hij hier en dan wil ik vragen of hij koffie wil. Ja. Wat? Ja. Dan wil je koffie. Ja, hier niet. En dan hier niet, die vieze koffie.
1: Maar het is zo'n gouden vent. Ja. En dat is Kees trouwens ook. Dat zijn zulke lieverds.
0: Hij is ontzettend lief. En dan zegt hij tegen mij altijd... Weet je wat we dan gaan zeggen? Als Koen komt, dan ik liever met jou programma maak. Ja. Dat zegt hij altijd.
1: Dat is ook altijd hetzelfde. Dan
0: zeggen we daar tegen Koen.
1: Ja, dat is wel echt lachen. Hey, maar hij is dus stembaar, hè, in de Brabantse Top 100. Vorig jaar stond hij ergens in de top 10. En dat is altijd leuk, want als je hem belt, hij is bloedfanatiek.
0: Ja,
1: als je
0: hem
1: belt, zeg je, dat gaat niet zo goed dit jaar volgens mij met de stemmen. Weet je wel? Dan moet ik iets gaan doen, dat kan niet, hè?
0: Ik denk dat je er niet in komt. Even dat lijstje van mij, wat vind je ervan?
1: Ja, ik
0: weet
1: zelf
0: niet precies meer, hoor.
1: Nou, ik ga het gewoon eventjes af. Ik begin met Gerrit Vermaas, ook en J.W. Roy. Als je ooit, staat ook bij mij in het lijstje. Ja. J.W. Roy en Diggy Dex, Treur niet.
0: Ja, dat vind ik zo'n mooi liedje. Ik zou er bijna ter plekke voor dood al in neervallen.
1: Ja, omdat dat dan gedraaid wordt.
0: Ja, dat vind ik zo'n mooi liedje.
1: Dan ga je gang, wij wachten wel.
0: Nou, nee, maar weet je wat ik zo mooi vind aan dit liedje? Is dat hij... zal ik hem gewoon eens draaien dan?
1: Ja, drama. Dat vind ik eigenlijk best een goeie.
0: Dan zal ik het uitleggen waarom ik hem zo mooi vind.
1: De voor of de na?
0: Zeg maar, wat wil je? Of wil je eerst gewoon...
1: Nee, maar wil je ervoor uitleggen waarom je zo mooi vindt? Of
0: dat kan ik wel doen. Ik vind hem zo mooi omdat het heel realistisch is. Weet je, je gaat een keer dood.
1: Mm-hmm.
0: En dat is nou een feitelijk gegeven.
1: Ja.
0: Maar daar ben ik een beetje bang voor. Maar als ik dan dood moet, kan ik er beter mijn beste van maken... En dan kan ik beter ervoor zorgen dat ze zeggen... van het was gezellig met Hubert. Het was een lieve jongen. Goeie disjockey, het was een fijne vent.
1: Nou, dat kan ik nu al allemaal bevestigen.
0: Nou, dan kan ik hem draaien.
1: Juist, en ook dood.
0: Ja. Nou, dan gaan we zo meteen door, hè?
1: Oké, heel goed.

0: Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een...
1: Grappig, groezig liedje, dan is geboren, want er lag al heel lang op de plank bij J.W. Roy. Hij heeft er nooit wat mee gedaan, tot hij Dex B tegenkwam en zei... We moeten een keer samen wat doen, biertje erbij. En toen zei hij, ik heb dit liedje liggen en gaandeweg is het ontstaan. En ik vind het een prachtig liedje geworden.
2: De Brabantse Top 100 stemfinale show.
3: Ja, te horen op Hubert's begrafenis. Laten we hopen dat het nog heel lang duurt. En laten we ook hopen dat het niet op dezelfde dag is als de begrafenis van Esther. Want dan komt het twee keer tegelijkertijd...
1: Nou ja, het scheelt in de prijs.
3: Ja, dat misschien wel. Dat hoeft maar één keer te draaien, Esther.
4: Ja, nou, dat gaan we niet doen.
3: Nee, dat gaan we zeker niet doen. En laten we ook hopen dat het nog heel lang...
1: Alle eren zelf willen hebben, zeker.
4: Ja, nou, als het daarover gaat.
3: Ja, ja, maar dit is... Maar wat Hubert net zei, een minuut of 3,5 geleden... dat is precies wat jij ook zei bij je stemlijstje.
4: Ja, ja, maar dat vind ik dus ook echt. Ik heb vanaf het moment dat ik dat liedje hoorde, had ik echt zoiets van... ja, goed, dit moet gewoon op mijn begrafenis gedraaid worden.
3: Juist, nou, wat ik al zei, laten we hopen dat het nog heel lang duurt. En ja. Het grappige is dat we net eventjes de lijstjes aan het doornemen waren. En ook het lijstje van Hubert. Mm-hmm. En ik dacht, van, nou, misschien is het wel leuk, Hubert, om jouw lijstje naast die van Yvonne te houden. Want misschien zitten daar wel overeenkomsten in. Of van Esther, sorry.
4: Ik weet het.
3: Ja, inderdaad, wat dacht je, Yvonne, waar komt die nou vandaan?
4: Ik wou net zeggen, ik vond die ook.
3: Ja, nou, en eigenlijk, er zit helemaal geen overeenkomst in. Ja, dat is jammer. Oh. Ja, ik had het goed voorbereid, ja, maar dat zit er
1: het kwam met een hoop bombarie. Esther, hij zei echt, ga Esther bellen, dat is leuk. Want ja. En er blijkt één liedje te zijn.
3: Ja, nou.
4: Oh, echt alleen dit liedje. Ik dacht dat er ook meer zou zijn, maar goed.
3: Nou, Esther.
1: Ik weet niet meer, hoor.
3: Eentje.
1: Oké.
4: Okay.
3: Oh, ja. Nog erbij. Dus eigenlijk twee. Want treur niet hadden jullie allebei.
1: Ja.
3: Dan loop ik eventjes gewoon simultaan de lijsten door. Hè. Hubert die had dus, daar hadden we al over gehad. Die heeft ook er nog twee van Noel Havens. Vanaf hier en Denk nog aan mij.
4: Mm-hmm.
3: Peter Koelewijn met KL204. Crasip met I Would Stay. O'Gene, Clouds Cross the Sun. The Tumbleweed Somewhere Between. En Rosa Spruit tussen stad en platteland.
1: Ja, ja? Ja, klopt.
3: Klinkt als jouw lijstje.
1: Ja.
3: En Esther, jouw lijstje ook eventjes door. Guus Meeuwis en Gers Pardoel. Nergens zonder jou.
4: Ja.
3: Dan hebben we Corrie Konings. Mooi was die tijd. Hubert, ik ben ook wel benieuwd. Zou dit stembaar zijn voor jou? Mooi was die tijd.
1: Ja,
3: ja?
1: Zeker wel. Omdat ik vind dat je ook iconische dingen moet hebben. En Corrie Konings is natuurlijk is een grootheid en is Brabant. En hoort eigenlijk, weet je, eigenlijk zou je er niet op hoeven te stemmen. Die moet er gewoon in. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, maar je hebt er niet ingezet.
1: Nee, omdat ik hem maar 10 mocht hebben, de baas.
3: Oh, ja, precies.
1: En ik dacht, ik zat er te kijken, ik was naar de helpdesk gelopen... of ik nog iets meer kon doen. Maar dat kon niet.
3: Kan je hem een beetje kraken, de stem?
1: Ja.
3: Nou, John de Bever staat er ook in bij jou, Esther. Crescent met Sweet Goodbyes. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Want dat is natuurlijk de Brabantse link. Het leven is goed in mijn Brabantse land, 0607. Gerrit van Maasak is hier, hoor ik thuis. En Ratata van La Fuente. Maar nou aan jullie beiden de vraag.
1: Ja.
3: Dit is een soort quiz.
1: Ja.
3: Wat heb ik niet opgenoemd in jullie lijstje?
1: Oh.
3: Eén plaat heb ik nog niet opgenoemd. Esther, jij mag eerst gokken.
4: Dat is een hele goeie. Ik heb net mijn lijstje er zitten kijken.
1: Dat is iets wat hij niet heeft genoemd dus. Ik zit even na te denken.
4: Ja,
1: ik weet het niet bij mijn hoofd. Ik weet het niet bij mijn hoofd.
4: Ik ook niet.
3: Zal ik het zeggen voor jullie?
1: Ja.
4: Doe maar. Die hebben we dus alle twee. Ja.
3: Het is... deze. Forever Yours. Van Nona.
1: Ja, klopt.
4: Nona.
1: Ja, hè? Ja, Nona hebben we toch? Nona moeten we hebben.
3: Dankjewel. Houdoe.

0: stad.
1: Titel van dit liedje lijkt me meer dan duidelijk Meisje uit de stad van Lars van Bokhoven. Hoe zou het met hem zijn?
2: Ja, ik weet het niet. Ze kunnen hem beter even zelf vragen. Hoi Lars.
3: Ah, jongens.
0: Hey Lars, hallo, ja, hallo, hallo, hallo.
2: Hey, trouwens, even het meisje uit de stad. Dit is echt zo, hè, Lars? Jongen uit Lieshout, ja. Die echt een meisje uit de stad tegen is gekomen. Want ik heb het meisje ook gezien.
3: Ja, het is echt waar.
2: Ja, want...
3: Het is geen klinkbare onzin, het is allemaal waar gebeurd.
2: Het is allemaal waar gebeurd. Lars van Bokhoven, upcoming man. En gisteren zo'n leuk filmpje op de social, op jouw socials geplaatst. Moeten mensen maar eventjes kijken. Dus neem ik aan,
3: Doe
2: ik even uit mijn hoofd. @ Lars van Bokhoven natuurlijk.
3: Ja, gewoon Lars van Bokhoven inderdaad.
2: Ja, dan zien ze het. Maar je hebt er echt werk van gemaakt om even mensen onder jouw volgers op te roepen om te gaan stemmen. Want het stelt, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar het stelt echt veel voor jou. Die Brabantse Top 100 vind jij rete belangrijk.
3: Ja, zeker. Zeker. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. En helemaal als, om als Brabander die Brabantse Top 100 te bestormen, dat is... Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Ja.
2: Hey, en als je jezelf nou eens wegdenkt uit de lijst, wat zijn dan pareltjes in die lijst waarvan jij denkt, ja, maar dat is, weet je, dat is echt muziek. Die kenmerk Brabant ben ik ook dol op.
3: Nou, als, ja, natuurlijk Brabant zo Guus Meeuwis. Mm-hmm. Die natuurlijk. Ja. Maar ook tranen gelachen. En als ik dan denk aan degene die tranen gelachen meegeschreven heeft, dan kom ik bij een J.W. Roy uit. Oh. En J.W. Roy en Gerard van Maanzakker samen Als je ooit. Ik denk dat dat wel mijn lievelings is.
0: Ja, dat is, top, dat is een mooi liedje. Ja, ja,
3: ja.
0: Wat doet dat dan, zo'n liedje? Waarom is dat zo mooi voor? Wat vind je daarvan dan? Wat gebeurt er dan?
3: Ik weet niet. Ik denk iedere keer als ik dat liedje hoor, en dan welke versie dan ook, dan kijk ik gewoon iedere keer kippenvel. En ik weet niet wat het daar is. Het zal misschien aan je wezen stem liggen, denk ik. Dat moet wel. Want als je goed naar Als ik jou maar heb luisterd, dan hoor je hem ook op de achtergrond meezingen. Uh-huh. Die heeft namelijk koorts gezongen. Ja, die stem van JW, dat doet altijd iets voor mij. En niet op een sexy manier, maar misschien wel op een gevoelige manier.
0: Ja. Nou ja, het emotioneert in ieder geval. Hè. Het kan ook heel sexy zijn, hè, in de breedste zin des woords.
3: Ja, zeker waar. Ja. En dan is het nog een lekkere vent, moet je nagaan.
2: Ja. Hey, maar Lars, ik weet het eigenlijk niet. Want dit moet ik even uit mijn hoofd doen. Zou het jouw debuut worden in de Top 100 als je erin komt?
3: Ja, dat weet ik wel zeker dat het mijn debuut wordt.
2: Dat zou toch wat zijn, hè?
0: Ja.
3: Ja, het zou echt bizar zijn. En helemaal, ik heb niet per se een lievelingsliedje wat er van mij zelf in moet. Maar het zou vet zijn als je met alle... Stel je voor, ik kom met alle drie in de Brabantse Top 100. Dat zou bizar zijn.
0: Want ze kunnen stemmen op Meisje uit de stad, Als ik ja maar heb en de verliezer. Dat kan, zal ik het even zeggen, via omroepbrabant.nl/top100.
2: Nou, wacht, Hubert. Laat Lars daar zelf maar eens zeggen.
0: Oh ja.
2: Het is een vurig ventje. En deze man die trekt je door de radio heen. Let maar op. Ik tel af en dan gaat Lars los. Let op. 3, 2, 1.
3: Dames en heren, doe me een lol. Ga gauw naar Top 100 Brabant, Omroep Brabant. En stem op Meisje uit de stad, de verliezer. En Als ik jou maar heb. En zorg ervoor dat ik, Lars van Bokhoven, in de Top 100 kom. Van Brabant.
2: Nou.
0: Ja, ik denk dat het voortreffelijk is.
2: Er wordt Spaans bij, hè?
0: Heel duidelijk. Maar weet je, Lars, een appeltaartje doet wonder hier, hè?
2: Ja, zeker. Wij zitten er nog tot 9 uur.
0: Ja, succes met alles. Ja, het feit dat je genomineerd bent, wil ook zeggen dat je stemmen krijgt, Lars. Dat vind ik wel heel belangrijk om even te zeggen. Dan weet je dat in ieder geval.
3: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien.
0: Oké. Okay. Dank. Dank voor het gesprek.
2: Tot later, Lars.
3: Geen probleem, man. Veel plezier nog, hè.
2: Houdoe.
4: Omroepbrabant.nl/top900. Nog heel even en dan sluiten we de stembus voor de Top 900. Dit is de Top 900 stemfinale op Omroep Brabant.

0: Achter de schuur, Gerard van Maasakkers. Ook zo'n icoon waar je op zou kunnen stemmen. Via, dat moet ik toch dan toch even zeggen, het is een beetje dwingeland, hè? Want het is de laatste kans om te stemmen. Ja, ik wil de druk niet opvoeren, maar het feit dat het de laatste kans is wil zeggen dat je nu nog kunt reageren en dan gaat de stembus dicht en dan is het echt afgelopen. Via omroepbrabant.nl/top100. Het werkt vrij gemakkelijk, hè? Je ziet een lijstje, daar kun je gewoon intoetsen. Je kan met je meedoen. Even kijken wat je graag zou willen horen. Neem bijvoorbeeld, nou, ik hadden net Gerard van Maasakkers. Dan toets je in Gerard van Maasakkers. En dan zie je zelf een liedje voorbij komen waar je op zou kunnen stemmen, hè, van Gerard. Nou, waar kun je allemaal op stemmen? Even kijken.
1: Nou, Achter de Schuur, hebben we net gehad.
0: Die stembaar, ja, ik moet even... Zo, als je ooit kun je stemmen. Salva Regina.
1: Oh, ja.
0: Salve Regina. Sis van Donk, ook een prachtig liedje. Heer, heur ik thuis. Hey, ga ermee, de bloemkes gaan weer op.
1: Allemaal mooi.
0: Ja. Maar weet je, dit is alleen maar Gerard. Maar er zijn veel meer andere liedjes te bedenken. En je kunt er gewoon even kijken, dat je bijvoorbeeld een lijst bekijkt. En dan kun je ideeën opdoen. En dan kun je 10 kun je erin zetten.
1: Ja.
0: Je mag er 3 uitkiezen. 3 dezelfde, van 1 of welzelfde artiest. En de rest moet dan apart zijn.
1: Hoe zou er buiten onze provinciegrenzen gestemd worden? Zou daar gestemd worden?
0: Nee. Denk
1: weet je wat?
0: Ja, misschien Brabanders die ergens buiten de grens wonen, denk ik.
1: Gooi die schuiven eens open.
0: Ja.
1: Ik ga even bellen met heel ver weg.
2: Okay. De avondvakantiehotel de Brabander, we spreken
1: thuis. Goeiedag, vakantiehotel de Brabander in Winterberg. Daar spreken we mee, hè?
2: Hallo? Daar spreekt u op dit moment
1: bij. Je spreekt met Hubert en Koen vanuit de radiostudio bij Omroep Brabant.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Hi. Zo, dat is een beetje een bekolder.
0: Ja, die denkt van, wat gaat er gebeuren?
1: Gaat het wel goed, Lars?
2: Jazeker.
1: Oh, ja. Zeg, Lars, ben jij der Brabander of ben jij geen Brabander?
2: Ik ben een Brabander, jazeker.
0: Oh, oké.
1: Nou komt de vraag, Lars. Heb jij al gestemd op de Brabantse top 100?
2: Nee, want ik luister helemaal geen Nederlandse radio meer.
1: Dat maakt me helemaal niet uit, Lars.
0: Oh, Lars toch.
1: Luister je alleen maar de Rundfunk de ganzen dag. Jij moet gaan stemmen op de Brabantse top 100. Je bent een Brabander of je bent het niet, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. En waar doe ik dat dan?
1: Dat doe je op omroepbrabant.nl/top100. En dan kies je eigenlijk alleen maar liedjes van Brabantse bodem die hier ooit gemaakt zijn. Dus dat kan Guus Meeuwis zijn, maar dat kan ook La Fuente zijn, of Cresip, of Fleming, of Gerard van Maasakkers, of Ron D, Django Wagner. Het kan allemaal.
2: Kijk, nou, daar ga ik er gelijk op kijken. Komt er
1: wel. Je hebt maar een uur en een kwartier nog. Ja. Moet ik er even bij
2: zijn. Een uur en een kwartier.
1: Ja, want dan sluiten we de stembussen. Ja?
2: Dus, helemaal goed.
1: Hey, en zat er iets bij waarvan je denkt, ja, maar als ik dat ook niet meer hoor uit Brabant, dan word ik wel heel vrolijk.
2: Ja, ik ben een Eindhovenaar, hè, dus dan is het gewoon Brabant. Volgens mij is het altijd goed.
1: Kunnen we die doen of niet?
0: Ja, zeg maar, ik wil wel, Lars, mag ik wat afspreken, dat we je straks even terugbellen en dat het lijstje met je doornemen. Is dat goed?
2: Ja, dat kan ik alleen niet beloven, want ik heb dadelijk ook nog andere afdelingen waar ik moet staan, dus vandaar.
0: Ja, maar we gaan Brabant drijven. Guus, voor jou dan, hè?
2: Ja.
1: We bellen wel terug, Lars.
2: Ja, maar dat moet dan voor 9 uur, want dan zijn we dicht.
1: Ja, neem maar voor 9 uur, moet je ook je stemlijstje inleveren, dus...
2: Oké, is helemaal goed.
1: Afgesproken, Lars, tot straks.
2: Nee, joh.
1: Hey.

0: Hey Hubert.
1: Ja.
0: Ik hoorde jou hem vanochtend volgens mij ook draaien.
1: Ja, ik vind hem heel leuk.
0: Ja, jij vindt hem heel leuk.
1: Ik vind hem ontzettend leuk. Ik word er heel blij van.
0: Ja.
1: Zoele zomernachten Rutger van Parnegeld. Ja. En het grappige is, hij kreeg het liedje niet gesleten.
0: Oh, echt?
1: Niemand wilde het hebben.
0: Maar hij had het wel, hij had het zelf gemaakt.
1: Ja, dus. Ik begreep, maar het is een beetje. Misschien moeten we gewoon een keer nog bellen. Het is morgen vrijdag. Even kijken of we misschien kunnen bellen of zo, wat ik wil. Maar wat het geval was, ik begreep dat hij het liedje had aangeboden aan wat platenmaatschappijen en zo. Ja. En die hadden van, nou, zoele zomernachten. Hou op, joh, Rutger van Parnegeld. Ja. Toch een beetje, en
0: ergens snap ik dat zeg ik heel eerlijk.
1: Ja, waarom dan?
0: Nou, omdat als je het hoort, denk je, oh, er is weer zo'n
1: ja, liedje. Maar je wordt er zo rete blij van.
0: Ja, maar dat is het dus ook. Als je het in het begin hoort, denk je, oh, er is weer zo'n liedje. En op een gegeven moment gaat het los en denk je, ja, maar dit is fijn. Ja, dit is fijn.
1: Ik word heel blij, gaat bij het inhouden. Even een dingetje. Wat we hebben mijn lijstje net doorgenomen, jouw lijstje niet.
0: Ja?
1: Kunnen we jouw lijstje zo met de volgende
0: keer doornemen? Oh, dan moet ik weer even bijpakken.
1: Ja? Maar kunnen we niet alvast dan één liedje pakken uit jouw lijst... en dan de rest alvast zo...
0: iedereen weet wat ik nu ga zeggen.
1: Is dat zo? Ja, wat dan?
0: Gaia, Valencia. Juist.
1: Ach.

0: Okay.
1: Meer Brabantse top 100 hoor je zo meteen.
2: Omroep Brabant.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
4: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
3: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
5: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
3: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nou, goed dat we er zijn, hoor, want er staan files.
7: Had jij ook gedoe met de knopje?
6: Ja.
7: Ik had ook gedoe met de knopje.
6: Ja.
7: En ik kreeg ook gedoe met de knopje.
6: Nou, ik kreeg te horen van, even tussendoor, even onder ons... Ja? Ik kreeg te horen van de afdeling techniek...
7: Ja?
6: Dat er een keer koffie of thee erin was gegaan.
7: Ja, daar hoorde ik dus ook, maar ja. Dat het ook vervangen was. Dus dat het nu weer goed moest zijn. Maar het is niet goed.
6: Nee, knopje hapert dan toch nog.
7: Ja, dus gaan we nog even melden.
6: Wij haperen gelukkig niet, vooralsnog. Tenminste, dan kan je vertellen dat er problemen zijn op de H2. Den Bosch, zegt toch een bos, zei iemand tegen mij. Je zegt al Den Bosch, het zegt toch een bos.
7: Ja, okay.
6: Ja, ja, zeg toch een bos. Oké, okay, zeg toch een bos richting Utrecht. Tussen Empel en Waardenburg. 6 kilometer, 7 minuten. En dan de N69 neerpelt richting Veldhoven. Dat is tussen de Belgische grens en Bergijk, 1 kilometer. Maar ja, toch, er staat licht wat rommel op de weg. Zijn het opruimen wordt steeds minder. En op diezelfde N69 ook dus de andere kant uit. Ook, ja, ook die lading ligt daar, zijn ze het opruimen. Is ook een minuut of 5 omdat je daar extra onderweg bent.
7: Mijn bloeddruk stijgt. Mijn hartslag gaat een klein beetje
6: omhoog. Het is geen BHV
7: in huis. Het is natuurlijk bijna zover dat die stembus sluit. En dan is het definitief.
6: Laatste uur, hè?
7: Laatste uur. Dus er moet nog gestemd worden. Heb je nog een lijstje liggen? Heb je dat nog niet gedaan? Stem, stem, stem. We gaan dit uur in ieder geval mijn lijstje doorlopen. Als je nog iets leuks hebt, app ons eventjes op 06573-28203. Kan het zomaar zijn dat we je eventjes bellen. En we moeten Lars nog bellen.
6: Oh ja.
7: Van Winterhotel Brabander. Ja. Of die gestemd heeft, want hij heeft het beloofd, hè?
6: Even één ding. Als je appt er ons en ik mogen we stemadvies geven?
7: Ik vind van wel.
6: Oké.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: de Brabantse Top 100 stemfinale show. Hubert Mol en Koen

0: Even kijken hoor. Ja, kan. Nee, kan, kan. Kunt stemmen. Kunt gewoon stemmen op deze van Doe Maar.
1: Stemfinale show. Hubert Mol en Koen Wijn.
0: Ja, en dat kan via, ik zeg het dan maar even, dat je van ja, stemmen. We horen van jullie steeds roepen via omroepbrabant.nl/top100.
2: Nou. Ja, of op 100.omroepbrabant.nl. Ja, dat schijnt ook te kunnen. We hebben echt twee ingangen.
0: Nee, maar ik denk dat je, beter is gewoon omroep.nl/top100. Klaar. Niet, nou, als het wordt verward.
2: Maar niet op 100.omroepbrabant.nl. Dat vind jij verwarrend.
0: Ja, nu wel. dat straks niet. Maar nu
2: hey, hoorde
0: wel.
2: Je dat trouwens net? Daar mogen we ook al even bij stilstaan. Nee. Hubert Mol en Koen Wijn. Ja. Dat is potverdomme lang geleden, Hubert.
0: Ja, dat zal de reden hebben.
2: Ja, zeker.
0: Want ik denk dat iemand bij de directie heeft iemand gedacht, ja. Nog één keer proberen. Ja. We zetten nog één keer bij elkaar. Als ze heel huis blijven,
2: ja.
0: dan is het experiment geslaagd.
2: Ja, precies.
0: Anders nou, hebben we weer een heidag.
2: Nee, weer heel leuk.
0: Hey. Hoe lang geleden dan?
2: Ik denk jaren 7. Dat ja. We nog Brabants Bond met elkaar deden.
0: Ja. Ja. Ik kwam nog een keer die foto tegen dat de hand in hand stonden voor de deur.
2: Dat was wel leuk. Nee, was wel leuk. Hey, maar nu zitten we met een heel ander doel. We trekken je namelijk door die radio heen richting de computer, richting je iPad of richting je telefoon. Om een stem achter te laten voor de Brabantse Top 100. Komende dinsdag, de dag van de zachte G. We staan live in Gemert. Ja, ook jij, Hubert. Dus zorg dat je niet hier naartoe rijdt.
0: Maar moet ik daar mezelf verkleden?
2: Nee, hoeft helemaal niet. Je
0: ik
2: moet
0: had gewoon een spijkerbroekje, het shirtje.
2: Zeker, ik zou een korte broek misschien wel overwegen, want het wordt ontzettend
0: lang. Wacht, ik klik van de week een korte broek rond. En toen zag ik mensen toch wel een beetje zo kijken.
2: Mag.
0: Oké, Nou, doe ik dat.
2: Nee, ik heb, bijna 2 weken geleden heb ik de opdracht gekregen vanuit de baas. Want die heeft toen in Kijk Hoe Je Morgen beloofd, we gaan naar Gemert.
0: Ja.
2: Koen, jij gaat voor een groot deel dit coördineren. Huppatee, maakt niet uit. Maakt niet uit hoe lang je eraan werkt, het komt goed. En dus ben ik een klein beetje de baas daar en jij mag een korte broek aan.
0: Wacht even, ik zet een ding op een rij. Hè. Eerst ga je zo maar zitten paaien dat je het zo leuk vindt dat we weer samen zijn.
2: Ja.
0: Dan ineens hoor ik dat je de baas bent, maar een korte broek aan. Ik voel de bui langer.
2: Hoezo?
0: Ja, dat wel
2: wat ik
0: in zicht.
2: Nee, ben je gek. Hey, wij gaan zo meteen nog lekker een stemlijstje doornemen, maar er was net iemand en die appte. Ik wil dit liedje horen, wat jij nu net instart.
0: Die
2: wil ik horen, ja.
0: Frans Bauer.
2: Ja.
0: En Kafke.
2: Ja, hier. Het mooiste Brabantse liedje is van Kafke en Frans Bauer. Aldus Mark Bos.

0: heel erg stembaar. Ik vind het echt... Tiësto is dit. Adagio voor strings. Nou ja, zeg niet dat we geen klassiekers draaien. Het is toch wel degelijk klassiek, dacht ik.
1: Jazeker, en wat een plaat, man.
0: Ja, lekker is dat, hè?
1: Heerlijk, heerlijk. Ja. Nou, er kan nog gestemd worden. Dat kan nog kleine drie kwartier. Via homebrewbrabant.nl/top100. Ik doe het op de manier waarop jij het doet, Hubert.
0: Want heel goed, want ik ben, het is zo verward als in mijn hoofd. En er zit al zoveel in mijn hoofd dat het fout loopt.
1: Inderdaad, en ik wil ook geen ruzie met je krijgen.
0: Nee, terecht niet, nee.
1: Jij bokst en jij bokst net iets beter dan ik.
0: En graag.
1: Ja, dus dat. Hey, we moeten nog even op mijn lijstje natuurlijk
0: zeker, komen. Ja.
1: Want het zou bijna een zonde zijn om dat over te slaan. Niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind, maar mijn muzieksmaak wel. Ik had al gezegd, Gaia van Valencia, die staat er bij mij in.
0: Standaard, hè?
1: Ik heb ook nog een liedje, De Haven in Zicht. Ken je denk ik niet, van
0: Guus Meeuwis. Jawel, dat is de cover.
1: Ja.
0: De cover van The Streets of London of zo.
1: Nee, dat is de weg.
0: De weg is de week.
1: Je hebt gelijk. Dat is van Ralph McTell.
0: Ja,
1: is dat. Maar dat is deze niet. Haven in Zicht is weer een andere. Dat is een theatrale uitvoering. Okay. Fuck, mooi. John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ik heb Lars van Bokhoven erin. Jazeker, meisje uit de stad. Als je ooit, die komt overeen bij ons. Cresap, Danny Vera, Make It a Memory. Abel, soms gaat de tijd zo snel. Ook zo'n prachtig liedje. Nona, Forever Yours en Sam en Marijn post op je leven. Maar één man heb ik nog niet genoemd. Dus die is gewoon gaan proberen te pakken te krijgen.
0: Ik ben benieuwd dan. Wie is dat?
1: Heel erg dol op.
0: Okay.
1: Ik ga hem... kijk, daar is hij. Oké.
0: Ik ben benieuwd. Jeffrey Hezen.
1: Nee, het is niet Jeffrey Hezen.
2: Leo Alkemade.
1: Je spreekt met Koen en Hubert hier vanuit de stemfinale Brabants Top 100.
0: Hallo Leo, aangenaam kennis te maken.
2: Hubert, leuk om jou eens in het echt te horen.
0: Ja, wij kennen elkaar niet zo goed, hè?
2: Nee. Maar dat komt wel.
0: Dat klinkt wel heel dreigend. Dat komt wel. Leuk.
1: Hey Leo, hoe is het ermee?
2: Ja, goed, los van een forse oorontsteking. Dat is klote, jongen.
1: Oh, joh.
2: Dat doet pijn.
1: Ja, maar heb jij tijdens die hitte te veel in het zwembadje gelegen achter je tuin? Of wat?
2: Ik zou je zeggen, ik heb zondag voor Swim to Fight Cancer heb ik in dat smerige kanaal gelegen.
1: Oh, bij Piershaven vandaag.
2: Ja, en ik kan niet zo goed zwemmen. En ik moest 2 kilometer, of tenminste, dat had ik de mensen beloofd.
1: Ja.
2: Dus ik heb 2 kilometer liggen spartelen. Dus ik ben beter op de fiets. En ik denk dat mij de das om heeft gedaan uiteindelijk.
1: Wat klote zeg. Ja, en nu daar ben je mooi zoet mee.
2: Ik heb een heerlijke antibiotica-kuur gekregen van mijn huisarts. En daarnaast slik ik heel veel paracetamol en ibuprofen. En ik kan gewoon weer praten.
0: Wat ik daar goed beroerd van zijn inderdaad, als ik dat zo hoor. Ja.
1: Leo,
2: ja.
1: Mag ik jou een gewetensvraag stellen? Heb jij zelf al gestemd op de Brabantse Top 100?
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ja.
1: Heel goed.
2: Ja.
1: Wat staat er zoal in jouw lijstje?
2: Wil je een eerlijk antwoord?
1: Ja?
2: Ja, ik heb dus ook op mezelf gestemd.
0: En 3 platen gewoon.
1: Ja, dat kan toch?
2: Nee, ja,
0: dat mag wel, ja.
2: Ik heb er eentje van mezelf gedaan.
1: Welke?
2: In het wiel.
1: Nou.
2: Omdat dat is de eerste single die ik ooit echt uitbracht. Dus ik dacht, ja, kom op zeg, ik zou het wel fantastisch vinden als die dan ook in dat rijtje komt.
1: Ja.
2: En de tweede, daar heb ik een liedje gedaan van Jerry Roy en mezelf.
1: En dat is natuurlijk... van de titelsong van Champagne.
2: Ja. Moest even zoeken. Ja. Dus eigenlijk 2 liedjes van mezelf.
1: Ja.
2: Maar ik dacht, ik kan niet alleen maar voor eigen parochie spreken. Dus ik doe ook iets van iemand anders. En toen is mijn keuze gevallen op Ton Handjes.
1: Oh.
2: Met Je Duim is Geen Vinger.
1: Oh, en wat vind jij zo aardig aan Ton Handjes dan?
2: Ja, ik vind dat gewoon een weergeloze artiest.
1: Ja, maar zet je dat in voor de tekst? Zet je dat in voor de muziek? Zet je dat in een combinatie van beide? Of gaat het echt over de persoon, Ton Handjes?
2: Nee, het gaat over de persoon, zeker. De artiest. Maar ook de boodschap, de verborgen boodschap in het liedje. Het is natuurlijk veel filosofischer dan je denkt als je het hebt over een hand. En over 4 vingers en een duim.
1: Ja.
2: Maar dat is niet voor iedereen.
1: Nee, ja, ik zit het galm na in mijn hoofd. Hè, deze tekst.
0: Ik moet er even goed over nadenken.
1: Ik hoorde weer hele andere dingen in dat liedje.
0: Het is wel een heel leuk liedje, vind ik.
1: Het is een leuk liedje. Maar wist je dat Ton Handjes op dit moment aan de ibuprofen zit? Want die heeft last van de longontsteking. Dus dat is toevallig, Leo, dat jullie dat samen op dit moment delen. Ja, dat is heel gek, maar wel heel toevallig. Ja, dus, maar zullen we die dan maar eens gaan draaien?
2: Ja,
1: wil ik trouwens nog wel. Ja. Voordat we die gaan draaien, wil ik nog even. Want je had het net, en het ging even heel snel voorbij, over In het Wiel. Die staat dus ook in mijn stemlijstje. Dat is de laatste die ik eraan toe heb gevoegd. Jazeker, want hij is zo. Daar wil ik echt een lans breken. Dit is zo'n mooi liedje. Dit gaat over, over de koers, maar tegelijkertijd over de koers van het leven eigenlijk. Dat je een kindje hebt en dat je die uit de wind houdt.
0: Mooi.
1: Tot heel lang. En op een gegeven moment, en dat is het vervolg, dat is In het Wiel deel 2, dat het kindje verder fietst en dat jij hoopt nog aan te kunnen haken. Ja, meer dan fantastisch.
0: Ja, maar nu wordt het even lastig. Welke moet er nou draaien?
2: Ik ben geworden, Koen, zo'n sentimentele jongen. En ik vind het alleen maar mooi.
1: Ja,
0: dat maar draaien we nou, zo, moet even zakelijk zijn, Ton Handjes, of draaien we Leo zelf in het wiel?
1: Leo mag zelf beslissen.
0: Leo, zeg maar, wat weet je?
2: Ja. Wat zit er nationaal?
0: Ja, niks meer, zijn we naar huis.
2: Nou, begin maar even met Ton Handjes dan.
1: Hey Leo, het beste, hè? Wetenschap.
2: Hoi.
0: Dag Leo, dag.
2: Hey, mijn naam. Super, we spreken snel, hè?
0: Ja, het is goed.
3: Heel precies van links naar rechts. Eén

0: nog heel even om te stemmen voor...
1: De Brabantse Top 100.
0: Inspiratie nodig? Blijf luisteren naar de Brabantse Top 100 stemfinale show.

0: Goedenavond, vakantiehotel op Brabant, daar is Springhappo.
1: Dag, met Huub Hemmel en met Koen Ween van Omroep Brabant. Hallo.
0: Goedenavond.
1: Ja, dag, goedenavond. We hebben Lars gesproken net. En ja, die zou de top 100 zou die voor ons invullen.
0: Ja.
1: Maar hij zou misschien weg zijn, maar hij zou het doorgeven aan jou.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus heb jij hem ook ingevuld?
0: Nog niet, nog geen tijd voor gehad.
1: Dat ga je wel doen, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Je hebt nog 31 minuten. Ja.
0: Ja. Dan zal ik het zo meteen gaan doen.
2: Ja, maar we bellen terug, hè? We bellen echt terug om te controleren.
1: Ja.
2: Want we hebben het idee dat Lars gewoon onder het buffet is gesprongen.
1: Ja.
2: En dan Lars is weggedoken. Van ja, dag, weet je wel, dadelijk bellen ze weer. En dadelijk ga jij ook wegduiken. Dat is niet de bedoeling, hè?
1: Ze zeggen van
0: nee, Lars is nog in de beurt.
1: Oké, okay, zeg, want Bo doet Lars dat altijd zo, dat hij dat gauw dan overgeeft aan anderen? Of zit dat een beetje zijn aard?
0: Soms wel, soms niet.
1: Oké, okay. Wil je het er met ons over hebben? Moeten we Lars even aanpakken? Kun je hem doorzetten?
0: Nee hoor. Nee, dat kunnen wij wel.
2: Nee, ik heb ergens het idee dat er blinde paniek is bij de Brabanders. Van shit jongens, we moeten nog stemmen. Want anders bellen ze weer. Is dat zo of niet, Bo?
0: Nee, we gaan het zo doen.
2: Beloofd, hè?
1: Okay.
2: Bellen nog voor 9 uur terug. Tot zometeen dan.
0: Dat is goed.
1: Als komen we nooit meer bij je. Dag. Ja.

0: Het is een prachtig liedje, vind ik, van O'Gene. O'Gene met oude spelwijze, want hier is de 1 nog een 3.
1: De Brabantse top 100 komt eraan op de dag van de zachte G.
2: Heb jij al gestemd?
0: Is het leuk om nog wat uit te delen, Koentje?
3: Ja, ik ben net even het prijshok inge. Ja. Ik heb hier nog allemaal van die oude geurhangers.
0: Nee, stickers. Oh. We hebben van die stickers.
3: Oh, weet jij.
0: Zachte G-stickers.
3: Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Die kun je op je auto plakken, op je voorhoofd, op je pet, op je tas, op je bak, die laptop.
3: Maar die zijn ook echt nieuw. Die zijn echt vet.
0: Ah, maar die zijn leuk om uit te delen.
3: Ja, ik heb er net een achter op mijn laptop geweest. Die heb ik hier uit de garage gevist. Ja. Zie je hem?
0: Ja, maar die is leuk.
3: Draai maar even om. Dan kan je. Ja, we hebben hier van die inplugdingen. Die.
0: Doe mee de dag van de zachte G.
3: Ja, die zijn wel vet, hè?
0: Ah, die is leuk. Nou ja, die moeten we uitdelen. Dat is een leuk ding.
3: Dan kunnen we meteen even kijken hoeveel mensen er luisteren en hoeveel mensen er nog niet gestemd hebben. Dus als je nog niet gestemd hebt, dan moet je ons nu een appje sturen. En als je al wel gestemd hebt ook trouwens. Ja, dus laat even weten, want dan kunnen we zo'n stickertje opsturen.
0: Ah, dat is vet, zo'n stickertje.
3: Ja, en zolang de voorraad strekt. Als er nou dadelijk 100 mensen appen, dan heb ik wel een probleem. Dan ben ik de hele avond de envelop aan het schrijven.
0: Ja. Dat is risico wat we dan nemen.
3: Nee, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Normaal ben ik niet zo eerlijk.
0: Wie is er morgen nog van de redactie dat we iemand kunnen zeggen?
3: Oh ja, dat is ook wel een goeie. Jij.
0: Dan ben het toch een gekske.
3: Ja, nee, maar het moet komen. Als je een appje stuurt, meteen even adres erbij, dan kan ik ze een stickertje opsturen, oké?
4: We zijn zo trots.

0: Het is niet een liedje van hemzelf. Dat is verder niet vervelend. Er is niks mis mee. Het is een mooi plaatje. Albert Westerlaken, 2015, is overigens overleden. En dit was Tell Laura I Love Her. Het is een stembaar liedje voor de lijst.
1: Zeker. Onwijs leuke vent trouwens was dat.
0: Ja, zo'n supergast.
1: Oh, zo'n lieve man. Ja. Ik heb dat wel eens verteld om 00:30 of zo, of 23:30, weet ik veel, rond de middag een reportage gemaakt. En toen zei hij, blijf even zitten. En toen liep hij naar de kast toe en er kwam een fles wijn uit. Toen zei hij, kan niet altijd kwaad blijven.
0: Ik vergeet nooit meer een leuke, mooie anekdote. Hij was, weet je nog, dat de militairen zaten in Afghanistan.
1: Ja.
0: En hij zou er ook naartoe gaan, om bij ze te optreden.
1: Oh, dat Amarillo was toen.
0: Precies, dus ja. Ik zou hem bellen, oh, daar was ze zo, daar in Afghanistan. Maar ze waren hem kwijt. Dus zei die een of andere voorlichter daar van het leger gekregen, Defensie. Ja, we zijn hem kwijt, we kunnen hem niet vinden. Dus we gaan even naar op zoek en van kort te maken. Waar zat hij? Hij liep tussen de F-16's, waar niemand mag lopen. Maar niemand, want je is veel te gevaarlijk, want je weet nooit. Ja. Hij liep dan met zijn handen op zijn rug, liep er een beetje rond te kijken.
1: Als een klein kind in de stoep.
0: In zijn korte broek. Oh.
1: Had jij graag even Albert West willen zijn?
0: Ja, zeker. Dat geval.
1: Kan je de telefoonlijn eens opengooien? Ik moet even iemand een compliment geven.
0: Okay,
1: die app namelijk net. Even, want zo zijn we dan ook wel weer. We gaan even bellen met Charlotte. Charlotte die stuurt net een appje.
0: Ja.
1: Charlotte Ploegmakers, trouwens voor de goede orde, als ze opneemt. Maar misschien dat ze wel helemaal geen zin in ons heeft. Die zit naar radio te luisteren.
0: Ja, die denkt
1: zo op.
2: Ja, natuurlijk neem ik het op.
1: Heel goed, Charlotte. Hey, want Charlotte, mag ik jou even een groot compliment maken? Dat is wel op zijn plaats, denk ik.
2: Ja, dat mag rustig.
1: Want ik krijg namelijk het appje en daar staat het volgende in. Ik heb nog net gestemd. Net op tijd.
2: Hey. Na de tijd.
0: Ja, goed.
1: Waarom heb je er zo lang mee gewacht? Dat is dan wel meteen even een tricky vraag, zeg maar.
2: Ja, woensdags heb ik mijn kinderen, moet ik op de kleinkinderen passen.
1: Mm-hmm.
2: En dan heb ik geen tijd om te stemmen en dan zit de pijp leeg.
0: Ja, dat stap ik wel. Dat stap ik wel, toch? Ja.
1: Nee, dat
0: druk in, druk het hoofd. Ja.
1: Nee, dus het gaat niet om het hardlopen, maar op tijd komen. Hè? Je bent op tijd gekomen. Kijk, want het is nog 17 minuten en is die stembus dicht. Je bent ruim op tijd zelfs.
2: Ja, gelukkig.
1: Ja,
2: en dan gooi ik het nog niet op de computer allemaal zoals ik het wil natuurlijk.
1: Ja, dat is altijd. Dat is
2: maar
1: altijd.
2: Het is gelukt.
1: Nou, kijk. Hey, en wat zijn nou absolute hoogtepuntjes uit jouw lijst, Charlotte?
2: Ja, Gerard Maasakkers. Dat is mijn favoriet.
1: Ja, en dus heb je nog meer die erin staan? Want ik kan de stemlijstje er even nog niet bij zoeken. Ja. Hoor, want er zijn zoveel
2: Peter
1: stemmen.
2: Koelewijn. Oh. Peter Koelewijn. Ik heb drie liedjes van Peter Koelewijn.
1: Zoals?
2: En ik heb drie liedjes van
0: Welke dan? Welke van Peter Koelewijn? Weet je het zo met je hoofd?
2: Ja, die hoe heet je?
1: De KL 204.
2: Ja, die.
1: Ja.
2: En Sprong in Duister.
1: Oh ja.
2: En
1: je
2: papa.
1: Oh, je wordt ouder, papa.
0: Ja, je wordt ouder, papa.
1: Heel goed. Hey, maar mag ik er eentje voor Charlotte aanvragen, Dannenberg?
0: Ja, is goed.
1: Ja, of wil jij heel graag eentje? Want mag ook. Ik zag
0: ik ben redelijk neutraal. Ik vind het allemaal
1: dan
0: even
1: zou
0: leuk.
1: Ik het heel leuk vinden om voor Charlotte de KL204 te horen.
0: Ja.
2: Oh, dat is goed.
1: Als ik God was, zou ik namelijk nu een stickertje gaan versturen naar jou.
2: Oh, dat vind ik ook goed.
1: Maar ook als ik Koen was, dus hij komt er gewoon aan. Ja,
2: hartstikke goed.
1: Hey, dankjewel, Charlotte. Yo,
0: houdoe. Houdoe,
2: Charlotte. Houdoe.

0: Desiree, Desiree was het. En zij was het tot voor kort bij Two Brothers on the Fourth Floor. Tot voor kort.
1: Zevenbergen, toch? Die kant uit.
0: Ja, dat weet ik dat niet. Zij, ze is graag hier en ze zingt ook jingeltjes en zo. Dat soort dingen allemaal.
1: Zeker, leuk, leuk mens. Ja, hey, ja. Ik voel de spanning toch nog steeds stijgen. Ja. Hij is bijna dicht. Nog een kleine 6 minuten. Dus

0: denk ik.
1: Oh ja, ja, ik weet
0: het niet.
1: Ja, moet even bellen dan. Ja.
0: Lars en Bo, hè?
1: Lars en Bo, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, we zitten aan het eind zo'n beetje. Oh, Desiree komt uit Hoeve trouwens. Oh. Van de Two Broads and the Four Flies. We pakken niet meer op. We zitten de nummerherkenning op, denk ik.
0: Hotel de Brabant, daar zou nog stemmen.
1: Ja. Ja.
2: Avondvakantie Hotel de Brabant, u spreekt met Lars.
1: Ja, Lars, gelukkig ben je daar. Met Koen en Hubert weer.
2: Hoi.
1: Heb je gestemd nou?
2: Jazeker.
1: Ja, doe eens één liedje waarop je hebt gestemd.
2: Nou ja, sowieso Brabant van Guus Meeuwen.
1: Ja, heel goed, goed. Ja, nou, nou, oké. Okay, ja.
2: Ik zag Cresip voorbij komen in de lijst. Die heb ik er nog eventjes uitgegooid.
1: Ja.
2: Ik heb Ferry de Lits.
1: Ja. Oh, leuk. Ja, ja. Ja. Baco, Monaco. Ja.
2: Nee, geen Viva Cerveza, maar ik heb Ademloos door de Nacht. Ja, ben ik toch wel een beetje Duits, hè? Dus,
1: ja, Ademloos, ja. Weet je wat ik leuk vind, Lars? Zonder gekheid, we hebben jou een beetje geplaagd natuurlijk ook. Maar ik vind het wel leuk dat je het echt hebt gedaan.
0: Vind ik echt top.
1: Ja, dat vind ik echt heel leuk. Heel
0: ik ga wat leuke stickers ook die kant insturen. Ja. Ja. Gewoon het gevoel van de zachte G, Lars.
1: Hartelijk dank. Doe het goed aan Bo. En dank dat je hebt gestemd. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel, Lars.
2: Ik zal de groetjes doen. Graag gedaan.
1: Dankjewel, Lars. Doei.
2: Fijne avond.
1: Dag, Lars. Doei. We zitten zo'n beetje aan het eind van het programma.
0: Ja, en nu is het echt gewoon rammen, hè? Want het is 2,5 minuut nog. Dus we hebben zo meteen hebben La Fuente. En nu is het gewoon rammen. Huppatee.
1: Ja, stemmen, kan. Stemmen.
0: Tot het sluiten van die stem.
1: Koentje, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt. Was leuk, man.
1: Oh, dat was leuk.
0: Zullen we het tot 10 uur open doen?
1: Ach, zie de baas bedenken. Kijk, deze is een portemonnee. Yeah.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ronk Walters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Hoe gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Hubert Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep

0: dinsdag. Dinsdag hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: De mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 9.
1: Al het goeie komt uit Brabant.
2: Brabant, de beste.
1: Zeker als het om muziek gaat.
3: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
4: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
1: Als het maar uit Brabant komt.
3: Van Brabantse bodem.
1: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
3: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: De 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthouden dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag